begint, ik heb zo geen zin. De dag begint, waar leid ik me heen? Genoeg te doen, maar niks wat pakt. Te veel te doen, mijn mouw die zakt. Ik heb geen zin. Ik sta in ons beren, wat zoek gewoon dan? Lode fout in ons beren, stap in mijn schoon. Eerst is nog boeten,

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 3 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Sinds middernacht geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Het gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar cel. Hij zit mogelijk in Turkije. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 graden in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

Gevarieerd, informatief, actueel en betrokken. Dat is RTV Go.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Nederlands elftal is op het WK groepswinnaar geworden. Oranje won met 3-1 van Tunesië, dat al was uitgeschakeld. Na 7 minuten was het al 2-0 door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. In de tweede helft, na een doelpunt van Tunesië, kopte Van Hekken uit een hoekschop de 3-1 binnen. In de volgende ronde moet Oranje tegen Marokko. In de nacht van maandag op dinsdag is dat. De andere wedstrijd in de groep van Oranje, Japan tegen Zweden, eindigde in een 1-1 gelijkspel. Daarmee is Japan tweede geworden. En ook Zweden gaat als een van de beste nummers 3 naar de volgende ronde. Een van de grootste muziekfestivals van Nederland is op het laatste moment afgelast. DEFCON 1 in Biddinghuizen zou vandaag beginnen. Tienduizenden campinggasten hadden zich al geïnstalleerd toen ze om middernacht hoorden dat het Hardstyle Festival niet doorgaat vanwege code rood. Eerder deze week hadden de dagkaarthouders al te horen gekregen dat ze vanwege de verwachte hitte niet konden komen. In Venezuela is het dodental van de twee aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er zijn meer dan 1500 gewonden. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De Canadese zanger David Clayton Thomas is overleden. Hij was de frontman van de band Blood, Sweat and Tears... die in Nederland hits scoorde met Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy. In 1970 waren ze de eerste rockgroep die in de Koude Oorlog optraden achter het IJzeren Gordijn. David Clayton Thomas is 84 jaar geworden. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

Soms ben ze broer en soms ben ze van stoel. Geef me zo'n klein tuikje of goeie dikke stein.

0: ever be.
1: RTV Go.
2: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
1: Tot na het nieuws van 5 uur.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Lokaal kan het 40 graden worden. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. Vanwege het weeralarm zijn veel scholen dicht, wordt de post niet bezorgd en zijn evenementen afgelast, zoals het hardstyle festival Defcon One in Biddinghuizen. Daar waren tienduizenden campinggasten al aan hun feestweekend begonnen toen ze om middernacht hoorden dat het niet doorgaat. De Britse koning en koningin zullen niet in Buckingham Palace gaan wonen als de renovatie klaar is. Het paleis wordt dan alleen nog gebruikt voor ceremoniële en officiële gelegenheden. Vanwege de renovatie verhuisde toenmalig koningin Elizabeth in 2020 naar Windsor Castle. Sindsdien is Buckingham Palace onbewoond. Koning Charles en koningin Camilla wonen in Clarence House, vlakbij het paleis, en blijven daar wonen. Daarmee komt er een einde aan bijna 2 eeuwen waarin Buckingham Palace de hoofdwoning was van de Britse vorst. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. De Nederlandse doelpunten werden gemaakt door Brobby en Van Hekken. Ook maakte Tunesië een eigen doelpunt. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko, in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en eindigde daarmee als laatste in de groep. Het weer. De temperatuurverschillen zijn groot vannacht, met minima van 14 graden in het noordoosten tot 24 in het zuiden. Daarna een extreem warme dag met volop zon en maxima tussen 33 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: RTV Go. Jouw radio, jouw geluid.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 6 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In het grootste deel van Nederland geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland, de 3 noordelijke provincies en de Wadden. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast, zoals het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen. De tienduizenden campinggasten die daar al zijn, moeten weer naar huis. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden geteld. Zo'n 200 mensen zouden nog vastzitten onder het puin en er liggen meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, hebben hulp aangeboden bij het zoeken naar overlevenden. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. Met de 4000 aanvragen wilde hij duidelijk maken dat de wet open overheid kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Na bijna 2 eeuwen zal Buckingham Palace niet meer worden bewoond. Als de renovatie klaar is, zullen koning Charles en koningin Camilla in Clarence House blijven wonen. Buckingham Palace wordt dan alleen nog gebruikt voor officiële gelegenheden. Charles' moeder Elizabeth woonde er tot 2020. Vanwege de renovatie verhuisde ze toen naar Windsor Castle. Het Nederlands elftal is op het WK door naar de volgende ronde, na een 3-1 overwinning op Tunesië. Als groepswinnaar moet Nederland nu tegen Marokko in de nacht van maandag op dinsdag. Curaçao is uitgeschakeld na een 0-2 nederlaag tegen Ivoorkust. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Daar is vanavond kans op een pittige onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: En om 6:02 krijg je ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Rob de Vries, goedemorgen.
4: Goedemorgen. In Noord-Nederland geldt vandaag code oranje vanwege de extreme hitte. In onze provincie worden vandaag temperaturen van 34 tot 37 graden verwacht. Vanwege de hitte zijn tal van evenementen afgelast of zijn openingstijden aangepast. Gisteren werd bijvoorbeeld besloten dat het Abdijfestival Aduard morgen niet doorgaat. 2 woningen aan de Molenstraat in Marum zijn door de politie doorzocht naar meldingen over drugshandel. In een woning in Oldenhoven bleek een hennepkwekerij in aanbouw te zijn. 2 verdachten zijn aangehouden. De politie heeft onder meer geld en drugs in beslag genomen. En er is nog niemand aangehouden voor het dichtlijmen van supermarktdeuren in de stad Groningen. Dat is gebeurd in de nacht van dinsdag op woensdag. Medewerkers van 3 supermarkten aan de Eikenlaan en de Siersteenlaan konden de winkels daardoor woensdag aanvankelijk niet openen. Meer nieuws straks om 6:30.
5: Radio Noord.
6: De ochtendploeg.
5: Met Stefan Kosters.
3: Ja, goedemorgen deze morgen. En fijn dat je erbij bent aan het begin van opnieuw een tropische dag. En we beginnen de dag goed met de Bluebells.

0: halverwege jaren 80 al opgenomen in de studio. Pas begin jaren 90 werd het een grote hit van de Bluebells. Young at Heart hoorde je. Bijna 7 over 6 op deze vrijdag 26 juli. Goedemorgen. Dat zeg ik niet alleen tegen jou, maar natuurlijk ook tegen Sergey in het Veen en Rob de Vries. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Fijn dat jullie er weer zijn. Opnieuw een plaknacht gehad. Hebben jullie die een beetje overleefd?
1: Reuze mee.
2: Ja.
1: Je had alles opengezet, waaide lekker door.
0: Oh. Ja,
2: lekker briesje toch?
0: Ja. Oh, nou, bij mij in huis was het bloed en bloedheid.
2: Oh, had je last van de oranje koorts misschien?
0: Ja, heb je dat nou over het weer of over
2: wat
0: voetbal?
2: Denk je?
0: Nou, hebben jullie gekeken?
1: Nee.
2: Nee, ik heb nog helemaal niks gezien. Nog zelfs geen samenvatting. Nog geen tijd voor gehad vanochtend.
0: Nou, misschien dat je daar straks dan eventjes de tijd voor hebt. En dan kan ik je wel alvast vertellen dat we gewonnen hebben.
2: Oh,
0: 3-1.
2: Ga je verklappen?
1: Ah, dat vind ik zielig.
0: Ah, je hoort het
2: juist. Nee, ik hoor het al.
0: Oh. Ja, en het leuke is, ik denk dat wij daar misschien wel een beetje op jaloers moeten zijn. We gaan zo iemand bellen die erbij was.
1: Oh,
0: wow. Die zat in het stadion. Nou. Gert Grimius natuurlijk, met zijn Stadskanaalvlag. We kennen hem allemaal wel. We gaan hem zo meteen eventjes... Ik was zich wakker bellen, maar hij is natuurlijk nog wakker. Want we hebben enorm veel tijdverschil. Maar we zijn dus gewoon door. We hebben gewonnen. Dat betekent dat we door zijn naar de volgende ronde.
2: We zijn poolwinnaar zelfs.
0: Ja, dan weten we ook al wie de tegenstander gaat worden.
2: Ja,
0: je zei gisteren al, dat wordt pittig.
2: Ja, Marokko.
0: Marokko, ja.
2: Ja, toch wel een outsider ook voor de titel, vind ik.
0: Ja, ja, we gaan het afwachten. Die wedstrijd die is ook weer ergens midden in de nacht. Volgens mij om 3 uur. In de nacht van maandag op dinsdag.
2: Klopt.
0: Nou, zullen we volgende week wel even weer helemaal bijpraten. Nederland heeft dus gewonnen van Tunesië. In diezelfde groep speelden Zweden en Japan nog gelijk. Er werd nog meer gevoetbald hoor. Groep 1, wat dacht je daarvan? Ecuador tegen Duitsland. Daar wonnen de Ecuadorianen met 2-1. Ze zijn allebei door, ook in diezelfde groep. Groep E, Curaçao tegen Ivoorkust. Daar won Ivoorkust met 2-0. En dat betekent dat Curaçao helaas is uitgeschakeld. Een paar minuten geleden eindigden ook nog 2 wedstrijden. Ja, die werd echt op het laatste moment hier in de nacht nog gespeeld. Australië-Paraguay werd 0-0. Ze zijn wel allebei door naar de volgende ronde. En in de slotminuut won Turkije nog net van de Verenigde Staten. Daar werd het 3-2. Maar goed, het maakt helemaal niet meer uit. De Verenigde Staten zijn door.
2: Precies, Turkije was al uitgeschakeld.
0: Ja. Oh. Maar goed, ja, kan ons het allemaal schelen. Al die andere uitslagen. Wij zijn gewoon door. Ja. 3-1 gewonnen. We zijn door naar de volgende ronde. En dat moet gevierd worden.
3: Holland, Holland.
0: Hier is Marco Schuimmaker en de Oranje Bewaarder.

0: Ach, ik heb er waan van. 3-1 gewonnen van Tunesië. Net als toen worden we nu weer kampioen. Marco Schuitmaker, hoor je op Noord.
1: Dit is de vroege vogel.
0: Nou, vroege vogel, misschien wel geluksvogel. Gert Grimius uit Stadskanaal, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, nou voor jou geen goedemorgen natuurlijk. Goedenacht, denk ik.
2: Nee, het is goed 12 uur hier s'nachts.
0: Ja, jij was er een paar uurtjes geleden gewoon bij, hè?
2: Ja, we waren daar gewoon bij. Nou, super.
0: Ja, hoe zou je de sfeer omschrijven daar?
2: Ja, het was geweldig. Het was heel spannend. Gaat het wel door, omdat het heel slecht weer was. Op komst, zeiden ze. Nou, maar het ging gelukkig door. Het viel allemaal mee. Een paar rake klappen voor de wedstrijd. Maar later wel dikke regen. Maar geen onweer of weerlicht. Dus dat was mooi meegenomen. Geen uitstel van de tijden.
0: Ja, had je een mooie plek gestaan.
2: De sfeer was prachtig. Gigantisch veel Amerikanen die hier nog langer zijn. Ja, dat is geweldig. Dus de sfeer was super.
0: Ja, begint het daar een beetje te leven in Amerika?
2: Ja, ik heb die Amerikanen zijn zo rook mee te begaan, net als de Nederlanders. Ja, en ik zat zelf op de bus. Ik was uitgenodigd met Marcel met de bus. Met de dubbeldekker, met de fanwalk. Ja, dat was gewoon geweldig. Wat een mensen achter die bus. Vreselijk zoveel. Maar geweldig mooi, met muziek. Geen enkele wanklank. Nee, met z'n KNVB waren er ook bij. Het was in één woord geweldig.
0: De sfeer was goed vooraf en achteraf ook. Want met 3-1 gewonnen van Tunesië. Wat voor wedstrijd was het, Gert?
2: Oh, het was direct in het begin al 2-0. In het begin, binnen 6 minuten, 7 minuten, was het 2-0. Nou ja, misschien was het achterna niet goed. Want van die hele wedstrijd, dat is een geweldige wedstrijd. Maar ik vond het iets minder als tegen Zweden. Maar ja, dat komt waarschijnlijk door die snelle voorsprong van 2-0. Maar ze hebben goed gevoetbald. Ze hebben 3 puntjes weer gepakt met 3-1. Nee, het was gewoon super. Super.
0: Kijk,
2: de sfeer was goed. Het was uitverkocht. 68.000 mensen zaten. Dus, ja, geweldig mooi stadion. Dat is een hele belevenis. Dus we hadden geluk toen het afgelopen was. Ja, ik dacht wel even bij een initiatief. En het duurt heel lang dat je wegkomt met een Uber, taxi of wat dan ook. Ja. Ik hield gewoon een paar auto's aan. En hij zei, oh ja, maar die kan wel, stap maar in. Nou, ik zei, betaal je 50 euro. Maar lang vooral kort te maken. Maar het is geweldig hoe gastvrij die mensen zijn. Die heeft ons met het hotel afgezet. Na een half uurtje waren wij weer thuis. Dus
0: Wow. Dat
2: was super.
0: Nou, een geweldige ervaring en dan ook nog.
2: En we hebben ook geen gelden. Nee.
0: Nou, wat mooi. Super. En als we dan even vooruit gaan kijken, Gert. De tegenstander, de volgende tegenstander is Marokko. Dat wordt pittig, hè?
2: Ja, je hebt 2 kansen. Of Brazilië of Marokko. Maar ik denk dat in die zin dat Marokko ons beter gaat liggen. Maar misschien moet je dan helemaal direct aan de bak tegen Brazilië. Alhoewel, Marokko is natuurlijk ook een hele goede ploeg. Nou, morgen gaan Marcel en ik richting Mexico. En dan gaan we 2 dagen over doen. En dan gaan we met de bus bij de grens. Gaan we met een vliegbus gaan we de grens over. En dan 4 uur rijden met de bus. En dan zijn we Monterrey.
0: Ja, want jij reist helemaal achteraan, hè?
2: Ja, we reizen helemaal achteraan, ja.
0: Tot en met de finale.
2: Ja, tot met de finale. Ja, als we dan hopen dat we daar komen. Dus als deze wedstrijd beloond was met een overwinning. Nou ja, dan gaan wij naar Houston weer. Dan zijn we weer op de terugweg. En dan is het ook tijd om onze auto in te leveren. Dan hebben we tot 5 juli, volgende week zondag. Ja, en dan wordt het echt meer vliegen. Maar dan moeten we richting New York, Boston en dan weer terug naar Dallas. Ja, en dan natuurlijk hopelijk weer terug naar New York voor de finale.
0: Ja, wat een unieke ervaring, Gert. Blijf ervan genieten.
2: Ja, het is
0: genieten. Prachtig.
2: Echt genieten.
0: En we gaan dromen van, dat we heel ver komen van die finale. En jij gaat nu denk ik ook dromen, want jij gaat je bedje in, hè?
2: Ik ga zo weer een beetje in,
0: Heel goed.
2: Ja.
0: Dankjewel dat je ons even te woord was staan.
2: Nou, fijn. Hartstikke bedankt.
0: Ik wens je een goede nachtrust. Welterusten, Gert Grimius uit Stadskanaal.
1: De vroege vogel.

0: gevraagd een van de mooiste platen gemaakt. In het Gunners, Bed Hudders en de Nozems met het beloofde laat. Zometeen de laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Maar eens kijken we even buiten onze provinciegrenzen. We gaan naar de andere kant van de Atlantische Plas. Want met een bliksemstart heeft Oranje vannacht Tunesië verslagen met 3-1. Al na 2 minuten en 21 seconden stond Nederland met 1-0 voor. Maar dat kan wel door een eigen doelpunt van Tunesië.
1: Dumfries scherpe voorzet, eigen goal. Het is 1-0 voor Oranje. Het eigen doelpunt van Skiri op de voorzet van Malen. En na 2,5 minuut staan we voor 0-1.
0: Het was de 1 na snelste WK-goal van Oranje ooit, na de legendarische penalty van Johan Neeskens in de finale van 74 tegen Duitsland na. Die ging er al na 1 minuut en 26 seconden in. Maar ondanks de winst was Koeman na afloop behoorlijk kritisch op zijn jongens.
2: Dat we heel slordig zijn, het schakelen naar verdedigen toe niet snel genoeg. En dat kan liggen, dat je 2-0 voor staat, dat je het misschien iets te makkelijk opneemt. En dat verbaast mij nog wel eens dat gebeurt.
0: Maar goed, Oranje is nu wel groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. En die wedstrijd wordt om 3 uur midden in de nacht gespeeld. DEFCON in Biddinghuizen is toch afgelast. Met code rood vindt de organisatie het niet verantwoord om het festival

0: weer terug naar onze eigen provincie. Zometeen Noordnieuws krijg je van Rob de Vries. En Rob, heb je een tipje van de sluier voor ons?
1: Ja, dan hoor je meer over de plannen voor een groot zonnepark in het zuidelijk deel van de gemeente Westerkwartier.

0: Ignored en Bridge to Your Heart. En van de jaren 80 weer terug naar 2026. Het is 6:30 in Stad en Ommeland. Tijd voor Noordnieuws met Rob de Vries. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Sinds middernacht geldt in Noord-Nederland code oranje wegens de hitte. In de rest van het land is het zelfs code rood wegens extreme hitte en is een weeralarm afgegeven. De combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid zorgt voor een onaangename, benauwde hitte. In onze provincie worden vandaag temperaturen van 34 tot 37 graden verwacht. Tal van evenementen zijn afgelast. Zo ging gisteravond nog een streep door het Abdijfestival Aduard, dat morgen zou worden gehouden, en door de wielerronde van Kloosterburen. Ook zijn de openingstijden van bijvoorbeeld de afvalbrengstations in Groningen aangepast. Die zijn vandaag en morgen alleen 's ochtends open. Twee woningen aan de Molenstraat in Marum zijn door de politie

0: politie doorzocht naar meldingen over drugshandel. Daarbij werden diverse goederen, geld en drugs aangetroffen en in beslag genomen. Ook een woning in Oldenhoven is doorzocht na een tip over een mogelijke hennepkwekerij. In de woning bleek inderdaad een wietkwekerij te zijn. Deze was nog in aanbouw. Twee verdachten zijn aangehouden en worden verhoord door de politie. De gemeente Westerkwartier gaat door met de plannen om een zonnepark van 60 hectare aan te leggen in het zuidelijk Westerkwartier. Blijkt uit het kerstverse coalitieakkoord dat gisteren is gepresenteerd. VZ Westerkwartier is de grootste partij en groot tegenstander van het zonnepark. Ondanks dat gaan de plannen door. Toch verwacht fractievoorzitter Frantina Kiekenbelt niet dat het zonnepark er ook echt gaat komen.
1: Ik heb daar ook al eerder over gezegd dat het plan zoals het er nu ligt zo ingewikkeld is om daar een winstgevend park van te maken, dat wij ons afvragen of daar überhaupt wel iemand op gaat inschrijven. En als...
2: Eigenlijk zegt u, we kunnen het te veilig inzetten, want het gaat toch niet door.
1: Nou, dat kun je natuurlijk nooit helemaal zeggen.
0: De politie heeft nog niemand aangehouden voor het dichtlijmen van supermarktdeuren in de stad Groningen. Medewerkers van drie supermarkten aan de Eikenlaan en de Siersteenlaan konden hun winkels daardoor eergisteren niet openen, meldde stadsblog Sikkom. Komt later alsnog nadat de sloten waren vervangen. De deuren zijn in de nacht van dinsdag op woensdag dichtgelijmd, werd duidelijk uit camerabeelden. De politie heeft nog geen nieuwe meldingen gekregen van dichtgelijmde winkels. De NAM gaat materieel van voormalige Groningse gaslocaties leveren aan het Oekraïense staatsgasbedrijf Naftogaz. Dat heeft minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking bekendgemaakt. Op een wederopbouwconferentie in Polen, meldt de NOS. Het gaat onder meer om gascompressoren. Die zullen worden gebruikt voor het herstel van Oekraïense gaslocaties. Eind vorig jaar diende Naftogaz een verzoek in bij Nederland voor materialen, waarop het ministerie van Buitenlandse Zaken in gesprek ging met de NAM. Wanneer de materialen naar Oekraïne worden gebracht is nog niet bekend. Een windmolens op maat in Oldenzeil is failliet. Het bedrijf legde zich toe op de productie van windturbines met een hoogte van 15 tot 20 meter. Ze zijn vooral te vinden op boerenerven. De curator schat de schuld van de onderneming op €1 miljoen. Het bedrijf, dat 10 werknemers heeft, kampt met dalende verkoopcijfers. Om de kans op een doorstart zo gunstig mogelijk te maken, blijft windmolens op maat de komende tijd doordraaien. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
2: Rob, dankjewel. En het is nu nog aangenaam buiten, hoor. Dat is het vanmiddag zeker niet. Zometeen een uitgebreid weerbericht van Arma.
3: De ochtendploeg.
4: Met Stefan Kosters.
2: En we blikken zo nog even terug op ons lopend vuur van gisteren. Ging over die oproep van het waterbedrijf om zorgvuldig met drinkwater om te gaan. Doen wij Groningers dat? Nou, er kwamen hier bijzondere reacties binnen. We gaan je bijpraten zo direct na Bob Marley.

0: Adel eventjes op een tropisch eiland met Bob Marley en de Wailers. Could you be loved?
1: Lopend vuur.
0: Ja, het warme weer zorgt voor een hoger drinkwaterverbruik in onze provincie. En daarom roept Waterbedrijf Groningen inwoners op om later en korter te douchen, zodat de piekbelasting van het drinkwaternet wordt verminderd. Nou, volgens het waterbedrijf is er geen sprake van een tekort, maar zorgt het gelijktijdige gebruik van water in de ochtend en de avond voor druk op het systeem. Nou, dan wordt de deur daarom dus geadviseerd om bewust om te gaan met water in de tuin en ook om het wassen van auto's uit te stellen. Maar hoe denk jij erover? We spraken het gisteren al in ons lopend vuur. Ik ga zorgvuldig om met drinkwater. Dat was gisteren de stelling en daar kwamen veel reacties binnen.
2: Ja, daar zijn we blij mee. Anita van Leeuwen was bijvoorbeeld een van de mensen die reageerde. En ze schrijft dat ze eigenlijk altijd wel goed omgaat met drinkwater. Niet alleen na een waarschuwing bij warm weer, gewoon het hele jaar door. En dat is natuurlijk mooi. Richard Riepema die zegt, we hebben een 1000 liter vat regenwater. 3 regentonnen. En de plantjes en vooral de kippen die genieten daarvan, want die krijgen water uit de ton. Het drinkwater uit de kraan, dat is voor binnen en gaat zeker niet de tuin in. Greetje Pilon zegt ook altijd zuinig om te gaan met water, zowel in de zomer als in de winter. En in de zomermaanden heeft ze 4 regentonnen voor de tuin. Ik ben benieuwd hoeveel daar nog in zit, want ja, het kan wel gauw vol zijn met een plensbui, maar als je het dan gaat gebruiken in de tuin, zijn ze ook zo weer leeg. Het moet ook weer bijgevuld worden natuurlijk. Warner die zegt, ja, ik wel, ik ga er zuinig mee om. De dieren krijgen hun drinken en verder geen verspilling van water. Koos Kleveringa heeft ook 2 regentonnen in de tuin. Doucht kort. Nou, hij zegt, als iedereen op een bepaalde manier een steentje bijdraagt, scheelt dat enorm. Maar vergeet ook de grootverbruikers niet. Die moeten ook maatregelen nemen. En er zullen ook oplossingen moeten komen. Bijvoorbeeld een grotere opslag voor overtollig regenwater. Dat we dat wat beter neerzetten. Ja, Jan Veenstra zegt het ook over de grootverbruikers. De datacenters, die gebruiken miljoenen liters drinkwater. En dan moeten de boer en burger zuinig zijn. Ja, het is toch een beetje krom in zijn ogen. Nou, Louise Jager die heeft ook gereageerd. Die heeft drinkwaterflesjes in de koelkast. De tuin dat doet ze met regenwater. En doucht zich nadat de zon onder is. En een wasje wordt 's ochtends of in het weekend gedraaid. Dus ook Louise uit Marum is bewust bezig met.
0: Je had zich keurig aan die oproep van het waterbedrijf. Ja, dan even een gewetensvraag. Doe jij dat ook?
2: Vraag je dat aan mij?
0: Ja.
2: Jawel.
0: Ja, hoe lang douche jij dan ongeveer?
2: Nou, 5 minuten.
0: Oh ja.
2: Dat heb ik alles gedaan hoor.
0: Ja?
2: Ja.
0: Maar dan ben je net nat toch?
2: Nee.
0: Nee?
2: Haartjes gewast. Gewassen.
0: Oh, de shampoo is er dan ook al uit?
2: Ja, zeker.
0: Ja, ja, hoor. Ja, ja. Dat je dat allemaal kan doen in 5 minuten. Ongelooflijk. Ja.
2: Ik wou bijna zeggen, kom eens kijken, maar dat gaat er niet.
0: Maar ik ga even niet op die uitnodiging in.
2: Nee.
0: Ja.
2: Nog meer reacties?
0: Nee hoor, oh. Ik ga zorgvuldig om met drinkwater. Dat was gisteren de stelling van de dag. En het waterbedrijf is denk ik heel blij met deze uitkomst. Want ja. 90% van de stemmers zegt, ja, ik ga daar zorgvuldig mee om.
3: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.

0: Katy Perry, Holy Lord en Hot and Cold. Ze is er nog niet over uit wat het gaat worden, maar dat zijn wij zeker wel. Het wordt warm, het wordt tropisch op Naidama.
1: Ja, en afgelopen nacht was het best lekker hoor, want de temperatuur is mooi ver weg. Zakt 15,5 graden in de stad. 27 graden werd het gisteren. Onbewolkt op dit moment en de warmheid stand door zo'n 19 millibar. Visvliet gisteren 24 graden. Helder op dit moment, 13,5 graden. Een zwakke oost-noordoostenwind. En een roodschaal zonnig weer. 16,5 graden op de thermometer. Gisteren werd 22,5 graden met een dikke 10,5 uur de zon. En er is een rond 4,5 millimeter verdampt. Ja, dit is de verdoogde hardste dag van deze week. Wellicht wel van deze zomer. Want er zijn natuurlijk extreme temperaturen die verdoog gepland staan. En we beginnen ook met flink wat zon. De wind is zwak tot motig. Komt uit het zuidoosten. En doorbij loopt de temperatuur op richting zo'n 32 graden op de wadden tot 36 missie, zoals wel 37 graden verdere provincie. Vanop maar een uur of 8. Ja, dan ligt die temperatuur al nog altijd rond de 30 tot 32 of 33 graden. En vannacht koudt ook niet verder over dan 20 of 22 graden. En morgen wordt een dag met flink wat zon. Maar is ook bewolkt. De wind zwakt tot motig uit noordwest tot noordoostbank 29 tot 32 graden. Op de wadden 24 graden. En dan in de loop van de oom vanuit het zuidwesten regen om is buien. Mogelijk vergezeld van hoge en zware windsteun.
0: Ja, net als afgelopen weekend.
1: Dat is moeilijk aan te geven, maar er ben wel berekening dat het wel weer pittig onweer kan worden.
0: We gaan het afwachten en eerst maar eens die dag van vandaag doorkomen. Het wordt warm. Harma, dankjewel. Ja, en bij zomers weer hoort natuurlijk ook zomerse muziek. Het wordt zomer, dat is vrij vertaald, die nieuwe van Birdie. Et verano otra vez, die ga je zo horen. Naar de Beckman Turner Overdrive, dit is You Ain't Seen Nothing Yet.

0: De nummer 1 van Groningen. De nummer 1 in de Noord-Negen natuurlijk. Hè. Birdie et Verano otra vez. En dat is al 6 weken op rij. En daar is Mr. Birdie natuurlijk ontzettend blij mee.
1: Dat mooi zo, geweldig. Oh, jongen, fantastisch. Joehoe! Geweldig. Nou jongens, ik neem er een mooi op. Even Ik neem er een op.
0: Ah, mooi man. En of hij aankomende week weer opeens staat in de Noord-Negen, hoor je natuurlijk morgen in Café Martini. Zometeen hier Mark Ember met Good To Be. Maar eerst de Queen herself. Hier is Madonna.

0: €1,99.
1: Dat is samen met de Spinoza-prijs de hoogste wetenschappelijke onderscheiding van Nederland. Sommer krijgt de prijs voor haar onderzoek dat de kwaliteit van leven van mensen met psychiatrische aandoeningen verbetert.
0: Ik ben er echt enorm blij mee. Ik vind het een hele grote eer. Het is een soort bevestiging van dat wij in de goede richting zitten. En dat dit het soort onderzoek is dat echt helpt.
1: En twee woningen aan de Molenstraat in Marum zijn door de politie doorzocht naar meldingen van drugshandel. In de woning in Oldenhoven bleek een hennepkwekerij in aanbouw te zijn. Twee verdachten zijn aangehouden. De politie heeft onder meer geld en drugs in beslag genomen. Meer nieuws, straks om 19:30.
2: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedum. Specialist in platte daken, zinkwerk en kunststof grootte en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
3: Scootmobiel of rollator nodig?
4: Nee, moeilijk down. Gewoon een scootmobielwinkel hebben. Mooiste soort van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies wil je echt wat aan hebben. En parkeer nou eens over de deuren. Oh ja, wil je een scootmobiel proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelhaard.nl.
5: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
6: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
5: Check werkenbijwagenborg.com.
7: Hé, hey, pa, heb jij je koffer al gepakt?
8: Mijn koffer?
7: Ja, we gaan op wereldreis.
8: Dat hoeft niet, want we gaan naar festival op Rokkeldijs.
7: Op Rokkeldijs.
8: Van 24 tot en met 28 juni.
7: Met natuurlijk op zaterdag de parade. Voor meer informatie en tickets www.oprokkeldijs.nl.
8: Dat is nog eens een goedkope wereldreis.
5: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
9: Radio De Ochtendploeg.
10: Met Stefan Koster.
11: Goedemorgen deze morgen. Code Oranje dus vandaag. We gaan het er zo over hebben in ons lopend vuur. Zometeen ook nog de nieuwe van Lucas en Gea. Die ga je horen naar Cool and the Gang.

0: Ja, Let's Go Dancing, Cool and the Gang. Ja, is dat wel verstandig met deze temperaturen die we vandaag krijgen? Code oranje in stad en ommeland. Ja, 34, 35, 36, misschien wel 37 graden vandaag. Nou, mocht je nog willen genieten van aangenaam weer, zou ik nou gauw nog even naar buiten gaan. 19 graden nu nog, maar vanmiddag wordt het bloedheet.
1: Ja.
0: Ja.
1: Worden
0: ja.
1: Puffen en zuchten.
0: Ja, gelukkig zitten wij op dit moment bij een airco. Maar we zeiden het ook al, je moet ook al gauw denken aan iedereen die wel naar buiten moet.
1: Ja.
0: Ja, ben jij zo iemand die toch met dit weer op pad gaat? Laat ons even weten via de app van Noord. 050-3188-288. Wil je iets kwijt over het weer, een evenement dat is afgelast of juist doorgaat? We zijn heel erg benieuwd. Of ook als je iets anders hebt, kun je ons altijd even appen. Vinden we leuk. 050-3188-288. Zo kregen we afgelopen nacht een appje van Manon. En Manon die vertelde ons dat we zo'n 5 jaar geleden haar hebben wakker gebeld. Hier op Radio Noord.
1: Sorry.
0: Ja, dat was op een bijzondere dag voor haar. Dat was namelijk haar trouwdag.
1: Ah.
0: Ja, en ze had zichzelf natuurlijk niet opgegeven. Nee, Richard die had in de ochtend al een appje gestuurd. Oh, bel Manon even wakker, want zij gaat trouwen. En nu stuurt Manon dus een appje. Richard gaat vandaag trouwen.
1: Kijk.
0: Hoe leuk zou het zijn als jullie hem andersom ook even wakker bellen en hem een fijne dag willen wensen?
1: Heel leuk. Zullen we
0: dat gewoon eens proberen?
1: Ja.
0: Ik neem aan dat je op zo'n dag wel vroeg wakker bent.
1: Ja, natuurlijk. In elk geval van de spanning.
0: Richard, goedemorgen met Stefan, Sergej en Rob van Radio Noord.
2: Goedendag.
0: Goeiedag. We bellen jou, want het is een bijzondere dag.
2: Ja, man.
0: Ja, want wat gaat er gebeuren?
2: Ja, ze trainen in een huwelijksbootje, hè?
0: Ja, samen met Louise.
2: Ja, Louise de Groot.
0: Louise de Groot, dat wordt een bijzondere dag. Hoe staat dat met de spanning?
2: Oh, die stijgt wel een beetje, maar het valt mee, hoor. Ik heb lekker geslapen, dus...
0: Oké, dan gelukkig maar. Want hoe gaat de dag eruit zien, Richard?
2: Nou, ik ben nu onderweg naar mijn ouders. Dan ga ik me omkleden en dan stap ik in mijn oldtimer en dan haal ik Louise op. Nou, en dan worden er wat foto's gemaakt. Dan om 2 uur in de Euroborg op het stadion. En daar geven we het ja-woord en dan... dan gaan we naar het kroegje in Zuid-Horten en dan gaan we barbecuen en feest vieren vanavond.
0: Wauw, ja, wat een bijzondere locatie, de Euroborg.
2: Ja, echt, ja, fantastisch.
0: Ja, waarom heb je voor die locatie gekozen?
2: Ja, omdat ik van jongs af aan al met mijn vader daarheen ga. En die is ook ambtenaar geworden voor 1 dag, als pad. Die heeft ook straks een yoga pakje aan en die gaat ons vragen, zeg maar.
0: Oh, wat mooi.
2: Ja, dat is echt heel speciaal, ja.
0: Ja, beter kun je het eigenlijk niet voorstellen. Geweldig.
2: Nee.
0: Het belooft een mooie dag te gaan worden. En ja, ik wou zeggen, je hebt er mooi weer bij, maar misschien is het wel een beetje te mooi vandaag.
2: Nou, ik zag wel dat de wind komt uit Noord-Oosten met windkracht. Dus dat valt mee, denk ik. Maar het is wel dorstig weer, ja.
0: Jazeker, ja. Nou, dat komt vast ook wel goed dan later vandaag bij de barbecue.
2: Dat denk ik wel. Het bier staat al koud, dus dat is altijd goed.
0: Ja, ik wens jou en Sergej en Rob natuurlijk ook een heel fijne dag samen met jou, Louise.
2: Ja,
0: en er is nog iemand die jou een fijne dag wil wensen. Heb je enig idee waarom we jou bellen?
2: Ik denk mijn zus of zo.
0: Ja, zegt de naam Manon jou iets?
2: Oh, Manon, ja, zeker. Jazeker,
0: kijk. Kan je nog herinneren dat jij een keer ons hebt geïnformeerd dat Manon gaat trouwen?
2: Ja, klopt, ja.
0: Nou, dat is nou precies ook het geval. Manon, die wens jou ook een heel fijne dag toe samen met Louise.
2: Nou, dat was super lief, ja.
0: Ja, en nogmaals, maak er een prachtige dag van, hè?
2: Ja, ik ga vanavond een drankje
0: met haar
2: doen.
0: Heel goed. Richard en Louise zijn getreden vandaag in het huwelijksbootje. En dat doen ze dus in de Euroborg. Fantastische locatie.
1: Ja.
0: Ja, vandaag is naast de trouwdag dus van Richard en Louise ook Koningsdag. Denk je, hè? dat is toch...
1: Koningsdag.
0: Eind april.
1: Ben je niet een beetje in de warm?
0: Nee.
1: In de war?
0: Nee, het is echt vandaag Koningsdag op 26 juni. Nou, hoe dat precies zit, hoor je zo na het Groningsgehaald van deze week.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Deze week Lucas en Gea met Laat Me Maar Gaan.
5: Laat me maar gaan. Wat jij nog zegt kan mij niet schelen.
3: Gronings Goud.

0: Ja, hij kondigt hem zelf af. Lubega en Mambo, number 5. En daarvoor natuurlijk het Groningsgoud van deze week. De nieuwe van Lucas en Gea, Laat Me Maar Gaan. Ook op 6 in de Noord 9, de hitlijst van Noord.
1: Lopend vuur.
0: Ja, vandaag. Je hebt het vast meegekregen. In Noord-Nederland code oranje vanwege de extreme hitte. Voor 8 andere provincies is zelfs code rood afgekondigd. Kortom, hoge temperaturen zorgen ook vandaag voor veel overlast. Nou, evenementen ontkomen daar ook niet aan, hoor. Door de verwachte hitte zijn verschillende activiteiten afgelast of aangepast. Organisaties kiezen ervoor geen risico te nemen voor deelnemers, vrijwilligers en natuurlijk ook de bezoekers. In heel het land worden dan ook mensen opgeroepen voldoende te drinken, verkoeling op te zoeken en zware inspanning zoveel mogelijk te vermijden. Nou, door de hitte worden bovendien plannen aangepast en blijven sommige mensen liever thuis. Dat brengt ons bij de vraag, hoe ga jij om met deze zomerse extremen? De stelling van vandaag is, met deze hitte blijf ik binnen.
2: Nou, tot nu toe is dat gelukt.
0: Ja, dat is knap, ja.
2: Tot een uur of twee.
0: Ja, we moeten er wel even doorheen. Ja, je moet natuurlijk naar de radiostudio komen, maar de rest van de dag...
2: Nou ja, even afhankelijk van hoe warm het binnen is geworden. Het is vannacht wel lekker afgekoeld ook in huis. Maar het loopt redelijk snel op. Dus als het echt te gek wordt, dan ga ik de deur wel uit... om in de auto te zitten met de airco aan.
0: Oh, echt?
2: Nou, ja.
0: Even rondjes rijden of
2: als,
0: zo?
2: Als mij te gek wordt, ja.
0: Oh, ben jij ook zo'n type, Rob?
3: Nee, je speelt het huur, joh.
0: Ja.
3: Ja. Weet je wel wat die brandstofprijzen doen?
2: Ja, dat is ook zo, ja.
0: Ja. Ja, blijf jij de rest van de dag dan binnen?
3: Ja, rustig aan. Niet te veel dingen doen. Gisteravond al boodschappen gedaan. Doe meestal op vrijdag.
2: Het slim.
3: Overdag. Dat heb ik geen zin in met 36 graden.
2: Nee.
3: Nou ja, dus dat heb ik gisteren al gedaan. En, maar goed, ja, en voor de rest gewoon... ik weet niet, als ik buiten kom, dan in de schaduw. Maar binnen hebben comfortabel airco... Sinds vorig jaar.
0: Lekker.
3: Dus dat is wel lekker, ja.
0: Nou, daarom heb ik dus expres geen boodschappen gedaan. Ik moet er vandaag nog wel eventjes tussenuit. Want in die winkels is het vaak lekker cool.
3: Nou, dat is wel zo. In de winkel wel, ja.
0: Ja, dus daarom ga ik even boodschappen doen vanmiddag. Ja, even afkoelen.
2: Ja.
0: De stelling van vandaag. Met deze hitte blijf ik binnen en reageren kan op verschillende manieren.
2: Ja, door eventjes te bellen of te appen naar 050-3188-288. Je kunt ook reageren via de Facebookpagina van Radio Noord. Daar is het lopend vuur dus ook terug te vinden. En stemmen, dat kan natuurlijk zoals altijd via de app en de site.
0: Ja, en het wordt niet druk in Boeten. Want 75% van de stemmers zegt op dit moment... ja, met deze hitte blijf ik binnen.
1: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: Nou, vanwege de warmte in code rood, code oranje wordt veel afgelast. Maar een klein verjaardagsfeestje moet toch kunnen?
2: Ja, natuurlijk. Dat is mijn kind, ja.
4: Gefeliciteerd.
0: En van harte zeg ik in ieder geval tegen 1507 Groningers... want zoveel zijn er jarigen bij ons in de provincie vandaag.
2: Zo.
0: Ook een hoop prominente jarigen. Groot feest, bijvoorbeeld in het Koninklijk Huis. Want niemand minder dan prinses Alexia is jarig.
2: Ach, wat leuk.
0: De tweede dochter van Willem-Alexander en Maxima. Vandaag 21 geworden.
2: Gaat ook snel, hè?
0: Dat gaat heel snel. Ja. Een driewerf hoeda namens de ochtendploeg. Ook Bram Moscovici is jarig vandaag. De mediapersoonlijkheid en voormalig strafadvocaat is vandaag 66 geworden. 52 kaarsjes staan dan weer op de taart van radio-dj Patrick Kikken.
2: Oh ja.
0: Hij is dus ook jarig vandaag. Net als Carlo Boshart, presentator, acteur, imitator. Ja, wat kan hij niet, hè? Ook een beetje een alleskunner. Hij wordt in ieder geval 57. Ook in de sportwereld groot feest. Een bekende sportpresentator is jarig. Kees Jansma, 79. En trainer Foppe de Haan viert vandaag zijn 83ste verjaardag. Ook Henk van der Meijden is vandaag jarig. We kennen hem allemaal als oprichter van Weekblad Privé.
2: Vriend van de sterren.
0: Zo is het. Ja. 89 is hij geworden. Mooie leeftijd. De muzikale jarige gaan we natuurlijk ook nog even bij langs. Chris Isaak. Isaak is vandaag 70 geworden. Ariana Grande viert vandaag haar 33ste verjaardag. En dat vind jij denk ik wel leuk.
2: Wat?
0: Pussycat.
2: Ja, vind ik leuk.
0: Ja?
2: Ja?
0: Ken je de zangeres?
2: Tony Willet.
0: Ja, wou ik zeggen. Ja, is 70 geworden.
2: Ach, wat leuk.
0: Maar, ik zei het al. Het
2: wordt vandaag... fly geserveerd, hè? Een limbage.
0: Jazeker.
2: Ja, lekker.
0: Lekker. En daar nog veel hogere temperaturen natuurlijk. Maar ja, ik zei het al. Het is vandaag... ook Koningsdag.
2: Ja, hoe zat dat nou? Vond ik zo'n raar verhaal?
0: Nou, dat heeft te maken met dat er een echte koning jarig is. Namelijk de koning der piraten.
2: Oh ja.
0: Het is feest met Jannes. Zijn verjaardag gaan we vieren. Hij is 53 geworden. Van harte.

0: Het weerbericht van Jannes. Laat de zon maar schijnen. Jarig ook vandaag, hè? 53 geworden. Nogmaals, van harte gefeliciteerd. Zometeen natuurlijk het echte weerbericht. Niet op muziek, maar gewoon van Harma Boer. En daarvoor nog Noordnieuws. Rob, wat horen we zo?
1: Ja, dan hoor je hoe Leandro Bacuna reageert op de uitschakeling van Curaçao op het WK voetbal.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk?
4: Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
0: Goedemorgen, het is bijna 19:30. Dit is Noordnieuws met Rob de Vries.
1: Goedemorgen. Sinds middernacht geldt in Noord-Nederland code oranje wegens de hitte. In de rest van het land is het zelfs code rood wegens extreme hitte. In onze provincie worden vandaag temperaturen van 34 tot 37 graden verwacht. De combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid zorgt voor een onaangename, benauwde hitte. Tal van evenementen zijn daarom afgelast. Zo ging gisteravond nog een streep door het Abdijfestival Aduard dat morgen zou worden gehouden, en door de wielerronde van Klooster. Ook zijn de openingstijden van bijvoorbeeld de afvalbrengstations in Groningen aangepast. Die zijn vandaag en morgen alleen in de ochtenduren open. De Groningse hoogleraar psychiatrie Iris Sommer ontvangt vandaag de Stevin-premie ter waarde van €1,5 miljoen. De Stevin-premie is samen met de Spinoza-prijs de hoogste wetenschappelijke onderscheiding van Nederland en is bedoeld voor onderzoek dat kennis oplevert waar de samenleving wat aan heeft. Sommer krijgt de prijs voor haar onderzoek dat de kwaliteit van leven van mensen met psychiatrische aandoeningen verbetert.
11: Ik ben er echt enorm blij mee. Ik vind het een hele grote eer. Het is een soort bevestiging van dat wij in de goede richting zitten en dat dit het soort onderzoek is dat echt helpt voor de mensen waar we het voor doen. Nou, daar ben ik ontzettend blij mee.
1: Op de Borgesiusweg is de hoogte van Wedde vannacht een automobilist van de weg geraakt. Daarbij is de bestuurder tegen een boom gereden en tot stilstand gekomen op landbouwgrond. Het slachtoffer is behandeld door ambulancepersoneel. Hoe het ongeluk is ontstaan is niet bekend. Twee woningen aan de Molenstraat in Marum zijn door de politie

0: politie doorzocht naar meldingen over drugshandel. Daarbij hebben agenten diverse goederen, geld en drugs aangetroffen en in beslag genomen. Ook een woning in Oldenhoven is doorzocht na een tip over een mogelijke hennepkwekerij. In de woning bleek inderdaad een wietkwekerij in aanbouw te zijn. Twee verdachten zijn aangehouden en worden verhoord door de politie. Twee auto's zijn gisteravond op elkaar gebotst bij de Euroborg. Gebeurde op de kruising van de Bauma Boulevard met het Helpenpark in de stad. Hierbij raakten beide auto's beschadigd. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. Een paar honderd mensen hebben gisteren op de Grote Markt in Stad gedemonstreerd tegen de plannen van het kabinet om 6,5 miljard euro te bezuinigen op de WW, de WIA en de AOW. De demonstratie was georganiseerd door vakbonden FNV en CNV. Volgens de vakbonden blijft er nauwelijks een sociaal vangnet over voor werkenden als zij ziek worden en uitvallen. Als het kabinet de plannen niet intrekt, dan dreigen de vakbonden met nieuwe acties te komen. En voor de vier Groningers in de selectie en staf van Curaçao is het WK-sprookje voorbij. Na de 2-0 nederlaag in de laatste groepswedstrijd tegen Ivoorkust is Curaçao uitgeschakeld. Het team van de broers Leandro en Giorgino Bacona, Gerald Margarita en fysiek trainer Angelo Seintje eindigde als laatste in de groep. Geen schande met zware tegenstanders Duitsland, Ivoorkust en Ecuador. De uitschakeling zorgde voor emoties bij Leandro Bacona.
1: Na de wedstrijd gingen we even met z'n allen in een kringetje staan en we... Ja, natuurlijk komen de emoties uit. Ik bedoel, toen de scheidsrechter de laatste fluitje had gefloten, dan kwam bij mij ook eigenlijk al het druk, alles wat je zeg maar, op je schouders hebt om een ploeg mee te nemen. Die emotie komt dan gewoon, die komt dan boven.
0: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
2: Rob, dankjewel. Op dit moment trouwens 19 graden bovenop de Martini-toren. Maar die temperatuur gaat oplopen hoor. De details over het weer krijg je zo van Harma.
3: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
4: Scootmobiel of rollator nodig? Niet moeilijk doen. Gewoon naar Scootmobielwinkel Haren. Grootste assortiment van Noord-Nederland. Supersnelle service en advies waar je echt van hebt. Parkeren doe je zo voor de deur. En Scootmobiel in mij proberen? Dat kan op een grote oefenterrein. Kijk maar op scootmobielwinkelharen.nl.
5: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
6: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
5: 0683-252-162.
7: De Ochtendploeg.
8: Met Stefan Kosters.
9: Goedemorgen, een zonnepark van 60 hectare in het Westerkwartier. Het is een plan in het nieuwe coalitieakkoord. Ja, wat er nog meer in staat, dat hoor je zo naar zomerse klanken van Sergio Mendes.

0: Mash Canada.
1: De gemeente Westerkwartier gaat door met de plannen om een zonnepark van 60 hectare aan te leggen in het zuidelijk Westerkwartier. Dat blijkt uit het kersverse coalitieakkoord dat gisteren is gepresenteerd. VZ Westerkwartier is de grootste partij en groot tegenstander van het zonnepark, maar ondanks dat worden de zonneparkplannen niet stopgezet. VZ Westerkwartier fractievoorzitter Frantina Kiekenbelt hierover.
2: Ik heb daar ook al eerder over gezegd dat het plan zoals het er nu ligt zo ingewikkeld is om daar een winstgevend park van te maken. Dat wij ons afvragen of daar überhaupt wel iemand op gaat inschrijven. En als...
3: Eigenlijk zegt u, we kunnen het te veilig inzetten, want het gaat toch niet door.
2: Nou, dat kun je natuurlijk nooit helemaal zeggen. Maar als het plan, die tender, want daar hebben we het dan over, er niet zou zijn, dan zijn de mogelijkheden veel groter. Dus de kans dat er dan een zonnepark zou komen, is veel groter dan.
3: Iets anders, misschien toch wel opmerkelijk, in ieder geval een koerswijziging, is dat statushouders niet meer per definitie voorrang krijgen bij het aanwijzen van een sociale huurwoning als die vrijkomt. Kan dat eigenlijk?
2: Ja, dat kan. Korte vraag, kort antwoord, maar dat kan.
3: Dat hebben jullie denk ik wel extra gecheckt, want er staat in het akkoord omschreven dat het wettelijk gezien ook mogelijk is. Was dat nog een heikel punt in de onderhandelingen?
2: Dat is natuurlijk wel over gesproken, maar niet dat we daar vechtend over straat zijn gegaan. Nee, zeker niet.
3: Dus het niet voorrang geven van statushouders bij een sociale huurwoning daar gaat u niet later mee op de koffie komen?
2: Nee, zeker niet. Nee.
3: Iets anders wat nog wel uitgezocht moet worden, las ik, is dat jullie Westerkwartierders, inwoners, voorrang willen geven op een betaalbare koopwoning. Daar zijn jullie het volgens mij nog niet helemaal over eens, want dat moet nog verder onderzocht worden.
2: Nou, we zijn het er al wel over eens, maar wij moeten nog even onderzoeken hoe lang, hoeveel procent. Want dat schijnt nogal wettelijk wat ingewikkeld te zijn. Dus we zijn het er wel over eens dat we dat willen. Maar de cijfers, hoe dat dan precies eruit komt te zien, dat moeten we nog onderzoeken.
1: Ja, dat zei Frantina Kiekenbelt, de fractievoorzitter van VZ Westerkwartier. Nieuwkomer binnen de coalitie van VZ, Pro en ChristenUnie is de VVD. Die partij gaat na 7 jaar oppositie nu meedoen in het gemeentebestuur. Jeroen Bette wordt de nieuwe wethouder, maar op die rol wil hij nu nog niet vooruitlopen.
4: Wij hebben nu een proces met elkaar doorlopen dat we een coalitieakkoord geschreven hebben. Daarna hebben we uitgangspunten neergezet. Daarna hebben we een richting aangegeven. En het is nu aan het college om daar ook een uitvoering aan te geven. En dat debat wordt dan gevoerd in de gemeenteraad.
3: Ja, u zegt het al, het is aan het college. Volgens mij gaat u daarin zitten.
4: Ik ben op dit moment fractievoorzitter van de VVD, maar het klopt inderdaad dat de fractie mij naar voren heeft geschoven als kandidaatwethouder namens de VVD. Ja.
3: Het wordt misschien nu een beetje een lastig gesprek, maar hoe gaat... U kijkt er uiteraard naar uit, kan ik mij voorstellen, maar waar gaat u uw tanden gelijk inzetten?
4: Nou, we gaan eerst naar 1 juli toe en dan is de benoeming van het nieuwe college. En dan gaan we de zomer in en dan gaan we eens even de stukken lezen. Dus dat komt daarna wel goed.
3: Wat is nou echt het VVD-geluid in dit coalitieakkoord?
4: Ik denk dat alle partijen zichzelf zullen herkennen in dit akkoord. Alle 4. En dat als mensen het lezen en ook de kiezer het leest, dat die ook echt wel elementen zien in wat ze zeggen. Hey, VVD heeft inderdaad daar aan tafel gezet.
3: Is dat dan terug te voeren op bijvoorbeeld dat statushouders niet meer automatisch voorrang krijgen bij een sociale huurwoning?
4: Bijvoorbeeld.
3: Of op dat inwoners van het Westerkwartier voorrang krijgen of mogelijk gaan krijgen bij een nieuwbouwwoning?
4: Ja, er zijn echt verschillende punten in het akkoord waarin je de stem van de VVD terugziet. Maar ook van de andere partijen. Dat is hoe het werkt. Je sluit compromissen met elkaar, je maakt een gezamenlijk akkoord. En daarin zul je alle 4 de partijen herkennen.
3: Wat heeft u als VVD moeten slikken in dit geval?
4: Nou, slikken, het is een negatieve connotatie aan wat er voor documenten ligt.
3: Misschien iets minder negatief. Wat had u liever anders gezien?
4: Nou, dat is eigenlijk dezelfde vraag in andere woorden.
3: Dan komt hetzelfde antwoord, maar dan ook in andere woorden.
4: Exact.
1: Ja, dat zei beoogd VVD-wethouder Jeroen Bette tegen verslaggever Robert Pastoor. Volgende week woensdag wordt dan een nieuwe college geïnstalleerd in de gemeente Westerkwartier.

0: Sambar, Radio Noord en Homewrecker. Ja, op dit moment geeft de thermometer hier in de stad 20 graden aan. Maar die temperatuur die zal nog wel even verder stijgen. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen, Stef.
0: Ja, want hoe warm gaat het worden vandaag?
1: Nou, dik boven de 30 graden, hè? Ja, overal. En ook op de Wadden gaat die temperatuur die kant op. En ja, dat kan wel eens de warmste dag van deze zomer worden. Want dit zijn natuurlijk extremiteiten, hè? Dat gebeurt niet zo ontzettend veel. Ja, en we moeten toch wel een lekkere, frisse nacht kunnen we ons door heel rustig aan op voorbereiden. Waardoor we vanuit zijn drak maken, want er is gewoon heel veel zon. En die maakt die temperatuur in de dood richting zo'n 32 graden op de Wadden tot 36, misschien zelfs wel 37 graden verder de provincie in. En de wind is zwak tot matig gekomen door het zuidoosten. Vanavond om 8 uur dan ligt de temperatuur rond 31 tot 33 graden. Vannacht 20 of 21 graden als minimum. In morgen is er flink wat zon. De wind zwak tot matig gekomen door het noordelijke richting met 29 tot 32 graden op de Wadden 25 graden. En in de avond, in de loop van de avond vanuit het zuidwesten, regen en onweer buien. En het kan best pittige buien worden met kans op hoge en zware windsteun.
0: Arma, dankjewel.

0: en ook in de jaren 70 maakte ze al heerlijke zonnige muziek die we kunnen draaien op zo'n dag als vandaag. Boney M was dit en Sunny. Ja, wat is er voor nodig om jongeren aan een regio te binden en ze daar ook nog eens te houden? Nou, met die vraag worstelen meerdere regio's. Maar Eemsdelta heeft nu een concreet plan klaar liggen. De bouw van een urban sportspark en een koppelplaats moeten jongeren behouden voor de regio. Programmamanager Bert-Jan Bordewes is bij deze plannen betrokken. Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Waarom is het eigenlijk zo belangrijk om jongeren in de regio te houden?
1: Nou, wat we merken is dat, en ook hebben onderzocht, is dat de jongeren heel graag in de regio willen blijven. En alleen dat het, zeker de regio Eemsdelta, lang niet allemaal duidelijk is wat daar voor kansen voor hun liggen. En daarom is bedacht van eigenlijk rondom die school, die spiknet nieuw is, moet eigenlijk ook een plek komen waar bedrijfsleven, onderwijs en ook de overheden elkaar kunnen ontmoeten. En eigenlijk die, ja, niet alleen jongeren, maar ook andere de leeftijdsgroepen kunnen helpen om die kansen wel te vinden en makkelijker te vinden.
0: Ja, want kun je iets meer vertellen over die plannen die nu klaar liggen?
1: Ja, nou, heel veel mensen hebben waarschijnlijk al een keer gezien rondom de Eemsdel. Daar is natuurlijk die nieuwe school gebouwd, vlak naast de N33. En daar komt nu een heel groot stuk bij in de vorm van een park tussen eigenlijk Appingedam en Delfzijl. En daar komt de koppelplaats te staan samen met een urban sportspark, waardoor de jongeren van Delfzijl en Appingedam is bedacht.
0: Ja, is dit genoeg om jongeren in de regio te houden?
1: Nou, wat we wel weten is dat jongeren het fijn vinden als er aantrekkelijke dingen zijn in de regio. En dat is natuurlijk de afgelopen tijd door allerlei vernieuwingen door de aardbevingsproblematiek best lastig geworden in allerlei wijken. En daarom is gezegd, laten we iets bijzonders maken in het gebied wat ook jongeren aantrekt. En ook dingen georganiseerd kunnen worden eigenlijk 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
0: Ja, wat vinden jongeren dus zelf van deze plannen?
1: Nou, een groot deel van het hele plan is samen met jongeren bedacht. Jong Noord heeft zich daar ook heel erg hard voor gemaakt binnen de gemeente Eemsdelta. Ook de jongeren van de school zijn er op diverse plekken eigenlijk bij betrokken geweest en bij meegedacht. En we hebben ook jongeren gevraagd wat ze eigenlijk heel graag willen. En dat monitoren we ook, dat doet de Universiteit van Groningen. En daarom weten we eigenlijk wat de jongeren ongeveer wel en niet zouden willen. En we weten eigenlijk ook wat het bedrijfsleven heel goed wil. Dus eigenlijk vraagt iedereen om een soort van koppeling tussen de verschillende groepen.
0: Ja, was dat een moeilijke puzzel om te leggen?
1: Ja, zeker moeilijk, omdat we natuurlijk eerst te maken hadden met het samenvoegen van de scholen op één plek. Nou, dat is natuurlijk ook iets wat al heel ingewikkeld is en daar heeft de school zich knap doorheen gewerkt. En nu is er eigenlijk een nieuwe fase aangebroken. Dus eigenlijk ook dat eigenlijk tussen Appingedam en Delfzijl een bijzondere plek komt te staan. Ja, dat is met veel overleg en participatie weer daar tot stand gekomen nu.
0: Ja, het bouwen van dit soort locaties, dat staat er niet van de een op de andere dag. Wat is eigenlijk de tijdlijn voor deze plannen?
1: De wierde wordt nu bouwrijp gemaakt. Dus die plannen die worden nu echt in uitvoering gebracht. Naar de bouwvak gaat dat beginnen deze zomer. En dan waarschijnlijk 2027 is de koppelplaats klaar. En 2028 is dan ook het Urban Sportspark klaar. En daar komen dan pumptracks in, er komen fitnessroutes in. Er komen gewoon lekkere plekken waar je in de zon kunt zitten in. Er komt ook een verbinding met het station bij. Dus we werken echt helemaal aangeheeld aan beide plaatsen, Delfzijl en Appingedam, als een echt nieuw onderdeel van de beide plekken.
0: Programmamanager Bert-Jan Bordewes, dank je wel voor de toelichting. Zometeen hier de laatste nieuws van de NOS van 8 uur, na deze van Diana Ross, My Old Piano.

0: jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Heb je net gekocht? Maar dat doet niks, ja?
1: Dat doet niks.
0: Kijk vandaag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze kanalen en op TV Noord.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
6: Het is nog 5 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel.
9: Je luistert naar Groningen 1.
10: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Ook bij de TT in Assen werd midden in de nacht gekeken en dat gebeurde op grote schermen in de binnenstad.
11: Jazeker, houden wij het vol.
12: Ja, je moet jezelf ook een beetje blijven aansterken op zo'n avond, hè. Dan ben je even wat eten tussendoor. Hartstikke goed.
10: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. In Venezuela is het dodental van de 2 aardbevingen van woensdag verder opgelopen. Er zijn nu 235 doden en nog altijd zitten mensen vast onder het puin en liggen er meer dan 4000 gewonden in het ziekenhuis. Verschillende landen, waaronder Nederland, sturen hulp voor het zoeken naar overlevenden. De energiesector wil 10.000 mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. Ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En in het grootste deel van het land geldt sinds middernacht code rood vanwege de hitte. Veel scholen zijn dicht, de post wordt niet bezorgd en evenementen zijn afgelast. Een hittegolf, zoals die nu in grote delen van Europa is, was vrijwel onmogelijk geweest zonder klimaatverandering. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers. Ook het KNMI doet daaraan mee. De laatste tientallen jaren komen extremen steeds vaker voor. Het weer, het wordt een extreem warme dag met veel zon. Vanmiddag wordt het ruim 30 graden vlak aan zee tot lokaal 40 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
13: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om

0: nacht rust.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

0: Het is nu 9 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Zonder de door mensen veroorzaakte klimaatverandering was een hittegolf zoals die nu in grote delen van Europa heerst vrijwel onmogelijk geweest. Dat concludeert een internationaal netwerk van wetenschappers, waaronder het KNMI. De laatste tientallen jaren komen extremen vaker voor en vooral de afgelopen jaren zijn de temperaturen snel gestegen. Vandaag geldt in grote delen van Nederland code rood vanwege de hitte. Vrijwel alle Oekraïners die in Nederland zijn willen in ieder geval de eerstkomende 2 jaar hier blijven. Dat zegt een onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
2: Maar als je kijkt naar de langere termijn, dan is dat een kleinere groep. Maar toch nog 4 op de 10 Oekraïners zou ook als de oorlog in Oekraïne afgelopen is, in Nederland willen blijven.
1: En vooral jongeren zien hun toekomst wel in Nederland. Er zijn nu 134.000 Oekraïnse vluchtelingen in Nederland geregistreerd. De energiesector wil tienduizenden mensen met een thuisbatterij, laadpaal of warmtepomp laten meehelpen om de problemen op het stroomnet op te lossen. Tegen betaling kunnen ze hun apparatuur laten aansturen door de netbeheerder om de druk te verlagen op piekmomenten. En ze kunnen daar tot honderden euro's per jaar aan verdienen. En het Nederlands elftal heeft de laatste groepswedstrijd op het WK voetbal met 3-1 gewonnen van Tunesië. Toch was bondscoach Ronald Koeman niet tevreden.
3: We hoopten op een goed begin en dat gebeurde. Vrij snel 2-0. Fase voor de rust, fase na de rust was niet goed.
1: Oranje is groepswinnaar en neemt het in de nacht van maandag op dinsdag op tegen Marokko. Curaçao is uitgeschakeld na 2-0 verlies tegen Ivoorkust. En toch vond bondscoach Dick Advocaat het fantastisch dat zijn spelers dit mee mochten maken.
4: Geweldig dat we tegen die ploeg mogen spelen. Maar als je ziet zoals de spelers gespeeld hebben, gevochten hebben, ja, alleen maar complimenten.
1: Het weer, het is zonnig en de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden wordt het vandaag iets minder heet. Dit was het NOS Journaal.
5: Lopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB. En werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
11: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
14: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
15: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
17: Linda Koops.

0: Aldi Barge. Altijd die artiesten die het zelf doen, heerlijk is dat.
1: Het is vandaag vrijdag 26 juni 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. De techniek van vanochtend is in handen van Ian van Asma. Goedemorgen Jan.
0: Goedemorgen Linda.
1: Wat denk je, we gooien er even een lekkere...
0: Het is zo warm dat...
1: Ja, dan hebben we dit wel een beetje nodig, hè?
0: Gewoon de hele uitzending lang gewoon lekker deze zee op de achtergrond.
1: Ja, precies. Ja, oh, ik vind het wel
0: wat. Een briesje, ja.
1: Ja, dat kunnen we wel gebruiken inderdaad allemaal. Goed, wat hebben we vanochtend allemaal in de uitzending? Nou, in Sellingenbeetse is een zeldzame vondst gedaan van 50 miljoen jaar oud. En wij spreken hierover met Harry Huisman. Voor de Groninger scheurkalender worden er nog foto's gezocht. En we spreken hierover met Hent Hamming. En Tof Oldand organiseert verschillende gratis activiteiten in de vakantie vol plezier en ontmoeting. En Rolf Haaksma die kan ons hier alles over vertellen. Kloosterpop in Scheemda is een festival voor jong en oud. En Peter Bakhuizen die weet hier alles over te vertellen. En jongeren zien nepnieuws als een vast onderdeel van hun online wereld. Dat blijkt uit een onderzoek van Trendbureau Drenthe en Sociaal Planbureau Groningen. En hierover praten wij met Evelien Mulder. Ja, en het is vrijdag, hè? De wie van de drie keuzeplaat. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Nou, plaatje 1 is Peter Allen en I Go To Rio. Plaatje 2 is Playa Hitty en The Summer Is Magic. En plaatje 3, The Merry Man en Hot, Hot, Hot. Stem dan kan tot 11:15 op onze Facebookpagina van Groningen 1. Greta Donkerbroek is bij ons in de studio aanwezig voor het Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: Ja, wordt vandaag best wel een uitdaging als je daarvoor staat. 9-to-5, als je niet zoals wij hier lekker bij de airco zit en de diepvries gevuld met ijs. Je zal maar dakdekker zijn vandaag, Linda, of van dat soort dingen.
1: Ja, maar sowieso de mensen inderdaad, bijvoorbeeld in de zorg, en die geen airco hebben, of inderdaad bij de mensen op bezoek moeten, en waar het gewoon heel erg warm is, ja, die staan toch wel voor een uitdaging vandaag.
0: Ik wou net zeggen, hulde daarvoor.
1: Ja, heel veel respect, absoluut. Ja, en daarom, de dag van vandaag staat dus ook volledig in het teken van de hitte. Het is tropisch warm en in onze regio geldt code oranje vanwege de hoge temperaturen. En dat gebeurt niet zo heel erg vaak en onderstreept hoe uitzonderlijk deze hitte is. Ja, de rest van Nederland heeft natuurlijk code rood ook nog. En ik zat even te bedenken, de laatste keer dat wij hier code rood hadden, dat was begin dit jaar natuurlijk, vanwege sneeuw en ijzel.
0: Toen zat ik hier inderdaad alleen in en jij zat vast in je auto op de parkeerplaats, ja, omdat je de deur niet kon bereiken.
1: Nou. Ja.
0: Ja, wat een extreme eigenlijk dit jaar al.
1: Ja, precies. Kijk, nu kunnen we nog fatsoenlijk rijden. Maar ik moet zeggen, de weg hierheen was voor mij in elk geval ook vol met zout. Dus wat dat betreft is het wel een beetje eenzelfde soort plaatje, zeg maar. Het viel me gelijk vanochtend op dat ik denk, joh, de hele weg is wit en ze hebben hier gewoon gestrooid.
0: Zou dat zijn om iets met de constructie van het asfalt te doen?
1: Nou,
0: of zo?
1: Ik heb begrepen dat dat weer koelt, zeg maar. Dus dat koelt de wegdek, waardoor het inderdaad niet zo heel erg heet wordt. En dat er dus inderdaad geen problemen ontstaan met, nou ja, met de wegdek. Dus,
0: ja, precies. Nee, want ik zag online ook al plaatjes van die betonnen fietspaden die dan omhoog kwamen als een soort dakconstructie. Omdat de krimp en uitzetvoegen die erin zitten toch niet groot genoeg zijn voor dit soort extremen.
1: Maar ook smeltende asfaltstukken natuurlijk delen. Maar ook bruggen natuurlijk. Hè, dat als ze eenmaal open zijn, dat ze niet meer naar beneden gaan.
0: Ja, past gewoon niet meer dicht. Nee, dan staat hij even een half uurtje, wat soms 5 minuten open. Hij zet uit en daar sta je dan.
1: Ja, precies. En dan heb je toch wel problemen. Dus ja, gek genoeg nemen ook deze warme dagen de nodige problemen met zich mee. Dus wat dat betreft zoek allemaal verkoeling. Maar goed, daar hebben we het allemaal over gehad natuurlijk.
0: Ja, ik zag gisteravond op Facebook een advertentie van iemand. Heeft er iemand nog een airco over? Want op Marktplaats reageert niemand als ik een airco wil. En als ze zijn overal uitverkocht. Dan denk ik,
1: dan ben je een beetje laat, zeg maar. Een beetje mosterd na de maaltijd.
0: Ik wou net zeggen, had je iets beter naar het weerbericht moeten kijken.
1: Ja, precies. Dit zat er al wel een beetje aan te komen. Maar heb jij een beetje fatsoenlijk geslapen vannacht?
0: Ja, ramen open, ventilator aan. En nee, dat gaat wel.
1: Dan wil het wel, zeg maar.
0: Dan wil het wel, ja.
1: Dus je hebt ook niks meegekregen van het WK? Want die gooi ik er dan ook gelijk eventjes in.
0: Het WK?
1: Ja.
0: Ja,
1: die loopt, hè? Wist je dat?
0: Ja, dat wist ik. En ik heb ook begrepen inmiddels, want ik zag filmpjes van een Oranjemars langskomen.
1: Ja.
0: Dat in al die Amerika, dat we gespeeld hebben.
1: Ja.
0: Maar geen idee tegen wie, geen idee wat het geworden is en geen idee of we door zijn.
1: Oh jeetje, Jan. Nou, dan zal ik je even een snelle update geven. We hebben gewonnen vannacht met 3-1 van Tunesië.
0: Mm-hmm.
1: Nou ja, het was ook wel een beetje voorspeld. Hè? Tunesië zou in principe in de pool het meest makkelijke land zijn. Ik heb het niet gezien, zag ik er gelijk bij. Maar ik heb begrepen dat ze niet zo heel erg fantastisch hebben gespeeld. Maar ik moet erbij ook zeggen, dat zat er ook wel een beetje in. Wij Nederlanders zijn heel goed als wij denken van, oh, deze gaan we wel eventjes pakken. Dat we dan toch anders gaan spelen. Maar goed, dan zijn we een beetje makkelijker en zo. En er zijn bepaalde spelers ingezet die voor mijn gevoel een beetje te hoog geplaatst worden en wat minder presteren. Maar goed, daar gaan we het verder niet over hebben. Maar we zijn in elk geval door en we staan zelfs op de eerste plaats in de pool. En dat vind ik wel heel verrassend. Want een aantal weken geleden hadden we dat niet verwacht. Hadden we eigenlijk gedacht dat Zweden misschien wel een stukje hoger zou zijn. Ja. Maar Zweden staat gewoon op de derde plek in de pool. Even voor jouw beeld, in de pool staan vier landen.
0: Ja, vier landen. Dus zover was ik nog. Zweden is
1: gaat niet door. Zweden is derde. Nou ja, de 8 beste derde plekkers, zeg maar, die gaan ook door.
0: Ja.
1: Ik denk dat Zweden daarbij zit. Maar ze zijn niet zomaar gelijk door. Dus voor hun is het nog eventjes afwachten of het inderdaad doorgaat. Maar wij gaan dus door met Japan. Want Japan staat dus op nummer 2. En dat is best verrassend, vind ik.
0: En wie wordt de volgende tegenstander? Is dat al bekend?
1: Ja, dat is al bekend. Dat gaat Marokko. Ja, Marokko gaat dat worden. En dat gaan we spelen in Mexico. En dat gaat om 3 uur 's nachts zijn. Dus,
0: dat ga ik ook niet zien. Dat kan ik je alvast vertellen. Nee, dat gaat het niet worden.
1: Dus ja, we gaan het zien. En Marokko is ook geen... Ik bedoel, de Afrikaanse landen die doen het dit keer ontzettend fantastisch. De kwaliteit van voetbal gaat daar eigenlijk best wel heel hard omhoog. En dat is wel heel verrassend. Tenminste, dat hebben we nog niet vaker zo gezien. Dus het gaat best een strijd worden ook. Dus ik ben wel heel benieuwd. Maar dinsdagnacht om 3 uur, dat ga ik wederom niet zien, denk ik.
0: Nee, ik ben benieuwd wanneer ik aanhaak bij deze WK-gekte.
1: Pas op het eind, als we daar komen.
0: Misschien zelfs dan niet, maar goed. Dat...
1: Oh, echt? Ja, nou, nee, ja, ik vind het wel leuk.
0: In 88 zijn we geloof ik Europees kampioen geworden. Die finale heeft bijna heel Nederland gezien. Ik geloof dat ik de enige Nederlander ben die niet heeft gekeken toen.
1: Echt?
0: Ja,
1: dat... Ach Jan, nee, dat ja, is toch ook wat?
0: Nee, dat zit er gewoon goed in. Gewoon van jongs af aan al, joh. Dat zal wel.
1: Weet je wat ook verrassend is trouwens? Even snel tussendoor. Duitsland heeft verloren. Gisteravond.
2: Echt waar?
1: Echt waar. Tegen Ecuador.
2: Zo.
1: Ja, dus dat is best wel verrassend. Zij zijn als eerste nog wel eerste van de pool. Want zij hadden een vrij simpele pool. Maar toch de laatste wedstrijd nog verloren. Nou, dat vind ik dan wel weer een leuk weetje.
0: Voor alle mensen in de regio die regelmatig boodschappen doen in Duitsland. Wil je ze even troosten, alsjeblieft?
1: Ja, precies. Ja. Zoiets. Maar goed, even terug te komen op de dag van vandaag. Het is dus inderdaad heet. En wat voor plaatje hoort daar nou bij? Hè? Nou ja, je moet lekker rustig aan doen. Lekker langzaam bewegen. Nou ja, kan ik niet anders zeggen dan in het Spaans is dat despacito, hè?
3: Ay. Fancy. Chihuahua.

0: Los Lobos en La Bamba. En volgens mij was het ook Richie Valens die dit nummer ook ooit een keer heeft uitgebracht.
1: Ja, dat is al prima.
0: Ja, dat is al heel oud, zeg maar. Maar dit is eigenlijk de nummer uit de jaren 80 wat iedereen kent.
1: Ja, dat zeker. Ja, en het is alweer 9:55. Dus dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan.
0: Dat na André Hazes.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 26 juni. Mijn naam is Greta Donkerbroek. In vrijwel heel Nederland is alarmfase 2 voor natuurbranden van kracht. Alleen in Noord-Limburg geldt deze hoogste waarschuwingsfase nog niet. Door de aanhoudende droogte en de hoge temperaturen is de kans op natuurbranden momenteel groot. Natuurbeheerders en hulpdiensten zijn daarom extra alert. Ze roepen bezoekers van natuurgebieden op om voorzichtig te zijn en de aanwijzingen op te volgen. Zo kan worden voorkomen dat de brand ontstaat of dat de gevolgen van een natuurbrand groter worden. De alarmfase wordt dagelijks aangepast aan de actuele situatie. Tijdens een speciale raadsvergadering is deze week officieel afscheid genomen van wethouder en tweede lokale burgemeester Reinie Kuiper. Burgemeester Jaap Kuijn van de gemeente Pekela sprak Kuiper toe en bedankte hem voor zijn jarenlange inzet voor de gemeente. Als blijk van waardering kreeg hij bloemen en een langdurig applaus van de aanwezigen. Hoewel Kuiper de afgelopen week al meerdere keren in het zonnetje was gezet, vormt de raadsvergadering het officiële afscheid van zijn periode als wethouder. Helemaal uit beeld verdwijnt hij niet. Kuiper blijft actief binnen pro-Pekela. Ook vanuit Samen voor Pekela klonken warme woorden van dank voor zijn jarenlange inzet. De Tweede Kamerfractie van D66 is tegen de bouw van kerncentrales in de Eemshaven. Daarmee wijkt de partij af van het standpunt van D66-minister Stientje van Veldhoven van Klimaat. Volgende week debatteert de Tweede Kamer over de verdere plannen voor nieuwe kerncentrales. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijke locaties, waaronder de Eemshaven. Vorig jaar spraken de VVD en het CDA zich uit voor de komst van kerncentrales naar de Eemshaven. Tegenstanders waren onder meer de PVV, JA21 en de gezamenlijke fractie van GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Hoe de politieke verhoudingen nu liggen en wat dat betekent voor de plannen zal volgende week tijdens het Kamerdebat duidelijk moeten worden. Ter Apel heeft er een nieuwe sportieve voorziening bij. Wethouder Wietse Potsen heeft de eerste kindermountainbike-route van de gemeente Westerwolde officieel geopend. Leerlingen van groep 7 van de Bonavatiusschool in Ter Apel mochten als eerste de route uitproberen. De speciale MTB-route is bedoeld voor kinderen van 6 tot 12 jaar en is vooral gericht op plezier in bewegen. Volgens initiatiefnemer TFC De Ketting draait het om spelende wijsvaardigheden leren op de fiets. De kindermountainbike-route is aangelegd met steun van het Groningse Provinciaal Beweegakkoord. Zwemmen in open water is populair, maar brengt ook risico's met zich mee. Vooral bij hoge temperaturen kunnen biologische risico's ontstaan, zoals algenbloei. Het kan leiden tot gezondheidsklachten. Daarom wordt de kwaliteit van officieel aangewezen zwemwater regelmatig gecontroleerd. Ook het zwemseizoen vinden minimaal maandelijks watercontroles plaats.

plaats. Op de website van zwemwater.nl Nederland is per zwemplas te zien welk zwemadvies geldt en of er waarschuwingen van kracht zijn. Tot zover het Groningen 1-nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan het nu, het weerbericht voor vandaag in Zuid- en Oost-Groningen. Het wordt vandaag volop zonnig en het blijft droog. De temperatuur loopt flink op, met maximum van 36 tot lokaal 37 graden. Door de felle zon, weinig wind en een hoge luchtvochtigheid voelt het bovendien drukkend en benauwd aan. Het KNMI heeft daarom code oranje afgegeven voor extreme hitte.

0: De Benga Boys en Brazil.
1: Ja, wat een heerlijke zomerse plaatjes vandaag.
0: Ja, heerlijk. Ja, ik denk, laten we het gewoon doen. Het is ook heerlijk weer.
1: Ja.
0: Dus laten we gewoon kijken. En of we leuke zomerse muziek hebben. Hebben luisteraars suggesties? Laat het ons gewoon even weten.
1: Ja, dat is ook belangrijk. En dan is het nu tijd voor de Wie van de Drie.
0: Ja, over zomerse plaatjes gesproken.

0: Ja, plaatje 1, Peter Allen en I Go to Rio. Plaatje 2, Playa Hitty en The Summer is Magic. En plaatje 3 is The Merry Man en Hot, Hot, Hot.
1: Zeg dat wel, 37 graden.
0: Ja, nou ja. Nee, weet je, ach, we hebben elk jaar wel eens een keer zo'n momentje dat we denken van, moet het nou allemaal?
1: Ja, nee, van die momentjes dat je denkt, wat moet ik met de airco?
0: Ja, nou ja, goed, wij hebben niet eens airco in huis.
1: Nee,
0: het is gewoon 's avonds de deuren open, 's morgens de deuren open. Zodra het warm wordt, of tenminste, zodra de temperatuur gelijk wordt binnen en buiten.
1: Alles
0: deuren
1: dicht.
0: Ja, ja, en ventilatortje aan, ach, dan is het best wel te doen.
1: Het is bijna hogere wiskunde.
0: Weet je, het is ook gewoon niet te veel bewegen, denk ik dan maar. Maar goed, daar hebben we het helemaal niet over. Het is wie van de drie tijd, Jan?
1: Ja, over feeling hot. Daar is ook waarom erop. Feeling hot, hot, hot, zeg maar. Dat, het is
0: ja,
1: niet te
0: precies.
1: doen.
0: Ja. Ga daar je keuze ook naar uit, ja, want ik zag ja, je er wel ja, bij je
1: ja,
0: swingen.
1: Ja, vind ik een hele leuke plaat. Ja,
0: ja, hè? Hot, ja. hot, hot. Ja, en Greta is natuurlijk ook bij ons in de studio aanwezig. En we vragen bij Greta ook altijd even, heb je hier ook een keuze bij? Heb je dat nu ook?
2: Jazeker. Okay. Hot, hot, hot.
0: Ook hot, hot, hot.
2: Ja.
0: Oh, echt?
2: Ja.
1: Zag je dat niet?
0: Nee.
1: Ze zat gewoon mee te swingen.
0: Oh, echt? Ja, ja. Ik heb dat wel bij jou gezien, maar ik heb het niet bij jou gezien.
2: Ja, nou, dat misschien beweeg ik altijd zo, maar ja. Dit was wel even een bewust meebewegen.
0: Ja, hè?
2: Ja, oké. Okay.
0: Nou, hot, hot, hot dus.
2: Ja.
0: Ik ga voor plaatje 1. I Go to Rio. Ik vind dat heerlijk. Ja.
1: Oké. Okay.
0: Maar goed, ja.
1: Ja.
0: Weet je, heb jij een andere keuze? Laat het ons weten. Hè? Tot 11:45 kun je nog steeds stemmen op onze Facebookpagina van Groningen 1. Ik zie dat er niet veel gestemd gaat, of is op dit moment.
1: Het is ook veel te warm.
0: Ja, misschien vragen we ook wel een beetje te veel nu. Nou ja, ik zou zeggen, kijk gewoon of je kunt gaan stemmen. Het hoeft maar 5 minuutjes, hè? Nog niet eens. Even snel naar onze Facebookpagina en dan komt het helemaal goed.
1: Ja, zometeen spreken we met Harry Huisman over een fossiel wat gevonden is in Sellingerbeetse. Maar eerst muziek op Groningen 1 van Eddie Grant. Gimme Hope, Joanna.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Een bijzondere ontdekking in Groningen. Het Hunebedcentrum in Borgen heeft een zeldzaam fossiel aan de collectie toegevoegd en dit is gevonden in Sellingenbeten. We spreken met Harry Huisman. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, ze werden hier allemaal een beetje wild vanochtend, want hoe groot is de kans dat wij hier dino's gaan vinden?
2: Nou, dino's niet. Dat lukt je niet. Voor geen meter, dat kun je schudden.
1: Oké. Okay.
2: Wat nog wel zou lukken, is misschien een stuk walvis.
1: Oké.
2: Okay. Want dat is ook in Sellingenbeten naar boven gekomen.
1: Dat is best bijzonder, toch?
2: Ja, nou, het is een unieke plek, je kan zeggen, in heel Nederland. Er zijn fossielen gevonden die tot de zeldzaamste in heel Nederland behoren. We hebben naast het bekende fossiel waar het nu over gaat, in Sellingenbeten ook een fossiel gevonden waarvan er op de hele wereld maar 5 zijn gevonden.
1: Oké. Okay.
2: En dat kleine steentje, dat komt uit het grind, wat ze samen met het zand uit de diepte opzuigen. En dat zand wordt gebruikt als industriezand, bouwzand, wegzand. Maar dat grind, dat is eigenlijk afval. Nou, daar zitten fossielen in.
1: Oké.
2: Okay. En als je nou weet wat je wil zoeken en moet zoeken, ja, en je hebt een gelukkige dag en er staat een hele mooie ster boven je hoofd te branden, dan heb je een mooie.
1: Maar is Sellingenbeten dan zo'n bijzondere plek?
2: Ja, waarschijnlijk wel. En dat blijkt wel uit de vondsten die we dus nu gezien hebben en in de loop van de tijd ook gedaan hebben. Het geval is, er komen fossielen voor uit een periode waarvan de aardlagen eigenlijk honderden meters dieper moeten liggen. En die liggen in Sellingenbeten betrekkelijk dicht onder het oppervlak. Vandaar dat het zand ook een hele gekke groene kleur heeft. Dat komt vrijwel nergens in Nederland voor. En dat heeft te maken met zout in de ondergrond. En zout is namelijk onder druk plastisch. Normaal gesproken vormt dat een deksel op het aardgas in Groningen, waardoor dat aardgas ook gevangen is gebleven. Maar onder druk op sommige plaatsen gaat het zout als het ware als olie, heel traag vloeiende olie, in water omhoog komen. En onder ons wedden heb je zo'n zogenaamde zoutkoepel, waarvan de top ongeveer op zo'n 250 meter diepte ligt. En bij het omhoog komen neemt dat zout allerlei aardlagen mee omhoog, die normaal gesproken honderden meters veel dieper moeten liggen. Vermoedelijk hebben we dat in Sellingenbeten wat gezien. Dat aardlagen van zo'n beetje uit een periode tussen nou 50 tot 34 miljoen jaar geleden betrekkelijk ondiep onder de oppervlakte liggen. En die worden in die zuigerij, ja, worden ze naar boven gehaald.
1: Zegt het ook iets, al deze vondsten, zeg maar, over hoe het er 50 miljoen jaar geleden uitzag?
2: Ja, dat is gereconstrueerd, want het leuke is, ik heb hier 2 verhalen over geschreven. Het eerste verhaal betrof dat hele bijzondere fossiel, waar jullie natuurlijk nu over bellen. Maar een kennis van mij, die zocht daar vaker en heeft daar meer fossielen gevonden. Onder andere een soort shellschelp. Nee, dat is een gidsfossiel die alleen maar voorkomt in een bepaalde warme periode lang geleden. En daarmee is dus dat fossiel, die tandplaat waar we het over hebben, gedateerd. En dat was een periode waarbij het klimaat erg warm was, waarbij de continenten uit elkaar gingen, waarbij de eerste aanzet tot de vorming van de Atlantische Oceaan tot stand kwam, met veel vulkanisme. Maar het was vooral vochtig en erg warm. Een heel hoog CO2-niveau in de atmosfeer. De Noordzee had een uitbreiding tot voorbij Polen. En in die ondiepe warme zee, ja, wemelde het van leven. Onder andere ook van die typische, ja, onder water vliegende roggen met die driehoekige vleugels, die heel sierlijk door het water bewegen.
1: Ja, wat
2: daar
1: bijzonder.
2: Hebben wij van in Sellingenbeten een tandplaat gevonden.
1: Ja, precies, want ik wou vragen, wat is er nou precies gevonden?
2: Zo'n rog, dat is een vis en die moet eten. En die heeft eigenlijk geen tanden, maar die neemt van de zeebodem mossels en schelpen en oesters op. En die kraakt die tussen massieve tandplaten. Dat zijn als het ware een soort bankschroeven waarmee die talgschaal van die schelpen wordt verbrijzeld. Om, zeg maar, bij vlees te komen. En die tandplaat die is bewaard gebleven, want roggen zijn net als haaien kraakbeenvissen. Als die doodgaan, dan blijft er niks over, behalve dan hun tanden. En van deze rog, deze adelaarsrog, hebben wij dus een hele grote tandplaat. Haar afdruk in een zandsteen in Sellingenwezen gevonden.
1: Ja, dat maakt het toch wel heel bijzonder, lijkt mij.
2: Nou, het is heel bijzonder, want ik kan je verzekeren, er wordt met jaloerse blikken uit allerlei grote musea in Nederland naar deze vondst gekeken.
1: En nou heb ik begrepen dat de vondst is al een tijd geleden geweest. Maar dat het nog niet helemaal duidelijk was wat het precies was. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Want de vondst is gedaan door twee kennissen van mij die een aantal jaren geleden overleden zijn. En die hadden in Appingedam twee woningen helemaal, werkelijk, helemaal volgestouwd met stenen en fossielen. En na de dood van de laatste levende kreeg ik van de notaris te horen dat de collectie aan mij was nagelaten. Dus ik heb samen met mensen van het Hunebedcentrum die collectie uitgezocht, wat voor ons van waarde was en wat minder van waarde was voor het museum, dat mochten de anderen meenemen. En daar zat die steen tussen. Ik dacht namelijk dat het een afdruk van een soort paardenstaartachtige plant was. Nou ja, dat is nou niet zo bijzonder, dus die mocht wel weg.
1: Ja.
2: Blijkt dus nu, tot voor een paar weken, in vergelijking met vergelijkbare tandplaten uit Marokko, dat dat ding van Sellingenwezen helemaal geen plant is, maar een fossiele tandplaat van een rog.
1: Ja.
2: Van een uitgestorven rog. Nou, dat kun je niet geloven. Nou ja, dat zijn toevalligheden die dan gebeuren en daar moet je niet te lang over nadenken, maar het is wel heel mooi.
1: Als u het had geweten, had u het dan anders gedaan?
2: Nou ja, kijk, als ik geweten had vanaf het begin wat het was. Maar kijk, van een heleboel dingen, dan kijk je ernaar, maar dan weet je eigenlijk niet precies naar wat je kijkt. Ik bedoel, je moet kennis van fossielen hebben, nou, dat heb ik wel. Maar die fossiele wereld is zo ongelooflijk uitgebreid en gedetailleerd. En je kunt onmogelijk alles weten.
1: Ja.
2: Nou, als iets op een plantenfossiel lijkt waarvan je denkt, ja, die hebben we al. Nou, die mag wel weg. En die komt heel toevallig via mijn directeur van het Hunebedcentrum tevoorschijn in verband met een onderzoek. Ja, nou ga ik in detail, maar dat ga ik niet doen. Want hij was op zoek naar fossielen voor mijn nieuwe boek. Ik ben met het schrijven van een boek bezig over fossielen. En hij kwam dit ding tegen en vond het toch merkwaardig en nam het mee. Nou, en toen ontdekte ik het.
1: Kijk, ja, soms gaan die dingen gewoon zo.
2: Ja, je kunt dat onmogelijk logisch beschrijven, maar het is een gevolg van een aantal gebeurtenissen die, waarvan ik zeg, nou, dat is toeval. Geweldig.
1: Ja. Nou, ik vind het helemaal fantastisch dat u op de radio even iets voor ons heeft willen vertellen hierover. Want het is een prachtig mooi verhaal, hoor ik al wel.
2: Ja, nou, het leuke is, mensen kunnen dat ding ook zien.
1: Oh,
2: en je hoeft er geen loep of microscoop voor mee te nemen. Dat ding is gewoon een centimeter of 15 groot in zijn geheel. Hij ligt in een aparte vitrine in het Hunebedmuseum in Borger.
1: Kijk, dat is een mooie toevoeging.
2: Ja, mensen kunnen daar gewoon naartoe en kunnen ze kijken hoe dat ding eruit ziet.
1: Ja, voor een ieder die ontzettend nieuwsgierig is geworden nu. In Borger kun je hem dus vinden in het Hunebedcentrum. En daar kun je hem dus bekijken.
2: Mag ik nog één ding zeggen?
1: Jazeker, dat mag.
2: Wij hebben in de grote vakantie elke woensdagmiddag buiten het Hunebedcentrum bij een enorme bult sperrenstenen waar ook fossielen in zitten, een determinatiemiddag. Kinderen en volwassenen mogen daar gewoon zoeken, leuke stenen vinden. Wij vertellen wat het is, hoe oud het is en of het bijzonder is. En ze mogen ze meenemen.
1: Kijk, maar dat is mooi om te horen.
2: Ja, dus elke woensdagmiddag van een grote vakantie.
1: Nou, hartstikke mooi. Dus voor de luisteraars thuis, ga inderdaad gewoon lekker kijken bij het Hunebedcentrum in Borger. Want er valt van alles te vinden, zo hoor ik al wel hier. Dank u wel.
2: Graag gedaan.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Vanessa Mai en Sommerwind.
1: Ja, nou, het is alweer bijna 10 uur. En ja, dus gaan we zo.
0: Het gaat snel vanmorgen, ja.
1: Het gaat heel snel.
0: Ik had nog wel een uur naar die man kunnen luisteren. Ja, over die echt...
1: Fascinerend. Maar ja. Ik denk dat we dat ook nog gaan doen. Ik denk dat we deze meneer nog even gaan bellen.
0: Ik ben heel nieuwsgierig ook naar zo'n boek.
1: Ja, nou, precies, dat heb ik ook een beetje. Ik word er helemaal enthousiast van, joh, ik wil ook gaan zoeken nu. Ja, maar goed, laten we rustig blijven en in de studio blijven. Ja, voor het volgende uur spreken we met Hent Hamming over de Groninger scheurkalender. Want er worden nog foto's gezocht. En Tof Oldambt organiseert verschillende gratis activiteiten voor in de vakantie. Vol plezier en ontmoeting. En daarover praten wij met Rolf Haaksma.
0: Zo meteen het NOS Journaal van 10 uur na de Sugar Babes. 7.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om...

0: Het is nu 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In Maastricht is het vanochtend al meer dan 30 graden als eerste plek in Nederland. Voor een groot deel van het land geldt vandaag code rood vanwege extreme hitte. Plaatselijk kan het 40 graden worden. In Zeeland de drie noordelijke provincies geldt code oranje en op de Wadden code geel. Daar was het vannacht ook een stuk minder warm. In Nieuw-Beerta in Groningen was het met 12,8 graden het koelst. Voor een explosie bij een synagoge in de Belgische stad Luik zijn 7 verdachten aangehouden. De politie wil niet zeggen wie het zijn. De explosie bij de synagoge begin maart veroorzaakte veel schade. De burgemeester van Luik sprak van een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. In maart waren er ook explosies en branden bij Joodse gebouwen in Nederland en andere landen. De Spinoza-premie, ook wel de Nederlandse Nobelprijs genoemd, is dit jaar voor onderzoek naar het nemen van beslissingen onder stress. En ook voor de bestudering van menselijk eiwit. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van kankermedicijnen. De Spinoza-winnaars krijgen 1,5 miljoen euro per persoon. Dat geldt ook voor de twee winnaars van de Stevin-premie, een andere wetenschapsprijs. In Japan hebben ruim 2 miljoen mensen een oproep gekregen om te evacueren vanwege een orkaan. Die gaat gepaard met hevige regen en windstoten tot 144 kilometer per uur. Er kunnen overstromingen en aardverschuivingen ontstaan. Ruim 200 vluchten en treinen in Japan zijn geannuleerd. Wegen zijn afgesloten. De afgelopen dagen kampte het zuidwesten van Japan al met zware regenval. Het weer zonnig, de temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. Op de Wadden is het een stukje minder heet. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting, alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
9: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
10: Mag.
11: Wat mag?
10: Je weet wel Mac.
11: Hè?
10: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
13: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel.
14: U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is.
13: door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
12: Help je mee?
0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlachtwedde.
15: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Gloria Estefan en de Miami Sound Machine.
1: Goedemorgen en welkom bij het tweede uur van Goud. Wie de mooiste plekjes van Groningen graag vastlegt, kan nog tot 1 juli een foto insturen voor de Groningen Scheurkalender 2027. Een bijzondere traditie. Een bijzondere editie, moet ik zeggen. Want de populaire Scheurkalender viert dit jaar ook nog eens zijn 10-jarig jubileum. We spreken met Hent Hamming. En deze zomer hoeven jongeren in Oldambt zich geen moment te vervelen. Want Tof Oldambt organiseert een gevarieerd programma met gratis activiteiten. Van vissen, van watersport, tot sportieve uitdagingen in de Urban Loods. Een actieve zomervakantie vol plezier, ontmoeting en leuke belevenissen voor jong en oud. Rolf Haaksma kan ons hier alles over vertellen. En dan hebben we natuurlijk ook nog de Wie van de Drie. Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Nou, plaatje 1 is Peter Allen en I Go to Rio. Plaatje 2, Playa Hitty en The Summer is Magic. En plaatje 3, The Merry Man en Hot, Hot, Hot. Stemmen kan tot 11:15 op de Facebookpagina van Groningen 1. Grete Nonkenbroek is bij ons in de studio aanwezig voor het Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: Aswad en Shine op Groningen 1.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Wie Groningen door de lens van de camera bekijkt, kan nog tot 1 juli een foto insturen voor de Groningen Scheurkalender 2027. We spreken met Hent Hamming. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Linda.
2: Goedemorgen. Een Groningen Scheurkalender, wanneer zijn jullie daarmee gestart?
3: Dat is nu 10 jaar geleden. In 2016 kwam de eerste kalender.
2: Waarom zijn jullie daarmee gestart?
3: Ja, weet je, weer de lange of de korte versie?
2: Dat ligt er een beetje aan, maar...
3: Ik moet je zeggen, het was heel, heel simpel. Ik had in Groningen, ik ben initiator, dus ik had een gebouw in Groningen, Graanfilo, en er zat een scheur in. En dat is echt heel simpel, hoor. Een vriend van mij die zei de hele tijd van je moet naar een schadeformulier, et cetera, et cetera. Maar ik blokkeer een beetje van schadeformulieren en dergelijke. Dus we dachten meteen aan van wat zou je nog meer met een scheur kunnen doen. En ik was een beetje opstandig, omdat ik vond van dat Groningen eigenlijk altijd op een hele stereotype manier in beeld werd gebracht. Toen dacht ik van, als ze mij hadden gevraagd, dan hadden ze misschien toch wel een ander beeld van Groningen gekregen. Dus die twee combineren. 1, wat kun je met scheur doen? En 2, volgens mij ziet Groningen er anders uit. Nou, in dat kader van scheur, et cetera, bedachten we een kalender. En wij vroegen alle inwoners van wat beweeg je? Wat raakt je, wat emotioneert je? En dat was een iets andere vraag dan, laten we zeggen, dat we meteen een Groningen promotiekalender wilden maken. Dat is misschien wel het gevolg, maar dat is niet waar we naar op zoek waren. We waren echt op zoek naar van wat mensen persoonlijk emotioneert. En nou, zo is het begonnen. En nu zijn we 10 jaar verder.
2: En als je zo'n vraag stelt, wat voor foto's levert dat dan op?
3: Ja, nou eigenlijk kun je zeggen van die kalender die bestaat uit 320 blaadjes. Het is zo'n blok, zo'n blokkalender.
2: Ja.
3: En voor iedere dag 1. En eigenlijk kun je ook zeggen van dat er 320 persoonlijke verhalen zijn. Want in iedere foto zit een persoonlijk verhaal. En dat kan soms, dat kan soms een bankje zijn waar iemand herinneringen aan heeft. En dat kan eigenlijk tweeledig zijn. Iemand die heeft iemand verloren en die bedenkt aan het bankje van waar hij of zij met zijn geliefde zat. En dan is het, dat is een onroerend beeld. Het kan ook een zonsondergang zijn. We komen echt niet tekort aan zonsondergangen. Dat is kennelijk iets universeels. En dat geldt volgens mij over de hele wereld. Van dat de natuur ons magische momenten op magische momenten trakteert. En dat leggen mensen ook heel vaak vast. Maar het is in wezen dat ene beeld wat iemand... Ja, waar iemand een persoonlijke herinnering aan heeft of een bepaalde fantasie bij heeft. En dat zijn dus foto's met een verhaal.
2: Komen deze verhalen ook terug in de scheurkalender?
3: Ja, weet je, we zijn nooit uitontwikkeld. Hè? Dus laat ik zeggen, je praat met iemand die zich verveelt. Nou, als we het één keer gedaan hebben, dan wil ik graag van, dat we er iets aan toevoegen. Dus elke keer hetzelfde, dat vind ik niet uitdagend genoeg. Dus vorig jaar bedachten we, wat zou je nou met die achterkant kunnen doen? Ik moet je heel eerlijk zeggen, daar was ik al 9 jaar mee bezig, hoor. Maar ik was wel overtuigd van, er is iets, alleen ik heb het nog niet gevonden. Vorig jaar bedachten we de keerzijde. En dat is de achterkant van een kalenderblaadje. Dus op de voorkant heeft iemand een foto ingezonden. En dat is zijn of haar persoonlijk verhaal. Van iets van wat hem of haar emotioneert. En op de achterkant staat in tekst het verhaal van wat iemand anders geïnspireerd heeft om te schrijven. Dus stel, jij levert een foto van een bankje in. Dan is iemand anders die reflecteert op die foto en die zijn eigen verhaal. Dus dat heeft niks met die foto of met die fotograaf te maken, maar dat is een eigen fantasie die iemand krijgt op het moment dat hij dat beeld ziet. Dat kan dus totaal iets anders zijn dan dat de fotograaf ermee bedoeld heeft. En op die manier krijg je weer een extra laagje in de kalender. En dat zijn soms pareltjes van teksten. We hebben nu inmiddels een soort schrijverscollectief. Dus naast honderden fotografen hebben we nu ook iets van 100 of 120 schrijvers. Die zich laten inspireren door foto's op de voorkant. En die komen dus allemaal op de achterkant. Maar zo heb je eigenlijk, als je de kalender omdraait, heb je eigenlijk een leuk boek.
2: Ja, wat prachtig.
3: Ja.
2: Ja.
3: Dat vonden wij ook.
2: Ja.
3: En dat geeft ongelooflijk veel. Want eigenlijk zijn het hele proces zien we eigenlijk als een soort domino spelletje. In die zin van, ik weet niet of je Domino D nog kent, hè? Van waar het ene. Ja, precies.
2: Ja.
3: Dus de jonge generatie die weet niet waar wij het nou over hebben. Maar dus dat je een soort lijntje hebt. Dat is de kalender, dus dat is, laten we zeggen, dat is een soort aorta. Die klopt altijd en die gaat gewoon gaat maar eindeloos door. Maar die stoot, af en toe stoot hij ook weer nieuwe andere projectjes aan. En zo heb je naast dat er door het hele jaar heen kalenderfoto's gemaakt worden, heb je ook constant nieuwe dingetjes waar we mee experimenteren. En zo'n keerzijde is daar een voorbeeld van. En zo blijf je eigenlijk, de ene blijft de ander inspireren. Op die manier, als we dat nou allemaal doen, dan blijven we lekker in beweging.
2: Nou, dat is helemaal fantastisch. Zijn de foto's in de scheurkalender ook in de jaren veranderd?
3: Op een of andere manier. We zouden dat nog eens moeten doen. Als je wil, kan je zometeen nog iets, want we hebben ook jubileumactiviteiten. Zou je dat eens naast elkaar moeten leggen? Ik denk wel dat ze professioneler zijn geworden. Dat wil zeggen dat er steeds meer aandacht besteed wordt aan hoe een foto gemaakt wordt. En daar hebben we zelf ook aan bijgedragen doordat door het jaar heen, dat noemen we kalendercafés. Dat zijn kleine bijeenkomstjes van waar we inzenders voor uitnodigen. Dat organiseren we lukraak door de provincie. En daar hebben we ook altijd iemand, een professionele fotograaf, die, een workshop is een groot woord, maar inzenders van tips en suggesties kan voorzien van hoe je een foto net eventjes op een andere manier kunt maken. En dus ik wil niet zeggen van dat de foto's niet goed zijn, maar een tipje. Alleen al eventjes door je knieën zakken. Dus ja. Dat je een iets ander perspectief hebt. Nou, dat merk je dat mensen daar heel erg blij van worden. Dat ze net zo'n tipje even gekregen hebben. Net even vanuit een andere invalshoek een foto nemen. En dan krijgt zo'n foto krijgt een ander, net een ander laagje. Het kan net iets spannender worden dan dat die anders was geworden. En dat zie je wel. Dat daar volgens mij mensen wel rekening mee houden als ze een foto inzenden. Maar kijk, of die anders, echt anders wordt. Een van de activiteiten die we tijdens het jubileum nu aan het realiseren zijn, dat is, we zijn de langstdurende regionale tv-commercial aan het maken. Nou, dat is een heel. Dus we doen ook mee. Die film die wordt 17 uur ongeveer, iets minder.
2: Oh.
3: Daarmee doen we ook mee met een gooi naar het Guinness Book of Records. En dat houdt in van dat we eigenlijk bijna alle foto's die ingezonden zijn en die ook bruikbaar waren, in een soort rail achter elkaar zetten. Daar doen dus ongelooflijk veel foto's zitten erin. Anders kun je ook geen film van 17 uur maken. Alle foto's die dus ook niet in die kalender zijn gekomen, want heel veel foto's die zijn wel mooi, maar zijn om wat voor reden dan ook door de jury niet geselecteerd. Dus die vielen dan buiten de boot. En op deze manier kunnen we die ook nog een plaatsje geven. En dat is een heel leuk project die op dit moment alle burgemeesters van Groningen doen daar ook aan mee. Dus burgemeesters die worden nu geïnterviewd, die allemaal een of meerdere keerzijde tekst inspreken. En die teksten die zijn als een soort voice-over. krijgen die ook, worden die in die film weer gemonteerd. Dus dan krijg je beeld, je krijgt teksten. Nou ja, we hebben ook nog muzikanten gevraagd, dus je krijgt ook nog het geluid van Groningen. Nou, dat presenteren we op 11 oktober, als de nieuwe kalender ook weer het licht gaat zien. Dat doen we dit keer in Forum in Groningen.
2: Kijk, dus vanaf 11 oktober is de scheurkalender ook daadwerkelijk te verkrijgen.
3: Ja, dan doen daarvoor worden alle inzenders worden daarvoor, zoals ze dat elk jaar doen, worden daarvoor uitgenodigd. Nou, ze mogen ook wel een vriend of een vriendinnetje meenemen, zolang er ruimte is. Nou ja, tot nu toe is binnen, als we die uitnodiging de deur uit doen, zijn eigenlijk ook alle plaatsen wel weer vergeven. Maar dat is inderdaad in het forum op 11 oktober aanstaande.
2: Nou, hartstikke bedankt voor de toelichting. We kunnen hier nog eeuwen over doorpraten, heb ik al wel weer in de gaten. Maar de tijd dringt alweer. Ontzettend bedankt voor uw tijd. En we gaan het vanaf oktober zien.
3: Linda, misschien nog wel een van... Kijk, als mensen nog mee willen doen...
2: Ja?
3: Dan is het wel handig van dat ze een foto voor 1 juli inzetten. En dat kunnen ze doen naar de website www.groningerscheurkalender.nl. Dus www.groningerscheurkalender.nl. En daar kunnen ze een foto, zoals dat heel modern heet, uploaden.
2: Fantastisch. Ontzettend bedankt.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Daryl Hall en John Oates. Het is inmiddels al 10:30. You're the kiss on my list.
1: Ja, het is inderdaad 10:30. Dus het is tijd voor het Groningen 1 nieuws. En weer. Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 26 juni. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om vandaag alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Het KNMI heeft rond middernacht code rood afgegeven voor het grootste deel van het land vanwege de extreme hitte. Voor Noord-Nederland en Zeeland geldt code oranje en voor de Waddeneilanden code geel. Het advies is om zoveel mogelijk uit de zon te blijven en goed op te letten op signalen van uitdroging of oververhitting. Wie toch de weg opgaat, wordt geadviseerd om voldoende water mee te nemen en eventueel een paraplu of parasol voor schaduw. Sinds enkele dagen geldt al het hitteprotocol van Rijkswaterstaat. Bij pech worden voertuigen zo snel mogelijk van de snelweg gehaald en naar een veilige plek, zoals een parkeerplaats of tankstation, gebracht. Het Nederlands elftal heeft zich de afgelopen nacht als groepswinnaar geplaatst voor de 16e finales van het WK voetbal. Oranje was in Kansas City met 1-3 te sterk voor Tunesië. Door de winst op Tunesië gaat Oranje met 7 punten door als nummer 1. En in de nacht van maandag op dinsdag om 3 uur 's nachts speelt Oranje tegen Marokko in het Mexicaanse Montenegro. De gemeente Pekela heeft officieel een nieuw college van burgemeester en wethouders. Tijdens een speciale raadsvergadering zijn woensdagavond de nieuwe wethouders beëdigd. Daarmee komt een einde aan de formatieperiode na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart. De partijen PVV, SP en CDA vormen samen de nieuwe coalitie en gaan de gemeente de komende 4 jaar besturen. Tijdens de vergadering legden de wethouders de eed of belofte af. Het nieuwe college bestaat uit burgemeester Jaap Kuin en de wethouders Arthur van Doren namens de PVV, Ellen van Klaveren namens de SP en Eddy Jonker namens het CDA. Met de installatie van het college kan het gemeentebestuur nu aan de slag met de uitvoering van de plannen voor de komende 4 jaar. Een 55-jarige man uit Stadskanaal moest zich gisteren voor de rechtbank in Groningen verantwoorden. Hij wordt ervan verdacht 8 meisjes tijdens zijn werk als oppas seksueel te hebben misbruikt. Daarnaast trof de politie op laptops, telefoons en beschadigde harde schijven allerlei afbeeldingen van kindermisbruik. De man werd begin 2025 aangehouden en zit sindsdien in voorlopige hechtenis. Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 8 jaar geëist, gecombineerd met TBS en verplichte behandeling. De rechtbank doet op 6 augustus uit.

uitspraak in de zaak. Vandaag is het een bijzondere trouwdag, 26/6/2026. Een van de populairste trouwdagen van deze eeuw. Ook in de regio geven tientallen bruidsparen elkaar vandaag het jawoord. Maar door de extreme hitte en code oranje heeft de gemeente Oldambt extra maatregelen genomen. In het gemeentehuis zijn mobiele airco's geplaatst, zodat bruidsparen, hun gasten en de trouwambtenaren de ceremonie wat koeler kunnen beleven. Dat laat buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Grean Wilts weten in haar social media. En tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan nu het weerbericht voor vandaag in Zuid- en Oost-Groningen. Het wordt vandaag volop zonnig en het blijft droog. De temperatuur loopt flink op met maxima van 36 tot lokaal 37 graden. Door de felle zon, weinig wind en een hoge luchtvochtigheid voelt het bovendien drukkend en benauwd aan. Het KNMI heeft daarom code oranje afgegeven voor extreme hitte.

0: Nothing Like the Rain was ook een leuke geweest voor vandaag trouwens.
1: Van toen alleen maar niet. Ja, precies. Ja.
0: Maar goed. plaatje 1, Peter Allen en I Go to Rio.
1: Let it snow.
0: Dat is ook niet verkeerd. Ja. Ja. Plaatje 2, Playa Hitty and the Summer is Magic. En plaatje 3, The Merry Man en Hot, Hot, Hot. Ja, je moet ook voorzichtig zijn met wat je wenst, hè? Want,
1: dat er morgen een meter sneeuw ligt, ja.
0: Straks zitten we weer helemaal in het wisselvallige weer en alles. Dat willen we natuurlijk ook niet. Maar goed, het is vandaag natuurlijk best wel heet. Dus ja, dit zijn wel plaatjes die er lekker op aansluiten, denk ik.
1: Ja, precies.
0: Maar
1: ja.
0: Er wordt nog niet zo heel veel gestemd. Dus,
1: nee, maar ik denk dat de meeste mensen die zitten of ergens in de schaduw, of liggen in een of ander cool zwembad, of in een of andere zwemplas, of ja.
0: Ik zou juist zeggen, deuren dicht, ramen dicht, ventilatortje aan en de radio aan. Hoe gezellig is dat? Toch?
1: Ja. Ik kreeg net ook al een appje. Pap, ik ben in het zwembad, doei. Dus ja,
0: ja, precies.
1: Ik snap
0: ook
1: dat
0: kinderen
1: wel.
0: Is dat ook wel weer anders natuurlijk. Maar goed, we hebben het ook even, tenminste, we hoorden Greta net vertellen natuurlijk, dat 26/6/2026 een hele populaire trouwdatum is.
1: Ja.
0: En nu hebben wij toevallig ook een collega bij onze bingo-team, hè, voor op zondagavond, Elsa. En ook Elsa gaat vandaag trouwen met haar Wim. Dus ik denk dat het ook wel even leuk is om haar bij deze te feliciteren en even een plaatje voor haar te draaien.
1: Ja, precies. Namens het hele team van harte gefeliciteerd.
0: Ja. En ja.
1: Bruno Mars?
0: Bruno Mars.
1: En maak er een hele mooie dag van.

0: Speciaal voor onze Groningen 1-collega Elsa, die vandaag in het huwelijk treedt. Bruno Mars en Marry You. Nogmaals, namens iedereen hier in de studio van harte gefeliciteerd.
1: En vergeet je Wim ook niet, Jan?
0: Dat zou ik bijna vergeten. Ja,
1: hij hoort er ook bij.
0: Je hebt er twee voor nodig.
1: Ja, precies.
2: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Deze zomer hoeven jongeren in Oldambt zich niet te vervelen. Tof Oldambt organiseert verschillende gratis activiteiten. We spreken met Rolf Haaksma. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, met Rolf inderdaad.
1: Goedemorgen, Rolf. Hoe ziet het zomerprogramma eruit dit jaar?
3: Ja, dit jaar hebben wij een zomerdriedaagse. Dinsdag 7 juli, woensdag 8 juli en donderdag 9 juli hebben wij verschillende activiteiten.
1: En welke activiteiten zijn dat allemaal?
3: Op dinsdag gaan we vissen in Midwolda. We hebben vorig jaar ook gedaan. Dat was een heel groot succes. Dus dit jaar weer. Woensdag gaan we slip en slide kickball doen. Dat denk je misschien van wat is dat. Maar dat lijkt heel erg op het softbal. Honkbalachtig. Alleen dan schop je de bal weg en dan glij je als het ware richting de honken. En de honken zijn dan pierenbadjes met wat water erin.
1: Oké.
3: Dus dat leek me hartstikke leuk om te doen. En op donderdag gaan we naar het Wipeout Aquapark in Zeeland.
1: Kijk, dat is ook hartstikke leuk.
3: Ja, zeker weten.
1: Kunnen mensen zich er nog voor aanmelden?
3: Ja, absoluut. Je kunt via de website tofoldam.nl of via de Instagram. Kun je aanmelden via QR-code of een linkje. Zodoende hopen we zoveel mogelijk jongeren een leuke vakantieactiviteit aan te bieden.
1: Ja, waarom vinden jullie het zo belangrijk dat deze activiteiten ook gratis zijn, zeg maar?
3: Nou, ik denk dat het voor sommige jongeren moeilijk is, of ouders, om op vakantie te kunnen en leuke dingen te doen. Daarom is het belangrijk dat we het ze gratis aanbieden. Naast dat ze dan wat sportieve dingetjes doen, is het ook goed voor ze om onder de jongeren te zijn, denk ik.
1: Ja.
3: De sociale gedeelte.
1: Ja, dat is ook hartstikke belangrijk in de vakantie natuurlijk.
3: Ja.
1: Dat niet stil gaat staan. Maar dit programma is dus tot en met 9 juli. Komt er verder in tijd ook nog iets voor jongeren?
3: Ja, wij hebben de eerste week hebben we dan driedaagse activiteiten. En die week daarna, zeg maar de tweede en de derde week van de vakantie, zijn wij op de dinsdag en de woensdag bij jongerencentrum Het Spoor. Daaromheen hebben wij nog de urban middagen. Dan kunnen kinderen skateboarden, basketballen, voetballen, binnen of buiten sporten. Dus daar zijn we ook nog. We hopen ook dat daar jongeren op afkomen.
1: Ja.
3: Dus vooral de eerste 3 weken in de vakantie organiseren we veel.
1: Is het programma ook te vinden op de site?
3: Ja, het programma is ook te vinden op de site. En de jongeren krijgen als het goed is deze week of volgende week allemaal een flyer in huis. Daar staat ook de QR-code op, dus dan kun je even scannen en dan kunnen ze zich ook aanmelden.
1: Kijk, helemaal duidelijk. Ze hoeven zich dus niet te vervelen deze vakantie.
3: Absoluut niet.
1: Nou, ontzettend bedankt voor je tijd, Rolf. En ik hoop dat een hele hoop jongeren zich gaan aanmelden.
3: Ik ook. Jullie ook bedankt voor je tijd.
2: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Ja, Papa Down a String van Sandy Shaw. Ik zei net tegen jullie, ze stond altijd op haar blote voeten. En Greta die bevestigde dat, die had het ook over korte zomerjurkjes. Het was echt een oud plaatje.
1: Dit is wel ook weer zo'n bijzonder plaatje, wat iedereen gewoon kent.
0: Ja, iedereen neurt en zingt het mee. Ik zat ook gewoon onbewust onder de studiotafel hier gewoon met mijn voet mee te trillen.
1: Jij ook?
0: Ja, precies.
1: Jij ook, Lin?
2: Jazeker. Ja,
0: en Gerben die zit hier in de studio en die keek echt naar mij van wat heb je nou ingestart? Ja, nee, het is echt, wat dat betreft, ik heb een beetje de zomer in mijn bol.
2: Ja, ik heb het door.
0: Ja, en ik begreep, we hadden het vorige uur over het zout op de wegen. Dat heb jij een beetje uitgelegd, maar we hebben inmiddels wat meer uitleg, geloof ik.
2: Wil je dat van mij weten natuurlijk.
0: Ja, precies, want er wordt zout gestrooid en niet tegen de gladheid, maar...
2: Ja, tegen de warmte inderdaad. Ho, moment. Ik heb het bericht weer voor me.
0: Ja.
2: Ze strooien met zout, omdat zout vocht uit de lucht onttrekt. En dat verdampt weer door de temperatuur van het asfalt, waardoor de temperatuur van het wegdek zakt. Nou, kijk, schrijft u mee allemaal.
0: Ja, dat zijn van die weetjes die... Je moet het maar net weten.
2: Dus in principe was mijn verhaal gewoon wel oké, dat het inderdaad voor de temperatuur van het wegdek is, zeg maar. Ja. Maar hoe dat dan precies zat, ja, dat weet ik allemaal niet.
0: Nee.
2: En dat is me goed ook, hè? Want anders weten we te veel, denk ik dan maar.
0: Ja. En we hadden het net over Sandy Shaw, die altijd op haar blote voeten stond op het podium.
2: Ja.
0: En jij zegt, er zijn meer mensen die met blote voeten op het podium staan.
2: Ja, nou, ik ben dus inderdaad in de klinken laatst geweest. Met betrekking tot de Ode aan Edestal. En daar was Erwin de Vries ook, hè, zanger. Je kent hem allemaal wel. Maar die loopt dus ook op blote voeten. En dat viel me eigenlijk meteen op.
0: Erwin de Vries is op Groningen 1, Zummer in Oost-Grunnen.

0: alsjeblieft aan het werk. Nou, met dit weer, zwemmer in de Oostgrun.
1: Goed. Ja, het is bijna 11 uur. En dat betekent dat we zo weer naar het volgende uur gaan. En ja, Kloosterpop in Scheemda. Dat is een festival voor jong en oud. En Peter Bakhuizen die kan ons hier alles over vertellen. En jongeren zien nipnieuws als vast onderdeel van hun online wereld. Dat blijkt uit een onderzoek van Trendbureau Drenthe en Sociaal Planbureau Groningen. En daarover gaan we praten met Evelien Mulder.
0: Dat allemaal na het nieuws van 11 uur hier op Groningen 1. Dit is George Baker samen met zijn selection Una Paloma Blanca.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Nationaal DVD voor Veteranendag in Den Haag gaat morgen niet door vanwege de hitte. Ook de manifestatie op het Malieveld is geschrapt. Het ochtendprogramma van Veteranendag in de Koninklijke Schouwburg gaat wel door. Vanwege de hitte gaan ook andere evenementen niet door, zoals Hardstyle Festival Defcon 1 in Biddinghuizen. De man die een aanslag pleegde op een drukke kerstmarkt in de Duitse stad Magdeburg is veroordeeld tot levenslang. Hij heeft geen recht op vervroegde vrijlating. Eind 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. Er vielen 6 doden, honderden mensen raakten gewond. De dader, een Saoedische psychiater, ontkent dat hij het met opzet deed, maar gaf tijdens zijn proces geen duidelijke verklaring voor zijn daad. Sindsdien is de kerstmarkt in Magdeburg beveiligd met betonblokken. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van de Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land. Onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt. En op de bezette Krim een oliebedrijf. Volgens Oekraïne worden daar explosieven voor het Russische leger gemaakt. Dan het weer. Het is zonnig. De temperatuur schiet omhoog. De maxima komen uit op 36 tot 40 graden. En op de Wadden is het wat minder heet. In de middag en avond kan er lokaal onweer ontstaan. Komende nacht wordt het met 20 tot 24 graden ook nog erg warm. Ook morgen zijn de temperaturen nog hoog. 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wil jij besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals. Zoals Odido Unlimited, nu al voor €20 per maand. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
12: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
13: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
15: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
15: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
18: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
19: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Jan Smits op Groningen 1.
1: Goedemorgen en welkom bij alweer het laatste uur van Goud. Ondanks de tropische temperaturen die in Scheemda kunnen oplopen tot boven de 33 graden, maakt Klooster de Pop zich op voor een gezellig festivalweekend vol muziek, activiteiten en ontmoeting. De organisatie neemt extra maatregelen om bezoekers veilig en comfortabel van het evenement te laten genieten. Kloosterpop staat al jaren bekend als een gezellig festival voor jong en oud. En we spreken hierover met Peter Bakhuizen. En steeds meer jongeren volgen het nieuws via social media. Tegelijkertijd krijgen zij dagelijks te maken met nepnieuws, gemanipuleerde beelden en content die met kunstmatige intelligentie zijn gemaakt. Nieuw onderzoek van Trendbureau Drenthe en Sociaal Planbureau Groningen laat zien hoe jongeren daarmee omgaan en hoe zij feit van fictie proberen te onderscheiden. We spreken met Evelien Mulder. Ja, en we hebben natuurlijk de wie van de drie, hè? Met welke plaat moeten wij de week afsluiten? Plaatje 1, Pisa Allen en I Go to Rio. Plaatje 2, Playa Hitty en The Summer is Magic. Plaatje 3, The Merry Man en Hot, Hot, Hot. Stemmen kan tot 11:15 op de Facebookpagina van Groningen 1. Greta Donkerbroek is bij ons in de studio aanwezig voor het Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
2: Dit is Groningen 1.

0: klein beetje speciaal voor onze collega Germen, die zojuist vertrok uit de studio. En we weten dat hij een zwarte auto heeft, dus Sweat, heel veel succes onderweg.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Terwijl de temperaturen in de regio oplopen, maakt Kloosterpop zich op voor een feestelijk weekend vol muziekactiviteiten en gezelligheid. En eigenlijk is het gisteravond al begonnen. We spreken met Peter Bakhuizen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, Kloosterpop. Hoe zit dat precies?
3: Ja. Wat zei je?
2: Hoe zit dat precies?
3: We zijn 6 jaar geleden begonnen met een try-out op vrijdagavond met Kloosterpop om te kijken of het gewaardeerd werd in de omgeving. En inmiddels zitten we op de 6e editie en wij hebben er 2 dagen van gemaakt.
2: Kijk, dat is hartstikke fijn. Dat is altijd leuk natuurlijk dat het een succes is.
3: Zeker.
2: En jullie zijn gisteravond al begonnen, heb ik begrepen.
3: Ja, dat klopt. Toen hadden we de tent vol met bingo. Er waren ongeveer 650 bingo-dames en mannen. Dus het was hartstikke gezellig.
2: Dat is een flinke zaal vol.
3: Ja.
2: En welke programma-onderdelen zijn er nog meer?
3: We zijn vandaag druk bezig om alle tafels van de bingo er weer uit te halen en het veld klaar te zetten. En voor vanavond, dan gaan we om 8 uur van start met het Noordpool Troupee Orkest. Met Arnold Veeman. Daarna hebben we binnen en buiten verschillende bands. Chris Bauer, de zoon van Frans Bauer, komt langs. We hebben Straatwaarden, een feestband. DJ Dennis breidt het tussendoor aan elkaar. Lastig en vast erop. En op het cultuurpodium hebben we Mark Erens met band.
2: Kijk, dat is een mooi rijtje mensen allemaal. Is het niet veel te warm?
3: Het is aardig warm, maar we doen er alles aan om, mensen toch een beetje koel te houden, zeg maar. We hebben gratis tappunten voor water, we hebben ventilatoren in de tent staan, we hebben heel veel schaduwplekken, gratis zonnebrand is verkrijgbaar achter de bar. Dus we doen er alles aan om de mensen toch te krijgen. En op dit moment zit de kaartverkoop op 70% en zie je hem nog mooi stijgen.
2: Kijk, ja, het zijn ook gewoon wel fijne zomerse temperaturen natuurlijk, hè? Want ook 's avonds is het gewoon nog warm.
3: Ja, klopt.
2: En hoeveel vrijwilligers werken er mee?
3: Wij hebben op dit moment 70 vrijwilligers aan het werk.
2: Ja, dat is ook een mooi aantal.
3: Ja, het is een hele mooie club en die is echt voor ons goud waard. Zonder hun krijgen we het niet voor elkaar.
2: Nee, zo gaat het dan, hè? Maar het is fijn dat ze dan gewoon ook er weer bij zijn dit jaar.
3: Ja, klopt. En ze werken hard en ondanks de warmte, want we hebben het aardig warm gehad van de week om het op te bouwen.
2: Ja.
3: We hebben zelf een zwembadje backstage voor de vrijwilligers om even af te koelen. Dus het gaat hartstikke mooi. Gezellige club.
2: Hoe laat gaat het vanavond beginnen?
3: Om 8 uur starten we op het buitenpodium.
2: Om 8 uur op het buitenpodium. Is dat zaterdag ook nog wat?
3: Die zaterdag is ook wat, ja. Dan beginnen we met het festival al 's middags om 3 uur. Dan staan er verschillende bands binnen en buiten. En op het cultuurpodium is er ook nog wat te doen. We hebben een kinderplein 's middags van 3 tot 6. Voor als ouders met gezinnen willen komen, hebben we bungee trampolines staan. We hebben een klimrots, een reuzenrad, een draaimolen, een zweetmolen, kop van Jut. Er wordt gesminkt om het iedereen naar zijn zin te maken.
2: Ja, nou, dat klinkt hartstikke goed. En dan is de afsluiting dus op zondag?
3: De afsluiting uiteindelijk is op zondag. Dan hebben we nog weer een volleybaltoernooi. Die zit ook vol met teams. En dat is 's middags, maar ook een aangepast programma vanwege de warmte. Maar genoeg schaduwplekken voor bezoekers om te kijken.
2: Kijk, dat is hartstikke fijn om te horen. Kunnen mensen het programma ook even terugkijken ergens?
3: Ja, dat kan op Facebook, op Kloosterboeltjes. Daar staat de timetable, staat daar op vermeld. Dan kan je zien wanneer wat komt. En www.kloosterpop.nl.
2: Kijk. Hartstikke fijn. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting en ook voor je tijd. Want jullie zullen het druk hebben op dit moment.
3: Ja,
2: zeker in de warmte.
3: Ja,
2: dat geloof ik meteen.
3: Ja.
2: Nou, heel veel succes. En volgens mij kan het alleen maar een hele mooie weekend worden.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Ja, de Pointer Sisters en I'm So Excited op Groningen 1. Het is 11:55.
1: Ja, en dus is het tijd, bijna tijd, voor het Groningen 1 nieuws en weer.
0: Ja, maar eerst nog even Girls Aloud.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 26 juni. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Vandaag is het een bijzondere trouwdatum, 26/6/2026. Eén van de populairste trouwdagen van deze eeuw. Ook in de regio geven tientallen bruidsparen elkaar vandaag het jawoord. Maar door de extreme hitte en code oranje heeft de gemeente Oldambt extra maatregelen genomen. In het gemeentehuis in Winschoten zijn speciale mobiele airco's geplaatst, zodat bruidsparen, hun gasten en de trouwambtenaren de ceremonie wat koeler kunnen beleven. Dat laat buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Grean Wilts weten via haar social media. Bestuurders van 75 jaar en ouder krijgen bij het verlengen van hun rijbewijs te maken met strengere keuringseisen. Sinds begin dit jaar moeten artsen hun keuringsverslagen volgens nieuwe richtlijnen opstellen. En vanaf 1 juli worden ook de keuringen zelf uitgebreider. Zo wordt onder meer beter gekeken naar het zicht, de balans en het reactievermogen. Ook is er een actueel medicatieoverzicht verplicht. Met de nieuwe regels willen de Rijksdienst voor Wegverkeer en het CBR de keuringen zorgvuldiger en eenduidiger maken. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om vandaag alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Het KNMI heeft rond middernacht code rood afgegeven voor het grootste deel van het land vanwege de extreme hitte. Voor Noord-Nederland en Zeeland geldt code oranje en de Waddeneilanden hebben code geel. Het advies is om zoveel mogelijk uit de zon te blijven en goed te letten op signalen van uitdroging of oververhitting. Wie toch de weg opgaat, wordt geadviseerd om voldoende water mee te nemen en eventueel een paraplu of parasol voor schaduw. Sinds enkele dagen geldt al het hitteprotocol van Rijkswaterstaat. Bij pech worden voertuigen zo snel mogelijk van de snelweg afgehaald en naar een veilige plek gebracht, zoals een parkeerplaats of tankstation. Zwemmen in open water is populair, maar brengt ook risico's met zich mee. Vooral bij hoge temperaturen kunnen biologische risico's ontstaan, zoals algenbloei. Dat kan leiden tot gezondheidsklachten. Daarom wordt de kwaliteit van officieel aangewezen zwemwater regelmatig gecontroleerd. Tijdens het zwemseizoen vinden minimaal maandelijks watercontroles plaats. Op de website van Zwemwater Nederland is per zwemplas te zien welk zwemadvies geldt en of er waarschuwingen van kracht zijn. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt extreem heet met 36 tot lokaal 37 graden. Door de hoge luchtvochtigheid en weinig wind voelt het benauwd aan. Het KNMI heeft daarom code oranje afgegeven voor extreme hitte. Vanavond blijft het lang warm. Later vanavond en vannacht is er een kleine kans op een onweersbui. De nacht verloopt tropisch met zo'n 21 graden. Op morgen wordt het opnieuw 36 tot 37 graden. Eerst is er veel zon, maar later op de dag neemt de kans op onweer toe. Vooral morgenavond kunnen plaatselijk stevige onweersbuien ontstaan, met kans op zware windstoten.

0: De zomer van 2026 wordt de zomer van Groningen 1, Elton John en Dua Lipa en Cold Heart.
1: Ja, sorry.
0: Ja, je zat helemaal weg te dromen.
1: Sorry, dat heb je hè, met het warme
0: weer. Ik wou net zeggen, beter hier in de studio was dat je zo meteen op weg naar huis achter te sturen.
1: Ja, nee, dat moeten we helemaal niet willen hebben. Het is tijd voor de Wie van de Drie.

0: Plaatje 1, Peter Allen and I Go to Rio. Plaatje 2, Playa Hitty and The Summer is Magic. En plaatje 3, The Merry Man and Hot, Hot, Hot.
1: Ja, ik blijf nog steeds bij keuze 3, hoor.
0: Ja, ik zag het ook aan je gewoon.
1: Ja, het is echt,
0: helemaal happy.
1: Het is een leuke, vrolijke plaat.
0: Ja, dat is het zeker. Ja. Maar er wordt niet zo heel veel gestemd. We hadden het al even over gehad natuurlijk. Maar we zien van wat er nu is in elk geval, is er wel een winnaar.
1: Er lijkt een duidelijke winnaar zich af te tekenen aan de horizon. Ja.
0: Dus mocht je daar nou anders over denken, ga dan nog eventjes stemmen. Maar goed, waar zat ik net even over na te denken? Want het was natuurlijk een dingetje. We hebben een collega en die is gewoon heel erg lief geweest en die heeft ons ijsjes in de diepvries gedaan.
1: Ja, precies.
0: Maar wij zitten eigenlijk al een uurtje te bedenken. We willen best wel een ijsje. Maar dat geeft natuurlijk wel bepaalde geluiden ook op de radio.
1: Ja, dus precies. Jij ik denk moet dat presenteren. Ik zit met een lekkend ijsje boven zo'n mengtaal. Het lijkt me
0: dat is ook niet handig.
1: Zullen we gewoon na de uitzending doen?
0: En Greta met het nieuws, dus ik denk dat we dat even na de uitzending doen. Want dat wordt ook zo'n geslobber, zeg maar. Dat moeten we ook niet willen.
1: Nee, precies.
0: Nou goed, wie van de drie dus kan nog stemmen? Ongeveer nog een minuutje of 5. En dan kiezen we toch wel de winnaar.
1: Wij kiezen niet, dan is het gewoon duidelijk.
0: Ja, precies. Dan kunnen we uit de stemmen zien wie de winnaar gaat worden. Zo moet ik het zeggen. Heel goed, Jan.
1: Precies.
0: Helemaal duidelijk. Ja, maar dat komt ook een beetje. Omdat als ik dan kijk wie nu inderdaad de winnaar is op dit moment, dat zal ook mijn keuze zijn. Dus vandaar mijn... We gaan het zien. En je kan dus nog 5 minuutjes stemmen. Doe dat vooral. Groningen 1.

0: Take That and Everything Changes.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Steeds meer jongeren halen hun nieuws van sociale media. Tegelijkertijd komen zij regelmatig nepnieuws, bewerkte beelden en AI-content tegen. We spreken met Evelien Mulder. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Wat was de aanleiding voor het onderzoek?
3: Ja, de aanleiding hiervoor was dat we van de scholen waar we mee samenwerken en ook de jongeren waar we mee samenwerken hoorden dat dit een thema is. Toen dachten we, laten we dat eens onderzoeken, hoe jongeren aankijken tegen nepnieuws.
2: Ja, en jullie constateren dus dat bijna de helft van de jongeren wekelijks nepnieuws tegenkomt. Ja, maar ze merken het wel op.
3: Klopt, ja. We hebben inderdaad gevraagd, denk je wel eens nepnieuws tegen te komen? Bijna de helft van de jongeren die wij bevraagd hebben, die zeggen dat ze denken minimaal wekelijks nepnieuws tegen te komen. En dat merken ze zeker. Ook de meeste jongeren geven aan dat zij het makkelijk denken te herkennen. Daar zijn ze vrij zelfverzekerd over. En ze maken zich er relatief gezien ook weinig zorgen over. Ze zien wel dat het risico's heeft voor anderen. Dat heeft dan vooral te maken met misleiding, maar ook onzekerheid over wat nou echt is of nep is. Maar voor zichzelf zien ze die risico's minder in, omdat ze dus echt denken dat ze het goed kunnen herkennen.
2: Maar is de uitslag dan heel bijzonder? Of onverwacht?
3: Nou, het is niet per se heel zorgelijk, zou ik willen zeggen. Wat wel heel belangrijk is, jongeren geven ook heel duidelijk aan dat het echte en het neppe door de ontwikkeling van AI steeds minder goed te onderscheiden is. Dus het is wel belangrijk om daar iets mee te doen. En dat gaat gelukkig ook al gebeuren. In het onderwijs komen vanaf 2027 nieuwe kerndoelen, digitale geletterdheid, waardoor mediawijsheid, dus het kunnen herkennen van onder andere nepnieuws, maar überhaupt omgaan met informatie online, dat wordt beter geïntegreerd in het onderwijs. Dus nou ja, daar vragen jongeren zelf ook om. Dus dat is denk ik een heel goede ontwikkeling.
2: En is dat iets wat dan echt helemaal nieuw is? Want ik heb het idee dat mediawijsheid al best wel een onderdeel is van het onderwijs. Gaat dit dan anders zijn?
3: Nou, het klopt inderdaad dat veel scholen er wel iets mee doen. Maar door die nieuwe kerndoelen wordt het wel in zekere zin beter geïntegreerd. Dus iedere school moet daar dan in principe wat mee. Dus ja, dat wordt.
2: Qua kerndoelen, dan heb je het echt over het nepnieuws, dat daar meer aandacht aan geschonken wordt.
3: Dit gaat dus echt over mediawijsheid. Het gaat niet alleen over nepnieuws, maar kritisch omgaan met informatie. Dus ook bronnen kunnen controleren. En alle informatie die tot je komt, daar toch een goede weg mee goed kunnen controleren, zeg maar.
2: Ja, en de mediawijsheid wat ze nu in het onderwijs hebben, dat is dan anders?
3: Het is volgens mij nog niet echt verplicht, als het ware. Dus die doelen worden nu nog niet op iedere school evenveel nagestreefd. En als die doelen echt geïntegreerd worden, dan wordt iedere school daar natuurlijk meer verplichting gesteld, als het ware.
2: Juist, daar zit een verschil.
3: Ja.
2: Helemaal duidelijk. En is AI dan ook echt wel moeilijker te herkennen?
3: Dat hebben we niet onderzocht natuurlijk. Maar AI ontwikkelt zich ook steeds meer. Dus waar je vroeger nog heel erg goed kon zien dat iets nep was, lijkt het nu steeds echter.
2: Ja. Ja, en dat is natuurlijk niet onder de jongeren alleen zo. Dat is natuurlijk voor ons allemaal ook best wel een dingetje om goed op te letten.
3: Zeker. Ja, dat geldt niet alleen voor jongeren, maar ook voor volwassenen.
2: Ja, dat is natuurlijk ook zo. Nou, ontzettend bedankt voor je toelichting.
1: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Cliff Richards en The Summer Holiday. En daarvoor Rygera en No Tango De Niro op Groningen 1. Het is 4:04.
1: Ja, en dus moeten we de winnaar bekendmaken van de Wie van de Drie keuzeplaat. Ja, en ondanks dat er niet heel veel stemmen zijn geweest vandaag, is de keuze toch gevallen op Peter Allen en I Go To Rio. Dus die gaan we straks instarten. Ja, dit was het alweer voor vandaag. We zijn er maandag weer voor een nieuwe aflevering van Goud. En daarin gaan we het hebben over Rock On Outdoor Festival in Pekela. En over trappen, happen en grappen. En hoe dat zit, dat horen we dus maandag. Jan, bedankt voor de techniek van vandaag.
0: Graag gedaan.
1: En Greta, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En iedereen thuis, een heel fijn weekend. Dag.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs

0: Rust. Het is nu 12 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op het publiek. 6 mensen kwamen om het leven, ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Oekraïne heeft weer een grootschalige droneaanval uitgevoerd op Rusland. Dat land claimt dat het 660 drones heeft neergehaald, verspreid over het land, onder meer bij Moskou en op de Krim. Er zou een chemische fabriek in het zuiden van Moskou zijn geraakt en op de bezette Krim een olieterminal. Volgens Oekraïne worden in de chemische fabriek explosieven voor het Russische leger gemaakt. Er zijn 7 verdachten aangehouden voor de explosie in maart bij een synagoge in Luik. De burgemeester van die Belgische stad noemde destijds een gewelddadige daad van antisemitisme. Een onbekende groepering eiste de verantwoordelijkheid op. De voormalige First Lady van Zuid-Korea is veroordeeld tot 7 jaar cel voor omkoping. Kim Jong-hee werd vorig jaar gearresteerd, onder meer omdat ze 2 Chanel-tassen en een diamanten ketting aannam van religieuze groepen in ruil voor politieke wederdiensten. Hee is de vrouw van de vorig jaar afgezette Zuid-Koreaanse oud-president Yoon. Die zit een levenslange celstraf uit voor poging tot staatsgreep. De hitte van de laatste dagen treft zo'n 70% van het Europese continent, berekent het Franse persbureau AFP. Bij zo'n 420 miljoen mensen is het 30 graden of meer. In Nederland geldt vanwege de hitte code rood. Ook andere landen hebben hittewaarschuwingen afgegeven. En het weer zonnig en heet. Maximum temperaturen 36 tot 40 graden. Op de Wadden wat minder warm. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
5: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
6: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
5: Oh ja?
6: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
5: Klinkt goed.
7: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
16: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel.
17: U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is.
16: door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
15: Help je mee?
13: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Lunchtijd. Groningen.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Een bijzondere ontdekking in Groningen. Het Hunebed Centrum in Borgen heeft een zeldzaam fossiel aan de collectie toegevoegd en dit is gevonden in Sellingenbeten. We spreken met Harry Huisman. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ja, ze werden hier allemaal een beetje wild vanochtend, want hoe groot is de kans dat wij hier dino's gaan vinden?
2: Nou, dino's niet. Dat lukt je niet. voor geen meter, dat kun je schudden.
1: Oké.
2: Wat nog wel zou lukken, is misschien een stuk walvis.
1: Oké.
2: Want dat is ook in Sellingenbeten naar boven gekomen.
1: Dat is best bijzonder, toch?
2: Ja, nou, het is een unieke plek, je kan zeggen, in heel Nederland. Er zijn fossielen gevonden die tot de zeldzaamste in heel Nederland behoren. We hebben naast het bekende fossiel waar het nu over gaat, in Sellingenbeten ook een fossiel gevonden waarvan er op de hele wereld maar 5 zijn gevonden.
1: Oké.
2: En dat kleine steentje, dat komt uit het grind, wat ze samen met het zand uit de diepte opzuigen. En dat zand wordt gebruikt als industriezand, bouwzand, wegzand. Maar dat grind, dat is eigenlijk afval. Nou, daar zitten fossielen in.
1: Oké.
2: En als je nou weet wat je wil zoeken en moet zoeken, ja, en je hebt een gelukkige dag en er staat een hele mooie ster boven je hoofd te branden, dan heb je een mooie.
1: Maar is Sellingenbeten dan zo'n bijzondere plek?
2: Ja, waarschijnlijk wel. En dat blijkt wel uit de vondsten die we dus nu gezien hebben en in de loop van de tijd ook gedaan hebben. Het geval is, er komen fossielen voor uit een periode waarvan de aardlagen eigenlijk honderden meters dieper moeten liggen. En die liggen in Sellingenbeten betrekkelijk dicht onder het oppervlak. Vandaar dat het zand ook een hele gekke groene kleur heeft. Dat komt vrijwel nergens in Nederland voor. En dat heeft te maken met zout in de ondergrond. En zout is namelijk onder druk plastisch. Normaal gesproken vormt dat een deksel op het aardgas in Groningen, waardoor dat aardgas ook gevangen is gebleven. Maar onder druk op sommige plaatsen gaat het zout als het ware als olie, heel traag vloeiende olie, in water omhoog komen. En onder ons verder heb je zo'n zogenaamde zoutkoepel, waarvan de top ongeveer op zo'n 250 meter diepte ligt. En bij het omhoog komen neemt dat zout allerlei aardlagen mee omhoog, die normaal gesproken honderden meters veel dieper moeten liggen. Vermoedelijk hebben we dat in Sellingenbeten wat gezien. Dat aardlagen van zo'n beetje uit een periode tussen nou 50 tot 34 miljoen jaar geleden betrekkelijk ondiep onder de oppervlakte liggen. En die worden in die zuigerij, ja, worden ze naar boven gehaald.
1: Zegt het ook iets, al deze vondsten, zeg maar, over hoe het er 50 miljoen jaar geleden uitzag?
2: Ja, dat is gereconstrueerd, want het leuke is, ik heb hier 2 verhalen over geschreven. Het eerste verhaal betrof dat hele bijzondere fossiel, waar jullie natuurlijk nu over bellen. Maar een kennis van mij die zocht daar vaker en heeft daar meer fossielen gevonden. Onder andere een soort shellschelp. En dat is een gidsfossiel die alleen maar voorkomt in een bepaalde warme periode lang geleden. En daarmee is dus dat fossiel, die tandplaat waar we het over hebben, gedateerd. En dat was een periode waarbij het klimaat erg warm was, waarbij de continenten uit elkaar gingen, waarbij de eerste aanzet tot de vorming van de Atlantische Oceaan tot stand kwam, met veel vulkanisme. Maar het was vooral vochtig en erg warm. Een heel hoog CO2-niveau in de atmosfeer. De Noordzee had een uitbreiding tot voorbij Polen. En in die ondiepe warme zee, ja, wemelde het van leven. Onder andere ook van die typische, ja, onderwater vliegende roggen met die driehoekige vleugels, die heel sierlijk door het water bewegen.
1: Ja,
2: en daar
1: bijzonder
2: hebben wij van in Sellingenbeten een tandplaat gevonden.
1: Ja, precies, want ik wou vragen, wat is er nou precies gevonden?
2: Zo'n rog, dat is een vis en die moet eten. En die heeft eigenlijk geen tanden, maar die neemt van de zeebodem mossels en schelpen en oesters op. En die kraakt die tussen massieve tandplaten. Dat zijn als het ware een soort bankschroeven waarmee die kalkschaal van die schelpen wordt verbrijzeld. Om, zeg maar, bij vlees te komen. En die tandplaat die is bewaard gebleven, want roggen zijn net als haaien kraakbeenvissen. Als die doodgaan, dan blijft er niks over, behalve dan hun tanden. En van deze rog, deze adelaarsrog, hebben wij dus een hele grote tandplaat als afdruk in een zandsteen in Sellingenwezen gevonden.
1: Ja, dat maakt het toch wel heel bijzonder, lijkt mij.
2: Nou, het is heel bijzonder, want ik kan je verzekeren, er wordt met jaloerse blikken uit allerlei grote musea in Nederland naar deze fonds gekeken.
1: En nou heb ik begrepen dat de fonds is al een tijd geleden geweest. Maar dat het nog niet helemaal duidelijk was wat het precies was. Klopt dat?
2: Ja, dat klopt. Want de fonds is gedaan door twee kennissen van mij die een aantal jaren geleden overleden zijn. En die hadden in Appingedam twee woningen helemaal, werkelijk, helemaal volgestouwd met stenen en fossielen. En na de dood van de laatste levende kreeg ik van de notaris te horen dat de collectie aan mij was nagelaten. Dus ik heb samen met mensen van het Hunebedcentrum die collectie uitgezocht, wat voor ons van waarde was en wat minder van waarde was voor het museum, dat mochten de anderen meenemen. En daar zat die steen tussen. Ik dacht namelijk dat het een afdruk van een soort paardenstaartachtige plant was. Nou ja, dat is nou niet zo bijzonder. Dus die mocht wel weg.
1: Ja.
2: Blijkt dus nu, tot voor een paar weken, in vergelijking met tandplaten uit Marokko, dat ding van Sellingenwezen helemaal geen plant is, maar een fossiele tandplaat van een rog.
1: Ja.
2: Van een uitgestorven rog. Ja, dat kun je niet geloven. Nou ja, dat zijn toevalligheden die dan gebeuren en daar moet je niet te lang over nadenken, maar het is wel heel mooi.
1: Als u het had geweten, had u het dan anders gedaan?
2: Nou ja, kijk, als ik geweten had vanaf het begin wat het was. Maar kijk, van een heleboel dingen, dan kijk je ernaar, maar dan weet je eigenlijk niet precies naar wat je kijkt. Ik bedoel, je moet kennis van fossielen hebben, nou, dat heb ik wel. Maar die fossielenwereld is zo ongelooflijk uitgebreid en gedetailleerd. Je kunt onmogelijk alles weten.
1: Ja.
2: Nou, als iets op een plantenfossiel lijkt waarvan je denkt, ja, die hebben we al. Nou, die mag wel weg. En die komt heel toevallig via mijn directeur van het Hunebedcentrum tevoorschijn in verband met een onderzoek. Ja, nou ga ik in detail, maar dat ga ik niet doen. Want hij was op zoek naar fossielen voor mijn nieuwe boek. Ik ben met het schrijven van een boek bezig over fossielen. En hij kwam dit ding tegen en vond het toch merkwaardig en nam het mee. Nou, en toen ontdekte ik het.
1: Kijk, ja, soms gaan die dingen gewoon zo.
2: Ja, je kunt dat onmogelijk logisch beschrijven, maar het is een gevolg van een aantal gebeurtenissen die, waarvan ik zeg, nou, dat is toeval. Geweldig.
1: Ja. Nou, ik vind het helemaal fantastisch dat u op de radio even iets voor ons heeft willen vertellen hierover. Want het is een prachtig mooi verhaal, hoor ik al wel.
2: Ja, nou, het leuke is, mensen kunnen dat ding ook zien.
1: Oh,
2: en je hoeft er geen loep of microscoop voor mee te nemen. Dat ding is gewoon een centimeter of 15 groot in zijn geheel. Hij ligt in een aparte vitrine in het Hunebed Museum in Borger.
1: Kijk, dat is een mooie toevoeging.
2: Ja. En ze kunnen daar gewoon naartoe en kunnen ze kijken hoe dat ding eruit ziet.
1: Ja, voor een ieder die ontzettend nieuwsgierig is geworden nu. In Borger kun je hem dus vinden in het Hunebedcentrum. En daar kun je hem dus bekijken.
2: Mag ik nog één ding zeggen?
1: Jazeker, dat mag.
2: Wij hebben in de grote vakantie elke woensdagmiddag buiten het Hunebedcentrum bij een enorme bult sperrenstenen waar ook fossielen in zitten. Een determinatiemiddag. Kinderen en volwassenen mogen daar gewoon zoeken, leuke stenen vinden. Wij vertellen wat het is, hoe oud het is en of het bijzonder is. En ze mogen ze meenemen.
1: Kijk, maar dat is mooi om te horen.
2: Ja, dus elke woensdagmiddag van de grote vakantie.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Terwijl de temperaturen in de regio oplopen, maakt Kloosterpop zich op voor een feestelijk weekend vol muziek, activiteiten en gezelligheid. En eigenlijk is het gisteravond al begonnen. We spreken met Peter Bakhuizen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Kloosterpop. Hoe zit dat precies?
2: Ja. Wat zei je?
1: Hoe zit dat precies?
2: We zijn 6 jaar geleden begonnen met een try-out op vrijdagavond met Kloosterpop om te kijken of het gewaardeerd werd in de omgeving. En inmiddels zitten we op de 6e editie en wij hebben er 2 dagen van gemaakt.
1: Kijk, dat is hartstikke fijn. Dat is altijd leuk natuurlijk dat het een succes is.
2: Zeker.
1: En jullie zijn gisteravond al begonnen, heb ik begrepen.
2: Ja, dat klopt. Toen hadden we de tent vol met bingo. Er waren ongeveer 650 bingo-dames en mannen. Dus het was hartstikke gezellig.
1: Dat is een flinke zaal vol.
2: Ja.
1: En welke programma-onderdelen zijn er nog meer?
2: We zijn vandaag druk bezig om alle tafels van de bingo er weer uit te halen en het veld klaar te zetten. En voor vanavond dan gaan we om 8 uur van start met het Noordpool Troupé Orkest. Met Arnold Veeman. Daarna hebben we binnen en buiten verschillende bands. Chris Bauer, de zoon van Frans Bauer, komt langs. We hebben Straatwaarden, een feestband. DJ Dennis breidt het tussendoor aan elkaar. Lastig en vast erop. En op het cultuurpodium hebben we Mark Erens met band.
1: Kijk, dat is een mooi rijtje mensen allemaal. Is het niet veel te warm?
2: Het is aardig warm, maar we doen er alles aan om mensen toch een beetje koel te houden, zeg maar. We hebben gratis stappunten voor water, we hebben ventilatoren in de tent staan, we hebben heel veel schaduwplekken, gratis zonnebrand is verkrijgbaar achter de bar. Dus we doen er alles aan om de mensen toch te krijgen. Hè. En op dit moment zit de kaartverkoop op 70% en zie je hem nog mooi stijgen.
1: Kijk, ja, het zijn ook gewoon wel fijne zomerse temperaturen natuurlijk. Hè? Want ook 's avonds is het gewoon nog warm.
2: Ja, klopt.
1: En hoeveel vrijwilligers werken ermee?
2: Wij hebben op dit moment 70 vrijwilligers aan het werk.
1: Ja, dat is ook een mooi aantal.
2: Ja, het is een hele mooie club en die is echt voor ons goud waard. Zonder hun krijgen we het niet voor elkaar.
1: Nee, zo gaat het dan, hè? Maar het is fijn dat ze dan gewoon ook er weer bij zijn dit jaar.
2: Ja, klopt. En ze werken hard en ondanks de warmte, want we hebben het aardig warm gehad van de week om het op te bouwen.
1: Ja.
2: We hebben zelfs een zwembadje backstage voor de vrijwilligers om even af te koelen. Dus het gaat hartstikke mooi. Gezellige club.
1: Hoe laat gaat het vanavond beginnen?
2: Om 8 uur starten we op het buitenpodium.
1: Om 8 uur op het buitenpodium. Is dat zaterdag ook nog wat?
2: Die zaterdag is ook wat, ja. Dan beginnen we met festival al 's middags om 3 uur. Dan staan er verschillende bands binnen en buiten. En op het cultuurpodium is er ook nog wat te doen. We hebben een kinderplein 's middags van 3 tot 6. Voor als de ouders met gezinnen willen komen, hebben we bungee trampolines staan. We hebben een klimrots, een reuzenrad, een draaimolen, een zweetmolen, kop van Jut. Er wordt gesminkt om het iedereen naar zijn zin te maken.
1: Ja, nou, dat klinkt hartstikke goed. En dan is de afsluiting dus op zondag?
2: De afsluiting uiteindelijk is op zondag. Dan hebben we nog weer een volleybaltoernooi. Die zit ook vol met teams. En dat is 's middags, maar ook een aangepast programma vanwege de warmte. Maar genoeg schaduwplekken voor bezoekers om te kijken.
1: Kijk, dat is hartstikke fijn om te horen. Kunnen mensen het programma ook even terugkijken ergens?
2: Ja, dat kan op Facebook, op Kloosterboeltjes. Daar staat de timetable op vermeld. Dan kan je zien wanneer wat komt. En www.kloosterpop.nl.
1: Kijk. Hartstikke fijn. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting en ook voor je tijd. Want jullie zullen het druk hebben op dit moment.
2: Ja,
1: zeker in de warmte.
2: Ik weet dat voorhoofd.
1: Ja, dat geloof ik meteen.
2: Ja.
1: Nou, heel veel succes. En volgens mij kan het alleen maar een hele mooie weekend worden.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 26 juni. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Vandaag is het een bijzondere trouwdatum, 26/6/2026. Een van de populairste trouwdagen van deze eeuw. Ook in de regio geven tientallen bruidsparen elkaar vandaag het jawoord. Maar door de extreme hitte en code oranje heeft de gemeente Oldambt extra maatregelen genomen. In het gemeentehuis in Winschoten zijn speciale mobiele airco's geplaatst, zodat bruidsparen, hun gasten en de trouwambtenaren de ceremonie wat koeler kunnen beleven. Dat laat buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Greon Wilds weten via haar social media. Bestuurders van 75 jaar en ouder krijgen bij het verlengen van hun rijbewijs te maken met strengere keuringseisen. Sinds begin dit jaar moeten artsen hun keuringsverslagen volgens nieuwe richtlijnen opstellen. En vanaf 1 juli worden ook de keuringen zelf uitgebreider. Zo wordt onder meer beter gekeken naar het zicht, de balans en het reactievermogen. Ook is er een actueel medicatieoverzicht verplicht. Met de nieuwe regels willen de Rijksdienst voor Wegverkeer en het CBR de keuringen zorgvuldiger en eenduidiger maken. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om vandaag alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Het KNMI heeft rond middernacht code rood afgegeven voor het grootste deel van het land vanwege de extreme hitte. Voor Noord-Nederland en Zeeland geldt code oranje en de Waddeneilanden hebben code geel. Het advies is om zoveel mogelijk uit de zon te blijven en goed te letten op signalen van uitdroging of oververhitting. Wie toch de weg opgaat, wordt geadviseerd om voldoende water mee te nemen en eventueel een paraplu of parasol voor schaduw. Sinds enkele dagen geldt al het hitteprotocol van Rijkswaterstaat. Bij pech worden voertuigen zo snel mogelijk van de snelweg afgehaald en naar een veilige plek gebracht, zoals een parkeerplaats of tankstation. Zwemmen in open water is populair, maar brengt ook risico's met zich mee. Vooral bij hoge temperaturen kunnen biologische risico's ontstaan, zoals algenbloei. Dat kan leiden tot gezondheidsklachten. Daarom wordt de kwaliteit van officieel aangewezen zwemwater regelmatig gecontroleerd. Tijdens het zwemseizoen vinden minimaal maandelijks watercontroles plaats. Op de website van Zwemwater Nederland is per zwemplas te zien welk zwemadvies geldt en of er waarschuwingen van kracht zijn. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt

extreem heet met 36 tot lokaal 37 graden. Door de hoge luchtvochtigheid en weinig wind voelt het benauwd aan. Het KNMI heeft daarom code oranje afgegeven voor extreme hitte. Vanavond blijft het lang warm. Later vanavond en vannacht is er een kleine kans op een onweersbui. De nacht verloopt tropisch met zo'n 21 graden. Op morgen wordt het opnieuw 36 tot 37 graden. Eerst is er veel zon, maar later op de dag neemt de kans op onweer toe. Vooral morgenavond kunnen plaatselijk stevige onweersbuien ontstaan, met kans op zware windstoten.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Wie Groningen door de lens van de camera bekijkt, kan nog tot 1 juli een foto insturen voor de Groningen Scheurkalender 2027. We spreken met Hent Hamming. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Linda.
1: Goedemorgen. Een Groningen Scheurkalender, wanneer zijn jullie daarmee gestart?
2: Dat is nu 10 jaar geleden. In 2016 kwam de eerste kalender.
1: Waarom zijn jullie daarmee gestart?
2: Ja, weet je, weer de lange of de korte versie?
1: Dat ligt er een beetje aan, maar...
2: Ik moet je zeggen, het was heel, heel simpel. Ik had in Groningen, ik ben de initiator, dus ik had een gebouw in Groningen, Graansilo, en er zat een scheur in. En dat is echt heel simpel, hoor. Een vriend van mij die zei de hele tijd van je moet naar een schadeformulier, et cetera, et cetera. Maar ik blokkeer een beetje van schadeformulieren en dergelijke. Dus we dachten meteen aan van wat zou je nog meer met een scheur kunnen doen. En ik was een beetje opstandig, omdat ik vond van dat Groningen eigenlijk altijd op een hele stereotype manier in beeld werd gebracht. Toen dacht ik van als ze mij hadden gevraagd, dan hadden ze misschien toch wel een ander beeld van Groningen gekregen. Dus die twee combineren. Eén, wat kun je met scheur doen? En twee, volgens mij ziet Groningen er anders uit. Nou, in dat kader van scheur, et cetera, bedachten we een kalender. En wij vroegen alle inwoners van wat beweeg je? Wat raakt je? Wat emotioneert je? En dat was een iets andere vraag dan, laten we zeggen, dat we meteen een Groningen promotiekalender wilden maken. Dat is misschien wel het gevolg, maar dat is niet waar we naar op zoek waren. We waren echt op zoek naar van wat mensen persoonlijk emotioneert. En nou, zo is het begonnen. En nu zijn we 10 jaar verder.
1: En als je zo'n vraag stelt, wat voor foto's levert dat dan op?
2: Ja, nou eigenlijk kun je zeggen van die kalender die bestaat uit 320 blaadjes. Het is zo'n blok, zo'n blokkalender. Ja. En voor iedere dag één. En eigenlijk kun je ook zeggen van dat er 320 persoonlijke verhalen zijn. Want in iedere foto zit een persoonlijk verhaal. En dat kan soms, dat kan soms een bankje zijn waar iemand herinneringen aan heeft. En dat kan eigenlijk tweeledig zijn. Iemand die heeft iemand verloren en die bedenkt aan het bankje van waar hij of zij met zijn geliefde zat. En dan is het, dat is een onroerend beeld. Het kan ook een zonsondergang zijn. We komen echt niet tekort aan zonsondergangen. Dat is kennelijk iets universeels. En dat geldt volgens mij over de hele wereld. Dat de natuur ons op magische momenten trakteert. En dat leggen mensen ook heel vaak vast. Maar het is in wezen dat ene beeld waar iemand een persoonlijke herinnering aan heeft of een bepaalde fantasie bij heeft. En dat zijn dus foto's met een verhaal.
1: Komen deze verhalen ook terug in de scheurkalender?
2: Ja, weet je, we zijn nooit uitontwikkeld. Hè? Dus laat ik zeggen, je praat met iemand die zich verveelt. Nou, als we het één keer gedaan hebben, dan wil ik graag dat we er iets aan toevoegen. Dus elke keer hetzelfde. Dat vind ik niet uitdagend genoeg. Dus vorig jaar bedachten we... wat zou je nou met die achterkant kunnen doen? Ik moet je heel eerlijk zeggen, daar was ik al 9 jaar mee bezig, hoor. Maar ik was wel overtuigd van, er is iets. Alleen, ik heb het nog niet gevonden. Vorig jaar bedachten we de keerzijde. En dat is de achterkant van een kalenderblaadje. Dus op de voorkant heeft iemand een foto ingezonden. En dat is zijn of haar persoonlijk verhaal. Van iets van wat hem of haar emotioneert. En op de achterkant staat in tekst het verhaal van wat iemand anders geïnspireerd heeft om te schrijven. Dus stel, jij levert een foto van een bankje in. Dan is iemand anders die reflecteert op die foto en die zijn eigen verhaal. Dus dat heeft niks met die foto of met die fotograaf te maken. Maar dat is een eigen fantasie die iemand krijgt op het moment dat hij dat beeld ziet. Dat kan dus totaal iets anders zijn dan dat de fotograaf ermee bedoeld heeft. En op die manier krijg je weer een extra laagje in de kalender. En dat zijn soms pareltjes van teksten. We hebben nu inmiddels een soort schrijverscollectief. Dus naast honderden fotografen hebben we nu ook iets van 100 of 120 schrijvers. Die zich laten inspireren door foto's op de voorkant. En die komen dus allemaal op de achterkant. Maar zo heb je eigenlijk, als je de kalender omdraait, heb je eigenlijk een leuk boek.
1: Ja, wat prachtig.
2: Ja, ja. Dat vonden wij ook.
1: Ja.
2: En dat geeft ongelooflijk veel. Want eigenlijk zijn het hele proces zien we eigenlijk als een soort domino spelletje. In die zin van, ik weet niet of je Domino D nog kent. Hè? Van waar het ene. Ja, precies.
1: Ja.
2: Dus de jonge generatie die weet niet waar wij het nou over hebben. Maar dus dat je een soort lijntje hebt. Dat is de kalender, dus dat is, laten we zeggen, dat is een soort aorta. Die klopt altijd en die gaat gewoon gaat me eindeloos door. Maar die stoot, af en toe stoot hij ook weer nieuwe andere projectjes aan. En zo heb je naast dat er door het hele jaar heen kalenderfoto's gemaakt worden, heb je ook constant nieuwe dingetjes waar we mee experimenteren. En zo'n keerzijde is daar een voorbeeld van. En zo blijf je eigenlijk, de ene blijft de ander inspireren. Op die manier, als we dat nou allemaal doen, dan blijven we lekker in beweging.
1: Nou, dat is helemaal fantastisch. Zijn de foto's in de scheurkalender ook in de jaren veranderd?
2: Op een of andere manier. We zouden dat nog eens moeten doen. Kan je zo meteen nog iets, want we hebben ook jubileumactiviteiten. Zou je dat eens naast elkaar moeten leggen? Ik denk wel dat ze professioneler zijn geworden. Dat wil zeggen dat er steeds meer aandacht besteed wordt aan hoe een foto gemaakt wordt. En daar hebben we zelf ook aan bijgedragen doordat we door het jaar heen, dat noemen we kalendercafés. Dat zijn kleine bijeenkomstjes van waar we inzenders voor uitnodigen. Dat organiseren we lukraak door de provincie. En daar hebben we ook altijd iemand, een professionele fotograaf, die, een workshop is een groot woord, maar inzenders van tips en suggesties kan voorzien van hoe je een foto net eventjes op een andere manier kunt maken. En dus ik wil niet zeggen van dat de foto's niet goed zijn, maar een tipje, alleen al eventjes door je knieën zakken. Dus ja, dat je een iets ander perspectief hebt. Nou, dat merk je dat mensen daar heel erg blij van worden. Dat ze net zo'n tipje even gekregen hebben. Net even vanuit een andere invalshoek een foto nemen. En dan krijgt zo'n foto krijgt een ander, net een ander laagje. Het kan net iets spannender worden dan dat die anders was geworden. En dat zie je wel. Dat daar volgens mij mensen wel rekening mee houden als ze een foto inzenden. Maar kijk, of die anders, echt anders wordt. Een van de activiteiten die we tijdens het jubileum nu aan het realiseren zijn, dat is, er zijn de langstdurende regionale tv-commercial aan het maken. Nou, dat is een heel. Dus we doen ook mee. Die film die wordt 17 uur ongeveer, iets minder.
1: Oh.
2: Daarmee doen we ook mee met een gooi naar het Guinness Book of Records. En dat houdt in van dat we eigenlijk bijna alle foto's die ingezonden zijn en die ook bruikbaar waren, in een soort rail achter elkaar zetten. Daar doen dus ongelooflijk veel foto's zitten erin. Anders kun je ook geen film van 17 uur maken. Alle foto's die dus ook niet in die kalender zijn gekomen, want heel veel foto's die zijn wel mooi, maar zijn om wat voor reden ook door de jury niet geselecteerd. Dus die vielen dan buiten de boot. En op deze manier kunnen we die ook nog een plaatsje geven. En dat is een heel leuk project die op dit moment alle burgemeesters van Groningen doen daar ook aan mee. Dus burgemeesters die worden nu geïnterviewd, die allemaal een of meerdere keerzijde tekst inspreken. En die teksten die zijn als een soort voice-over. worden die in die film weer gemonteerd. Dus dan krijg je beeld, je krijgt teksten. Nou ja, we hebben ook nog muzikanten gevraagd, dus je krijgt ook nog het geluid van Groningen. Nou, dat presenteren we op 11 oktober, als de nieuwe kalender ook weer het licht gaat zien. Dat doen we in dit keer in Forum in Groningen.
1: Kijk, dus vanaf 11 oktober is de scheurkalender ook daadwerkelijk te verkrijgen.
2: Ja, dan doen, daarvoor worden alle inzenders worden daarvoor, zoals ze dat elk jaar doen, worden daarvoor uitgenodigd. Nou, ze mogen ook wel een vriendje of een vriendinnetje meenemen, zolang er ruimte is. Nou ja, tot nu toe is binnen, als we die uitnodiging de deur uit doen, zijn eigenlijk ook alle plaatsen wel weer vergeven. Maar dat is inderdaad in het Forum op 11 oktober aanstaande.
1: Nou, hartstikke bedankt voor de toelichting. We kunnen hier nog eeuwen over doorpraten, heb ik al wel weer in de gaten. Maar de tijd dringt alweer. Ontzettend bedankt voor uw tijd. En we gaan het vanaf oktober zien.
2: Linda, misschien nog wel een van... Kijk, als mensen nog mee willen doen...
1: Ja?
2: Dan is het wel handig van dat ze een foto voor 1 juli inzetten. En dat kunnen ze doen naar de website www.groningerscheurkalender.nl. Dus www.groningerscheurkalender.nl. En daar kunnen ze een foto, zoals dat heel modern heet, uploaden.
1: Fantastisch.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Deze zomer hoeven jongeren in Oldambt zich niet te vervelen. Tof Oldambt organiseert verschillende gratis activiteiten. We spreken met Rolf Haaksma. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, met Rolf inderdaad.
1: Goedemorgen, Rolf. Hoe ziet het zomerprogramma eruit dit jaar?
2: Ja, dit jaar hebben wij een zomerdriedaagse. Dinsdag 7 juli, woensdag 8 juli en donderdag 9 juli hebben wij verschillende activiteiten.
1: En welke activiteiten zijn dat allemaal?
2: Op dinsdag gaan we vissen in Midwolda. We hebben vorig jaar ook gedaan. Dat was een heel groot succes. Dus dit jaar weer. Woensdag gaan we slip en slide kickball doen. Dat denk je misschien van wat is dat. Maar dat lijkt heel erg op het softbal. Honkbalachtig. Alleen dan schop je de bal weg. En dan glij je als het ware richting de honken. En de honken zijn dan pierenbadjes met wat water erin.
1: Oké.
2: Dus dat leek nog hartstikke leuk om te doen. En op donderdag gaan we naar het Wipeout Aquapark in Zeeland.
1: Kijk, dat is ook hartstikke leuk.
2: Ja, zeker weten.
1: Kunnen mensen zich er nog voor aanmelden?
2: Ja, absoluut. Je kunt via de website tofoldam.nl of via de Instagram. Kun je je aanmelden via QR-code of een linkje. Nou, zodoende hopen we zoveel mogelijk jongeren een leuke vakantieactiviteit aan te bieden.
1: Ja, waarom vinden jullie het zo belangrijk dat deze activiteiten ook gratis zijn, zeg maar?
2: Nou, ik denk dat het voor sommige jongeren moeilijk is, of ouders, om op vakantie te kunnen en leuke dingen te doen. Daarom is het belangrijk dat we het ze gratis aanbieden. En naast dat ze dan wat sportieve dingetjes doen, is het ook goed voor ze om onder de jongeren te zijn, denk ik. De sociale gedeelte.
1: Ja, dat is ook hartstikke belangrijk in de vakantie natuurlijk.
2: Ja.
1: Dat niet stil gaat staan. Maar dit programma is dus tot en met 9 juli. Ja. Komt er verder in tijd ook nog iets voor jongeren?
2: Ja, dan wij hebben de eerste week hebben we dan driedaagse activiteiten. En die week daarna, zeg maar de tweede en de derde week van de vakantie, zijn wij op de dinsdag en de woensdag bij jongerencentrum Het Spoor. Daaromheen hebben wij nog de urban middagen. Dan kunnen kinderen skateboarden, basketballen, voetballen, binnen of buiten sporten. Dus daar zijn we ook nog. We hopen ook dat daar jongeren op afkomen.
1: Ja.
2: Dus vooral de eerste drie weken in de vakantie organiseren we veel.
1: Is het programma ook te vinden op de site?
2: Ja, het programma is ook te vinden op de site. En de jongeren krijgen, als het goed is, deze week of volgende week allemaal een flyer in huis. Daar staat ook de QR-code op, dus dan kun je even scannen en dan kunnen ze zich ook aanmelden.
1: Kijk, helemaal duidelijk. Ze hoeven zich dus niet te vervelen deze vakantie.
2: Absoluut niet.
1: Nou, ontzettend bedankt voor je tijd, Rolf. En ik hoop dat een hele hoop jongeren zich gaan aanmelden.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

0: Het is nu 1 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het kabinet is het eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. De ministerraad neemt vandaag een definitief besluit. In het plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer komen waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Vanmiddag om 3 uur presenteert landbouwminister Van Essen het complete stikstofplan. Oud-onderwijsminister Arie Slob spreekt tegen dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Kinderombudsman Kalverboer zei eerder deze week dat het kabinet bij de schoolsluiting kinderen vergat en dat het ministerie niet reageerde op haar alarmerende rapporten. Voor de enquêtecommissie Corona zei Slob dat die kritiek hem behoorlijk raakt. Volgens hem hadden kinderen topprioriteit en konden ze alsnog naar school als dat nodig was. Aanpassen van werk bij heet weer moet niet wettelijk worden geregeld, vindt minister Aartsen. Volgens hem is dat meer een zaak van cao-overleg tussen werknemers en werkgevers. Zo staan in de bouw cao-afspraken over vorstverlet. Wel roept Aartsen werkgevers op niet te streng te zijn bij heet of koud weer. De dader van de aanslag op de kerstmarkt in Magdeburg in Duitsland is veroordeeld tot levenslang. In december 2024 reed hij met zijn auto in op publiek. 6 mensen kwamen om het leven. Ruim 300 mensen raakten gewond. De Saoedische dader gaf nooit een duidelijke uitleg voor zijn daad. Het weer zonnig en heet. Maximum temperatuur 36 tot 40 graden. Aan het eind van de middag en vanavond is er kans op onweer. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor met zonwerende folie van Scala Sol. Hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. Scalasol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl. Al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. We'll be right back.

0: Het is nu 2:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Volkswagen in Duitsland heeft plannen om nog eens tienduizenden banen te schrappen, melden de Financial Times en zakenblad Manager Magazine. Er was al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Mogelijk worden dat er 2 keer zoveel. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Het gaat al lange tijd niet goed met Volkswagen, waar ook Porsche, Audi en Seat ondervallen. De Duitse auto-industrie heeft veel last van auto's uit China en van Amerikaanse importheffingen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine kunnen krijgen. De toeristensector ligt stil en zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Voor de enquêtecommissie Corona heeft oud-onderwijsminister Slob gezegd dat het onzin is dat het kabinet in coronatijd geen oog had voor kwetsbare kinderen. Volgens hem raakte kritiek die kinderombudsman Kalverboer eerder leverde hem diep. Kinderen zouden topprioriteit hebben gehad, zegt Slob, en konden alsnog naar school als dat nodig was. Het kabinet is het in principe eens geworden over een ingrijpend plan om de stikstofuitstoot te verminderen, melden bronnen aan de NOS. In de plan staat dat rond 15 grote natuurgebieden zones komen van 1 kilometer... waar minder stikstof mag worden uitgestoten. Rond 85 andere gebieden komt er een kleinere zone van 500 meter. Dat betekent dat veel boeren moeten vertrekken of moeten innoveren. Het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN Odi Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodinederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN Odi Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodinederland.nl.
3: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
0: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
11: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
12: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
13: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
12: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
13: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
12: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Het geluid van Oost-Groningen. Zie Brandes, Siersema. Dit is Plaatwerk met Sybrande Siersema.

0: Het is een Duits-Franse popduo en ze hebben slechts 3 jaar bestaan als band. En in die tijd zo'n 45 miljoen platen verkocht. En ze zijn natuurlijk bekend, of eigenlijk is het meer berucht, omdat ze een Grammy Award hebben gekregen voor hun album. En dat ze die later hebben moeten inleveren, om, nadat bekend werd dat ze geen noot hadden gezongen van alle nummers die op dat album stonden. Milli Vanilli, de muziek blijft gewoon leuk, dus daarom blijft het ook gewoon draaien hier in plaatwerken. Dat heet Girl, You Know It's True. En dat was in de tijd hun eerste hit in het jaar 1988. Een hele goede middag. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Plaatwerk. En dat is het komende 2 uur, is dat het programma waar je naar luistert. Hier op Groningen 1. En Plaatwerk, dat is het programma van de grootste hits en de leukste gauwhouwer. En wat heb ik allemaal voor je in petto? Ik pak even mijn lijstje erbij. Dan zie ik staan dat we straks Sommieux gaan draaien. Even als Joe Cocker, Sailor, Robert Palmer, de Puma's komen eraan. Siel, dan zie ik nog Andreas de Gabalier op mijn lijstje staan. Jimmy Bohorn, Doe, Grand Funk Railroad, Klaas Pekken en Via Buzen gaan we iets van draaien. Matta Reeves en de Vandella's en nog meer, dat allemaal in dit eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze week raad ik je aan, ga er even lekker voor zitten. En zet je een radio een tikkeltje harder. En geniet van die grote hits en leuke gauwhouwer die we je brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook de volgende artiest. Dat is denk ik wel een van de best verkopen artiesten ooit. En ja, helaas niet meer onder ons. Maar ook hier geldt dat we de muziek nog hebben. En lekker kunnen draaien op de radio. Michael Jackson, daar heb ik het over. Hier is hij met The Way You Make Me Feel.
1: Plaatwerk.

ze noemen het origineel. Als eerste door de Beatles werd uitgebracht. En kort daarna werd hij gecoverd door deze zanger. En die heeft daar een hele mooie uitvoering van gemaakt. Al zeg ik het zelf. Ja, wie ben ik om daarover te oordelen? Maar goed, ik vind hem leuk. Joe Cocker, With a Little Help from My Friends. Daarvoor Sans Mieux. Morning, en we begonnen met Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. En we gaan door in plaatwerk nu met een band die voor het eerst een hit scoorde in 1974. Dat heet A Traffic Jam. Wij gaan even eentje draaien uit 1975. En dat is dan ook meteen hun grootste hit. Hier is Sailor en Girls.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 26 juni. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Vandaag is het een bijzondere trouwdatum, 26/6/2026. Een van de populairste trouwdagen van deze eeuw. Ook in de regio geven tientallen bruidsparen elkaar vandaag het jawoord. Maar door de extreme hitte en code oranje heeft de gemeente Oldambt extra maatregelen genomen. In het gemeentehuis in Winschoten zijn speciale mobiele airco's geplaatst, zodat bruidsparen, hun gasten en de trouwambtenaren de ceremonie wat koeler kunnen beleven. Dat laat buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Grean Wilds weten via haar social media. Bestuurders van 75 jaar en ouder krijgen bij het verlengen van hun rijbewijs te maken met strengere keuringseisen. Sinds begin dit jaar moeten artsen hun keuringsverslagen volgens nieuwe richtlijnen opstellen. En vanaf 1 juli worden ook de keuringen zelf uitgebreider. Zo wordt onder meer beter gekeken naar het zicht, de balans en het reactievermogen. Ook is er een actueel medicatieoverzicht verplicht. Met de nieuwe regels willen de Rijksdienst voor Wegverkeer en het CBR de keuringen zorgvuldiger en eenduidiger maken. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om vandaag alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Het KNMI heeft rond middernacht code rood afgegeven voor het grootste deel van het land vanwege de extreme hitte. Voor Noord-Nederland en Zeeland geldt code oranje en de Waddeneilanden hebben code geel. Het advies is om zoveel mogelijk uit de zon te blijven en goed te letten op signalen van uitdroging of oververhitting. Wie toch de weg opgaat, wordt geadviseerd om voldoende water mee te nemen en eventueel een paraplu.

paraplu of parasol voor schaduw. Sinds enkele dagen geldt al het hitteprotocol van Rijkswaterstaat. Bij pech worden voertuigen zo snel mogelijk van de snelweg afgehaald en naar een veilige plek gebracht, zoals een parkeerplaats of tankstation. Zwemmen in open water is populair, maar brengt ook risico's met zich mee. Vooral bij hoge temperaturen kunnen biologische risico's ontstaan, zoals algenbloei. Dat kan leiden tot gezondheidsklachten. Daarom wordt de kwaliteit van officieel aangewezen zwemwater regelmatig gecontroleerd. Tijdens het zwemseizoen vinden minimaal maandelijks watercontroles plaats. Op de website van Zwemwater Nederland is per zwemplas te zien welk zwemadvies geldt en of er waarschuwingen van kracht zijn. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt extreem heet, met 36 tot lokaal 37 graden. Door de hoge luchtvochtigheid en weinig wind voelt het benauwd aan. Het KNMI heeft daarom code oranje afgegeven voor extreme hitte. Vanavond blijft het lang warm. Later vanavond en vannacht is er een kleine kans op een onweersbui. De nacht verloopt tropisch met zo'n 21 graden. Op morgen wordt het opnieuw 36 tot 37 graden. Eerst is er veel zon, maar later op de dag neemt de kans op onweer toe. Vooral morgenavond kunnen plaatselijk stevige onweersbuien ontstaan, met kans op zware windstoten.

Het is een zeer gevarieerde artiest, deze zanger, afkomstig uit Engeland. Seal hoorde je. En dit is een ex-nummer 1 hit uit 1990. Crazy. Daarvoor draaiden de Pumas, Mijn Houten Hart, Robert Palmer, Johnny and Mary. En begonnen met Sailor en Girls, Girls, Girls. En het is tijd geworden om even te gaan verhuizen naar Oostenrijk. En dat doen we samen met deze zanger. Hij is namelijk uit het land afkomstig. Andreas Gabalier en Hula Baloo.

prachtige plaat deze. Dominique van Hulst, dat is haar officiële naam. En we kennen haar als zangeres Do. En in 2001 scoorde ze een groot hit met deze cover van Bryan Adams. Dat heet Heaven. Daarvoor draaien we Timmy Bohorn en Spank. We begonnen met Andreas Gabalier met Hula Palou. En door in plaalwerk nu met iets meer tempo. Dat doen we met Grand Funk Railroads en Some Kind of Wonderful.

op vleugels van de wind. Nun wirelt förbian de moon. Sost mi wel fin, als kin melkweg omswim, sost mijn tien.

0: Het is nu 3:00.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het KNMI heeft bekendgemaakt dat in een deel van het land code rood wordt verlengd tot morgenavond 9:00. Het gaat om de provincies Limburg, Brabant, Gelderland en Overijssel. Voor de rest van het land, met uitzondering van de Wadden, houdt code rood vannacht op en daarna is het code oranje. Bij code rood moet iedereen zoveel mogelijk uit de zon blijven en rekening houden met uitdrogingsverschijnselen. Het KNMI geeft voor vanavond ook waarschuwingen af voor zwaar onweer in het zuidoosten. Het officiële dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Volgens interim-president Rodriguez wordt er druk gezocht naar overlevenden en wordt er voedsel en water uitgedeeld. Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. De Russische autoriteiten hebben de noodtoestand uitgeroepen op de bezette Krim. Dat gebeurt, zegt de gouverneur, om economische problemen aan te pakken. De noodmaatregel heeft waarschijnlijk te maken met de grote brandstoftekorten, veroorzaakt door Oekraïnse aanvallen op de Russische olieindustrie en de elektriciteitsvoorziening. Op de Krim zijn de tekorten zo groot dat alleen overheidsdiensten nog benzine mogen hebben. De toeristensector ligt stil, zomerkampen voor kinderen op de Krim zijn geannuleerd. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waarbij 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. En het weer zonnig en heet. Het wordt naar verwachting 36 tot 40 graden. Vanavond is er kans op onweer. Morgen opnieuw heet met eerst zon en later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnolienederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere full-spectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnolienederland.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
8: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.

is een Britse band opgericht door de hoofdman van de band, Errol Brown. En ze waren vooral succesvol in de jaren 70 en 80. En een opmerkelijk feitje is wel dat ze tussen 1970 en 1984 ieder jaar een hit hebben gescoord. Hot Chocolate hoorde je, It Started With A Kiss. Zo heet dat nummer. En dat was er eentje die uitkwam in het jaar 1982. En dat was in de tijd ook weer een hele grote hit in de Nederlandse top 40. Goed, welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. Plaatwerk, dat is het programma waar je het komende uur nog gaat luisteren hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauwouwe. En wat heb ik nog voor je in petto? We gaan zo dadelijk draaien. De laatste single van Antoon, Mama's en de Papa's komen voorbij. Evenals Stevie Wonder, de Chaplin Band, Doe Maar, René Vroger, Tanja Lash, Odyssey, de Eagles en dan zie ik nog de Roadies op mijn lijstje staan. Evenals de Troubadours, Donna Summer en nog meer. Dat allemaal in dit tweede uurtje Plaatwerk. Dus ook deze keer raad ik je aan, ga er even lekker voor zitten. Zet je radio een tikkeltje harder en geniet van die grote hits. En leuke gauwouwe die we je brengen in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook van de volgende artiest. Hij staat bekend als The Boss. En hier is een van zijn vele grote hits. Bruce Springsteen en Tougher Than The Rest. Plaatwerk.

Er is een Amerikaanse band genaamd de Mama's en de Papa's. En het is inmiddels alweer 60 jaar geleden dat deze plaat stond genoteerd in de hitlijsten destijds. I Saw Her Again. Je hoorde de Mama's en de Papa's. Daarvoor draaiden we trouwens Antoon. En zijn laatste single, de enige. En we starten met Bruce Springsteen, Tougher Than The Rest. Door in Paalbeek nu met Stevie Wonder en I Wish.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 26 juni. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Vandaag is het een bijzondere trouwdatum, 26/6/2026. Een van de populairste trouwdagen van deze eeuw. Ook in de regio geven tientallen bruidsparen elkaar vandaag het jawoord. Maar door de extreme hitte en code oranje heeft de gemeente Oldambt extra maatregelen genomen. In het gemeentehuis in Winschoten zijn speciale mobiele airco's geplaatst, zodat bruidsparen, hun gasten en de trouwambtenaren de ceremonie wat koeler kunnen beleven. Dat laat buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Grean Wilts weten via haar social media. Bestuurders van 75 jaar en ouder krijgen bij het verlengen van hun rijbewijs te maken met strengere keuringseisen. Sinds begin dit jaar moeten artsen hun keuringsverslagen volgens nieuwe richtlijnen opstellen. En vanaf 1 juli worden ook de keuringen zelf uitgebreider. Zo wordt onder meer beter gekeken naar het zicht, de balans en het reactievermogen. Ook is er een actueel medicatieoverzicht verplicht. Met de nieuwe regels willen de Rijksdienst voor Wegverkeer en het CBR de keuringen zorgvuldiger en eenduidiger maken. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om vandaag alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Het KNMI heeft rond middernacht code rood afgegeven voor het grootste deel van het land vanwege de extreme hitte. Voor Noord-Nederland en Zeeland geldt code oranje en de Waddeneilanden hebben code geel. Het advies is om zoveel mogelijk uit de zon te blijven en goed te letten op signalen van uitdroging of oververhitting. Wie toch de weg opgaat, wordt geadviseerd om voldoende water mee te nemen en eventueel een paraplu of parasol voor schaduw. Sinds enkele dagen geldt al het hitteprotocol van Rijkswaterstaat. Bij pech worden voertuigen zo snel mogelijk van de snelweg afgehaald en naar een veilige plek gebracht, zoals een parkeerplaats of tankstation. Zwemmen in open water is populair, maar brengt ook risico's met zich mee. Vooral bij hoge temperaturen kunnen biologische risico's ontstaan, zoals algenbloei. Dat kan leiden tot gezondheidsklachten. Daarom wordt de kwaliteit van officieel aangewezen zwemwater regelmatig gecontroleerd. Tijdens het zwemseizoen vinden minimaal maandelijks watercontroles plaats. Op de website van Zwemwater Nederland is per zwemplas te zien welk zwemadvies geldt en of er waarschuwingen van kracht zijn. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt extreem heet met 36 tot lokaal 37 graden. Door de hoge luchtvochtigheid en weinig wind voelt het benauwd aan. Het KNMI heeft daarom code oranje afgegeven voor extreme hitte. Vanavond blijft het lang warm. Later vanavond en vannacht is er een kleine kans op een onweersbui. De nacht verloopt tropisch met zo'n 21 graden. Op morgen wordt het opnieuw 36 tot 37 graden. Eerst is er veel zon, maar later op de dag neemt de kans op onweer toe. Vooral morgenavond kunnen plaatselijk stevige onweersbuien ontstaan, met kans op zware windstoten.

Maar het is inmiddels alweer een tijdje geleden dat we iets van hebben gehoord van deze jongen. Althans wat hitmateriaal betreft. Maar dit was een gehuide tijd dat hij regelmatig grote hits scoorde in Nederland. René Vroeger, Are You Ready for Loving Me? Daarvoor hadden we Doe Maar over hits gesproken. Wat hebben ze veel gehad? Macho was het die we draaiden. En daar weer voor de zomerse klanken van de Chaplin Band met Il Fiero. We begonnen met Stevie Wonder en I Wish. Door in plaatwerk nu met Tanja Lash en Die Immer Lacht.

grootste hit voor deze band was natuurlijk Hotel California. Maar ze hebben nog veel meer mooie muziek gemaakt. En dit was er eentje van Desperado. Je hoorde de Eagles daarvoor. Odyssey en Use It Up and Wear It Out. We begonnen met Tanja Las, die in me lag. Dus niet de uitvoering deze keer van Kerstin Hort. Maar in die tijd bracht ook Tanja Las haar versie uit. En ook leuk om een keer weer te draaien hier in Plaalbeek. Goed, door nu met een band, Oet Pekel, zoals ze noemen. The Roadies en Just Fancy.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Rond deze tijd komt het kabinet naar buiten met de nieuwe stikstofplannen. De grote lijnen zijn al uitgelekt. Rondom 15 kwetsbare natuurgebieden komen zones van een kilometer waar de uitstoot van stikstof beperkt moet worden. Rondom 85 andere gebieden komen kleinere zones. Veehouders in die gebieden verhuizen of krimpen in om minder stikstof uit te stoten. Op die manier wil het kabinet Nederland weer van het stikstofslot halen, zodat er weer woningen kunnen worden gebouwd. Het officiële dodental na de zware aardbeving in Venezuela is meer dan verdubbeld. Het staat nu op 589, meldt de interim-president. Er zijn bijna 3000 mensen gewond geraakt. De noordelijke regio La Guaira is zwaar getroffen. Interim-president Rodriguez zei dat Venezuela blij is met de buitenlandse teams die komen helpen. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, bevestigt het Openbaar Ministerie in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was Mats Grotenbrecht, een bekende amateurvoetballer. Volkswagen wil in Duitsland nog eens tienduizenden banen schrappen, meldt onder meer de Financial Times. Er zouden ook 4 fabrieken moeten sluiten. Eerder werd al een reorganisatie aangekondigd waar 50.000 banen verdwijnen. Volkswagen heeft het al tijden moeilijk, onder meer door concurrentie uit China. In de Chinese hoofdstad Peking is een klein vliegtuig tegen een wolkenkrabber gevlogen, schrijven Chinese media. Het gaat om die iconische CITIC Tower met ruim 500 meter, het hoogste gebouw van Peking. Of er slachtoffers zijn is nog niet bekend. Op beelden is de inslag te zien en daarna vallen de brokstukken. Het weer zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Vanavond kans op onweer. Morgen opnieuw heet, eerst zon, later kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: Lopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
5: Slechter been? Moeite met uit de stoel komen? Of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
6: Topsporters en bekende Nederlanders weten het al lang. Ervaar nu ook zelf de positieve en krachtige werking van de natuurlijke CBN-olie van CBN-olie Nederland. Een eeuwenoude oplossing voor veel voorkomende lichamelijke klachten. Kijk op cbnodinederland.nl waar het allemaal tegen werkt. Exclusief verkrijgbaar bij CBN-olie Nederland. De leverancier van de enige echte natuurzuivere volspectrum CBN-olie. Ontvang nu bij aankoop van 3 flesjes 10% korting. Kijk snel op cbnodinederland.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
15: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
16: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
17: Mensenrelatie, Radboud Visser.
18: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
17: Jazeker.
19: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.

Dit is Groningen 1 met het nieuws van vrijdag 26 juni. Mijn naam is Greta Donkerbroek. Vandaag is het een bijzondere trouwdatum, 26/6/2026. Een van de populairste trouwdagen van deze eeuw. Ook in de regio geven tientallen bruidsparen elkaar vandaag het jawoord. Maar door de extreme hitte en code oranje heeft de gemeente Oldambt extra maatregelen genomen. In het gemeentehuis in Winschoten zijn speciale mobiele airco's geplaatst, zodat bruidsparen, hun gasten en de trouwambtenaren de ceremonie wat koeler kunnen beleven. Dat laat buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Grean Wilts weten via haar social media. Bestuurders van 75 jaar en ouder krijgen bij het verlengen van hun rijbewijs te maken met strengere keuringseisen. Sinds begin dit jaar moeten artsen hun keuringsverslagen volgens nieuwe richtlijnen opstellen. En vanaf 1 juli worden ook de keuringen zelf uitgebreider. Zo wordt onder meer beter gekeken naar het zicht, de balans en het reactievermogen. Ook is

letten op signalen van uitdroging of oververhitting. Wie toch de weg opgaat, wordt geadviseerd om voldoende water mee te nemen en eventueel een paraplu of parasol voor schaduw. Sinds enkele dagen geldt al het hitteprotocol van Rijkswaterstaat. Bij pech worden voertuigen zo snel mogelijk van de snelweg afgehaald en naar een veilige plek gebracht, zoals een parkeerplaats of tankstation. Zwemmen in open water is populair, maar brengt ook risico's met zich mee. Vooral bij hoge temperaturen kunnen biologische risico's ontstaan, zoals algenbloei. Dat kan leiden tot gezondheidsklachten. Daarom wordt de kwaliteit van officieel aangewezen zwemwater regelmatig gecontroleerd. Tijdens het zwemseizoen vinden minimaal maandelijks watercontroles plaats. Op de website van Zwemwater Nederland is per zwemplas te zien welk zwemadvies geldt en of er waarschuwingen van kracht zijn. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt extreem heet met 36 tot lokaal 37 graden. Door de hoge luchtvochtigheid en weinig wind voelt het benauwd aan. Het KNMI heeft daarom code oranje afgegeven voor extreme hitte. Vanavond blijft het lang warm. Later vanavond en vannacht is er een kleine kans op een onweersbui. De nacht verloopt tropisch met zo'n 21 graden. Op morgen wordt het opnieuw 36 tot 37 graden. Eerst is er veel zon, maar later op de dag neemt de kans op onweer toe. Vooral morgenavond kunnen plaatselijk stevige onweersbuien ontstaan, met kans op zware windstoten.

0: Het is nu 5:00.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft vanmiddag een ingrijpend pakket aan maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. En daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van 1 kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. De tientallen asielzoekers in Ter Apel die buiten in de hitte wachten op een opvangplek kunnen terecht in een kantoorpand in de buurt. Het Rode Kruis noemde de situatie onverantwoord. Na de dodelijke aanvaring gisteren op de Mokerplas in Middelaar is een man van 45 opgepakt. Hij wordt verdacht van dood door schuld, zegt het OM in Limburg. Een zwemmer van 28 werd overvaren door een boot en overleefde dat niet. Het slachtoffer was de bekende amateurvoetballer Mats Grotenbrecht. Hoe het ongeluk op de Mokerplas kon gebeuren is nog niet duidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. Een manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. Het weer, zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond kans op een lokale onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden... met later opnieuw kans op een onweersbui. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Morse Code, the ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
0: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
12: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
15: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
14: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
15: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
14: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
16: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
17: Het geluid van Oost-Groningen. Non-stop.

airco's geplaatst, zodat bruidsparen, hun gasten en de trouwambtenaren de ceremonie wat koeler kunnen beleven. Dat laat buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand Greanne Wilds weten via haar social media. Bestuurders van 75 jaar en ouder krijgen bij het verlengen van hun rijbewijs te maken met strengere keuringseisen. Sinds begin dit jaar moeten artsen hun keuringsverslagen volgens nieuwe richtlijnen opstellen. En vanaf 1 juli worden ook de keuringen zelf uitgebreider. Zo wordt onder meer beter gekeken naar het zicht, de balans en het reactievermogen. Ook is er een actueel medicatieoverzicht verplicht. Met de nieuwe regels willen de Rijksdienst voor Wegverkeer en het CBR de keuringen zorgvuldiger en eenduidiger maken. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om vandaag alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Het KNMI heeft rond middernacht code rood afgegeven voor het grootste deel van het land vanwege de extreme hitte. Voor Noord-Nederland en Zeeland geldt code oranje en de Waddeneilanden hebben code geel. Het advies is om zoveel mogelijk uit de zon te blijven en goed te letten op signalen van uitdroging of oververhitting. Wie toch de weg opgaat, wordt geadviseerd om voldoende water mee te nemen en eventueel een paraplu of parasol voor schaduw. Sinds enkele dagen geldt al het hitteprotocol van Rijkswaterstaat. Bij pech worden voertuigen zo snel mogelijk van de snelweg afgehaald en naar een veilige plek gebracht, zoals een parkeerplaats of tankstation. Zwemmen in open water is populair, maar brengt ook risico's met zich mee. Vooral bij hoge temperaturen kunnen biologische risico's ontstaan, zoals algenbloei. Dat kan leiden tot gezondheidsklachten. Daarom wordt de kwaliteit van officieel aangewezen zwemwater regelmatig gecontroleerd. Tijdens het zwemseizoen vinden minimaal maandelijks watercontroles plaats. Op de website van Zwemwater Nederland is per zwemplas te zien welk zwemadvies geldt en of er waarschuwingen van kracht zijn. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Kijk voor meer informatie op groningen1.nl of westerwoldeactueel.nl. En dan het weerbericht voor vandaag en morgen in Zuid- en Oost-Groningen. Vandaag schijnt de zon volop en blijft het droog. Het wordt extreem heet, met 36 tot lokaal 37 graden. Door de hoge luchtvochtigheid en weinig wind voelt het benauwd aan. Het KNMI heeft daarom code oranje afgegeven voor extreme hitte. Vanavond blijft het lang warm. Later vanavond en vannacht is er een kleine kans op een onweersbui. De nacht verloopt tropisch met zo'n 21 graden. Op morgen wordt het opnieuw 36 tot 37 graden. Eerst is er veel zon, maar later op de dag neemt de kans op onweer toe. Vooral morgenavond kunnen plaatselijk stevige onweersbuien ontstaan met kans op zware windstoten.

0: het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Landbouwminister Van Essen heeft een ingrijpend pakket maatregelen gepresenteerd om de stikstofuitstoot te verminderen. Daarmee moet het land weer van het zogenoemde stikstofslot, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. In de plannen staat onder meer dat melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare mogen houden. Ook mag er rond 15 natuurgebieden, zoals de Veluwe en de Peel, in een straal van een kilometer veel minder stikstof worden uitgestoten. Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Er wordt 20 miljard euro vooruitgetrokken. Door de hitte worden extra controles uitgevoerd bij dijken. En daarbij zijn in Zuid-Holland 7 scheuren ontdekt. Die kunnen problemen veroorzaken als het flink gaat regenen. De scheuren lopen dan vol met water, waardoor de dijk kan inzakken. Op de spoedeisende hulpafdelingen in de ziekenhuizen komen steeds meer mensen binnen met klachten door de hitte. Onder hen zijn vooral ouderen en kinderen die uitgedroogd zijn omdat ze te weinig hebben gedronken. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte zijn regenboogvlaggen toegestaan. De Wereldvoetbalbond FIFA heeft dat besloten. Op het vorige WK in Qatar verbood de FIFA de vlaggen nog. De wedstrijd wordt gespeeld in Seattle, waar de Pride bezig is. De manifestatie die in het teken staat van LHBTI-rechten. Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. En de Zeeuwse traditie ringrijden is erkend als immaterieel erfgoed. Het doel van de sport is om een lans in een ring te steken die boven een parcours hangt. Deelnemers zitten daarbij in klederdracht zonder zadel op een versierd paard. Het ringrijden groeide in Zeeland in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport met een gezamenlijke jaarwedstrijd in Middelburg. Het weer, het is nog steeds zonnig en heet, 36 tot 40 graden. Op de Wadden iets minder warm. Vanavond in het zuiden kans op een onweersbui. Vannacht droog en warm, minima tussen 20 en 24 graden. En morgen wordt het 29 tot 38 graden met later opnieuw kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, go!

0: TV Go. Jouw radio, jouw geluid.
1: Ik lag in mijn bed.

0: krijg ik een...
1: RTV Go.
2: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
1: Tot na het nieuws van 7 uur.
3: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De hittepiek voor vandaag is bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden. Dat was in het Limburgse El. In de Bilt, waar het Weerinstituut zit, werd het 36,6 graden. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Door de hitte rijden rond Eindhoven vrijwel geen bussen. Het laatste station is oververhit geraakt, waardoor bussen niet meer kunnen worden opgeladen. Met ingrijpende maatregelen wil het kabinet de stikstofuitstoot drastisch terugdringen. Landbouwminister Van Essen wil het land zo weer van het zogenoemde stikstofslot krijgen, zodat er weer huizen kunnen worden gebouwd. Het kabinet wil ook snel een ondergrens voor een bouwvergunning invoeren. En dat betekent dat als je maar een beetje stikstof uitstoot, je altijd een vergunning krijgt. Politiek verslaggever Lars Geerts.
4: Dat zou betekenen dat kleine bouwprojecten of zelfs wat grotere bouwprojecten wat verder van de natuur af al meteen een vergunning zouden kunnen krijgen, in de hoop dat in 2035 dan dit probleem onder controle is.
3: Met de maatregelen moet de uitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd ten opzichte van 2019. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. En juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers het zwaarst onderdrukt. In de verklaring zegt de FIFA dat algemene boodschappen van mensenrechten gewoon zijn toegestaan. En ringrijden is vanaf nu immaterieel erfgoed. Het steekspel is een typisch Zeeuwse traditie. Doel van de sport is om een lans in een ring te steken. En deelnemers zitten daarbij zonder zadel op een paard, gekleed in klederdracht. Het groeide in de 20e eeuw uit tot een georganiseerde sport. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Later opnieuw kans op onweer. Na het weekend minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, go!

zo mooi. Hij vergoed de zenuw allemaal. Hij die andere kant even zo bekeken. Hij was door de deur laten dringen. Hij zang toen dat zwarte jochie met bloed aan de kop. Hij zang toen ook een moslim. En die kreeg een rotschop. Hij vergoed de zenuw. Dat wordt misschien niet weten. Drink was door de deur. Mijn buurjongen heen. Misschien niet zelf. Misschien niet zelf. Wie hoort lichter te blazen of een stak of iemand of wichter. Dood. Hard, voet, hard, hartstikke dood. Heid me goede zee. Heid me goede zee. Heid me goede zee. Heid me goede zee en al die titonai opgegooid. Heid me goede hut voor de oorden zetten of die zwart. En al die bakken of een zwart. Zwarte humor, kort naar 44. Wat ze in de kerk en kroeg vertelden over zigeuners, lesbies, homo's en al die andere apart. Heid me goede zee. Jezus. Jezus was toch ook een zwarte en een apart.

gelover als menig in gelooft. Maar die vreemde daklozen die hij die dag tegenkwam, die in de straat en hier niet wat ze zei. Misschien vertelt hij hetzelfde verhaal. Misschien was dat wat de nege Jezus. We willen al een fariseeërs, ja, van die respectlozen. Te simpel, te makkelijk geduld op te brengen, rustig naar zijn verhaal.

the Key Man Obsession Part 1.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. In Duitsland is vandaag de hoogste temperatuur ooit gemeten. Het werd 41,3 graden bij Saarbrücken in het zuidwesten van het land. Morgen kan er weer een record sneuvelen, zegt deze weervrouw.
3: Dat is immer noch nicht das Ende der großen Hitze. Diese höchsten Temperaturen, die werden jetzt mehr und mehr in die Mitte und nach Osten verschoben. Das heißt morgen.
2: De hittepiek in Nederland is voor vandaag bereikt, meldt het KNMI. De hoogst gemeten temperatuur was 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. En de gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwer Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Bij de WK-wedstrijd tussen Iran en Egypte in Seattle zijn regenboogvlaggen toegestaan. De FIFA verbood de vlaggen nog op het vorige WK in Qatar. In Seattle is de LHBTI-manifestatie Pride bezig. Organisatoren vinden het bij Seattle passen om de regenboogvlag ook op het WK te laten zien.
4: Tomorrow's game does not have to be political. You know, let's show the world how welcoming we are and that everyone has a place here in Seattle.
2: Juist in Egypte en Iran worden LHBTI'ers zwaar onderdrukt. De wedstrijd is morgenochtend. Het weer, het is nog lang warm met plaatselijke kans op een felle onweersbui. Vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
5: Het is vrijdagavond. Eindelijk weekend. Tijd om de volumeknop eens flink open te gooien. Je hoort virtuose gitaarmuziek, bulderende bassen, daverende drums en een stem. Ze neemt je mee vol gas het weekend in. Hi-Fi Mama.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei werkt aan een voorstel om de statiegeldplicht uit te breiden naar alle plastic flessen tot en met 3 liter. Het zou betekenen dat er ook statiegeld komt op melkflessen. De minister wil dat snel doorvoeren om aan de Europese normen te kunnen voldoen, zegt redacteur Merel Stikkeloren.
3: Omdat we anders de kans lopen dat Europa maatregelen gaat invoeren die we niet willen, zegt de minister. Bijvoorbeeld dat elke winkel die statiegeldverpakkingen verkoopt, die moet ze dan ook weer innemen. Ja, voor kleine ondernemers is dat lastig.
2: De maatregelen moeten ervoor zorgen dat 90% van alle flessen, blikjes en pakken met statiegeld worden ingezameld. Het officiële dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot 920. Eerder vandaag werden 589 doden gemeld. De verwachting is dat het dodental nog verder oploopt, omdat er nog duizenden mensen vermist worden. Venezuela werd woensdag kort na elkaar door 2 aardbevingen getroffen. Een Turkse rechtbank heeft gevangenisstraffen opgelegd nadat een gezin uit Duitsland was overleden tijdens een vakantie in Istanbul. De slachtoffers waren volgens onderzoekers onwel geworden door het gebruik van bestrijdingsmiddelen in hun hotel. De hoogste straf gaat naar de eigenaar van het bestrijdingsbedrijf en zijn zoon. Die krijgen allebei 18 jaar cel. De vee- en landbouwsector is kritisch over de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief. En ook deze stikstofonderzoeker heeft er vertrouwen in.
4: Ja, ik ben verbaasd en positief verrast eigenlijk. Want ja, we hebben natuurlijk jaren van niets doen eigenlijk achter de rug, waarbij de natuur maar steeds verder achteruit ging. En daar word je niet blij van. En dit gaat echt helpen.
2: De kabinetsplannen houden onder meer in dat er rond natuurgebieden een zone komt waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het weer, vannacht vrijwel droog bij 20 tot 25 graden. Morgen weer veel zon en heet. Van 29 graden in het westen tot 38 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
5: Ben jij klaar voor het tweede uur van Hi-Fi Mama? Hi-Fi Mama. Blues, rock en specials. Mama's got 'em all.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 10 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Eerder lagen er ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. De gevangenis in Almere is sinds 2019 niet meer in gebruik. Het complex was destijds een van de 26 gevangenissen die werden gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Met het heropenen zouden er nog 320 extra cellen bij moeten komen. De ministerraad heeft groen licht gegeven voor een ingrijpend pakket maatregelen om de stikstofuitstoot te verminderen. Volgens premier Jette kan Nederland hiermee van het zogenoemde stikstofslot.
3: De komende tijd gaan we weer vergunningen kunnen verlenen voor pasmelders en interims. Dat zijn boeren die al heel lang in onduidelijkheid zitten. Voor boeren die willen verduurzamen en voor heel veel projecten zoals woningbouw. Het zal wel per regio verschillen waar dat ook snel kan.
2: De vee- en landbouwsector vindt de gevolgen voor de boeren te groot. Milieuorganisaties zijn juist positief, net als Bouwend Nederland. Minister Van Veldhoven van Klimaat en Groene Groei wil dat er ook verplicht statiegeld komt op plastic, zuivel en sapflessen tot 3 liter. Ook wil ze onder meer een verbod op de verkoop van plastic flessen en blikjes zonder statiegeld. Verder moeten er meer plekken komen waar mensen de flessen en blikjes kunnen inleveren. Op veel plaatsen in Nederland is het nog steeds boven de 30 graden. Vanmiddag was het uitzonderlijk heet. Het werd 39,4 graden in het Limburgse El. De hitte veroorzaakte veel problemen. In Ter Apel moesten tientallen mensen buiten wachten in de zon, zegt het Rode Kruis.
4: Er zijn 20 mensen naar binnen gegaan die ook echt binnen konden blijven. En uiteindelijk is er nog ruim 40 mensen uiteindelijk voor wie geen plek was. Dus die stonden in de hitte.
2: Uiteindelijk mochten zij in een kantoorpand schuilen tegen de zon. Het weer, vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.
5: U gaat nu luisteren naar herhaling van Jazz Time.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor RTV Go. Samenstelling en presentatie Henk Ottervangen. Techniek Ronnie van der Wal.

We begonnen vanavond met het nummer Last Night I Lost the Best Friends I Ever Had uit 1995. We hoorden gitarist en vocalist Stan Webb met de groep Chicken Check. Stan Webb is een Engelse gitarist en was de frontman van de groep Chicken Check, een bluesgroep, sinds 1965. De band speelde vooral veel in Hamburg en werd in 1974 ontbonden. Webb formeerde de band weer in 1976 en in 2026 zijn ze nog steeds actief. Stanton Davis was een Amerikaanse jazztrompetist. Hij studeerde aan de Berklee College of Music. Hij speelde vooral in de omgeving van Boston met onder andere George Russell, Lester Bowie, Charlie Hayden, Jim Pepper, Sam Rivers en James Moody. Hij gaf les aan verschillende universiteiten, onder andere aan het New England Conservatorium of Music, en hij werkte ook bij de Jazz Mobile. Hij stierf op 18 april jongstleden en werd 80 jaar oud. We horen de Lester Bowie Brass Fantasy uit 1985 met Stanton op trompet met het nummer Blueberry Hill.

We hoorden Staunton Davis met de Lester Bowie's Brass Fantasy met het nummer Blueberry Hill. George Wardenius was een Zweedse multi-instrumentalist. Hij speelde vooral gitaar en bas. In 1962 ging hij naar de VS en werd de lead gitarist van de groep Blood, Sweat and Tears. Verder trad hij op met Steely Dan, Aretha Franklin, Dr. John, David Sanborn, Rune Gustafsson, Joe Henderson, Eero Koivistoinen en Howard Johnson bijvoorbeeld. Hij overleed op 1 mei 2026 en werd 80 jaar oud. We draaien uit 1993 Flamingo. Ronnie Cuber, bariton sax, Joey DiFrancesco, orgel, Jeff Keys, keyboards, George Wardenius, gitaar, Lawrence Feldman, fluit, Reggie Washington, bas, Victor Jones, drums en Manolo Badrena, percussie.

Flamingo werd gespeeld door de band van Ronnie Cuber. Op gitaar hoorden we Georg Wardenius. Ulysses Owens Jr. is een Amerikaanse drummer en percussionist. Hij trad op met Kurt Elling, Christian McBride, Joe Alexander, Gregory Porter, Matthew Whittaker en vele anderen. We vervolgen met het nummer Styx uit 2024. Sarah Hanahan, altsax, Anthony Harvey, trompet, Luther Ellison, piano, Philip Norris, bas en Ulysses Owens Jr., drums.

Styx werd gespeeld door het quintet van Ulysses Owens Jr. Jackie McLean was een alt-saxofonist, componist en bandleider. Zijn vader speelde gitaar in het orkest van Tiny Bradshaw. Hij kreeg les van de buren van zijn vader. Hij kreeg les van de buren na zijn vaders dood. Die buren waren niet voor de poes. Het waren Thelonious Monk, Bud Powell en Charlie Parker. Nog tijdens zijn high school periode speelde hij bij Kenny Drew, Sonny Rollins en Andy Kirk. Hij trad met vele bekende jazzmuzici op, zoals Max Roach, Charles Mingus, George Wellington, Donald Byrd, Lee Morgan en vele anderen. Hij stierf in 2006 en werd 74 jaar oud. We draaien uit 1959, 116th in Lenox, Jackie McLean alt-sax, Walter Bishop Junior piano, Jimmy Garrison bass en Art Taylor drums.

116th in Lenox werd gespeeld door het quintet van Jackie McLean. Joe Crown is een Amerikaanse keyboardspeler uit New Orleans. Hij speelt ook piano en orgel. Hij trad op bij Chuck Berry, The Platters, Clarence Gatemouse Brown, John Fall, Nicholas Payton, Alan Toussaint, Kenny Shepherd en vele anderen. We horen uit 2007 St. James Infirmary. Joe Crown, piano, Brent Anderson, gitaar en vocals, Mike Barris, drums en Michael Skenkus, percussie.

Het kwartet van Joe Crown speelde St. James Infirmary. Charles Erland was een Amerikaanse jazzorganist en pianist. Op de high school in Philadelphia speelde hij saxofoon. Hij speelde op 17-jarige leeftijd saxofoon bij Jimmy McGriff. In 1960 startte hij zijn eigen groep en speelde daar orgel. Hij begeleidde Pat Metheny en Lou Donaldson onder andere. Hij trad verder op met Grover Washington Jr., George Freeman, Willis Jackson, Eric Alexander, Rusty Bryant en Houston Person. Hij overleed in 1999 op 58-jarige leeftijd aan een hartaanval. We vervolgen met de band van Erland met het nummer Blowing the Blues Away uit 1999.

worden Blowing the Blues Away gespeeld door de band van Charles Eland. Misha Tsiganov is een Russische, in de VS levende jazzmuzikant die piano en synthesizer speelt. Hij speelde op 6-jarige leeftijd al zeer moeilijke pianostukken. Jerry Burton nodigde hem uit om naar de Berklee College of Music te gaan. Na zijn studie belandde hij in de New Yorkse jazz scene en speelde bij Chico Freeman, Joe Chambers, Hendrik Merkens, Donny Kozlov, Gene Jackson, Danny McCausling en Alex Sipiakin. We draaien tenslotte uit 2022 Firehouse. Seamus Blake, tenor sax, Alex Sipiakin, trompet en vleugelhoorn, Misha Tsiganov, piano, elektrische piano, Boris Kozlov, bas en Donald Edwards drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor RTV Go. Samenstelling en presentatie Henk Ottervangen. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week. Zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot naar het nieuws van 11 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De aanval is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanval op een schip gisteren in de straat van Hormuz. De Amerikaanse president Trump houdt Iran daarvoor verantwoordelijk. Hij sprak eerder al van een dwaze schending van de wapenstilstand. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 7:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren die tot morgenmiddag duurt. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogst gemeten temperatuur was vandaag 39,4 graden. En dat was in het Limburgse El. De vee- en landbouwsector is kritisch op de stikstofplannen van het kabinet. De gevolgen voor boeren zouden enorm zijn, zeggen ze. Milieuorganisaties zijn juist positief en ook organisaties als Bouwend Nederland zijn blij dat het land op termijn weer van het slot gaat. Met de ingrijpende maatregelen moet de stikstofuitstoot in 2035 drastisch zijn verlaagd. Er komt onder meer een zone rond natuurgebieden waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. En verder mogen melkveehouders in 2035 niet meer dan 2,6 koeien per hectare houden. Het weer op de meeste plaatsen is het droog, maar lokaal kan er een onweersbui voorkomen. Vannacht blijft het warm met 20 tot 25 graden. Morgen dan is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zwaar onweer. Dit was het NOS-journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go! Non-stop!

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 12 uur.
2: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump noemde het eerder een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn de aanvallen afgeslagen en zal er een reactie volgen. In de Waal bij Tiel is vanavond een man verdronken. De man verdween rond 19:30 in de buurt van een strandje. Na een grote zoekactie met onder meer duikers, boten en een politiehelikopter werd de man gevonden. Over wat er is gebeurd en over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekendgemaakt. Een jongen van 1 is afgelopen dag alleen achtergelaten bij een kinderopvang in Schiedam. De ouders wilden aan het eind van de dag hun kind ophalen, maar stonden voor een dichte deur. Het jongetje lag bij het vertrek van de opvangmedewerkers te slapen en was over het hoofd gezien. De politie werd erbij gehaald om de dreumes te bevrijden. Het kind was niet gewond. De opvangorganisatie in Schiedam heeft excuses aangeboden aan de ouders. De medewerkers zijn op non-actief gesteld. Op het WK voetbal heeft Frankrijk eenvoudig gewonnen van Noorwegen. Het werd 4-1. De eerste 3 Franse doelpunten werden gemaakt door Dembele en vielen in de eerste 32 minuten. Frankrijk is groepswinnaar in groep I en moet nu in de volgende ronde waarschijnlijk tegen Zweden. In dezelfde pool won Senegal met 5-0 van Irak. Senegal moet nog afwachten of het door mag als een van de beste nummers 3. Irak is uitgeschakeld. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft vannacht warm met 20 tot 25 graden. Overdag is het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later is er kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

lukt gooien. Als dan door voor een boske blauw voor je lieve vrouw. Meneer de Bos, ik u zeggen, wel waken wil, ken waken. Mensen mogen niet kloon, er ben

ik zag om denk, dat is mooi, wie ben ik reken gruit. Ik vroeg me wel eens af, of me al vergeten is. Dat hem goud gaat, dank het ook aan mij, was heel nooit zou geven.

0: RTV Go. Jouw radio, jouw geluid.
1: De gedachten zijn vrij, wie kan ze beletten? Ze eilen voorbij naar eigene wetten. Geen mens kan ze raken.

ik ze uit. De geest is toch sterker, hij breekt onverdroten de grendels en sloten en werd ze terzijde.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week, het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 1 uur.
2: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorkum. Rijkswaterstaat gaat een spoedreparatie uitvoeren. Die gaat tot in de middag duren. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. De hoogste gemeten temperatuur was afgelopen dag 39,4 graden en dat was in het Limburgse El. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. Volgens de VS waren de aanvallen gericht op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het dodental na de zware aardbevingen in Venezuela is gestegen naar 920. Meer dan 3000 mensen zijn gewond geraakt. De verwachting is dat het aantal slachtoffers nog zal oplopen, want er zijn nog duizenden mensen vermist. Het Zuid-Amerikaanse land werd woensdag getroffen door 2 aardbevingen kort na elkaar. Gebouwen in de hoofdstad Caracas stortten in. Verschillende landen sturen hulp naar Venezuela, waaronder Nederland. Een reddingsteam bestaande uit tientallen mensen en 8 speurhonden is onderweg. In de stad Groningen is een automobilist doorgereden na een aanrijding met een fietser. De fietser raakte zwaar gewond. De auto werd later gevonden in Haren. De bestuurder is aangehouden. De politie heeft over de toedracht nog niets bekendgemaakt. Het weer. Vannacht droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag wordt het opnieuw heet, 29 tot 38 graden. Eerst is het vrij zonnig, later kans op zware onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-stop.

0: RTV Go.
1: U luistert naar RTV Go, de lokale omroep van de gemeente Oldambt. Vanaf 4 juli aanstaande wordt RTV Go Groningen 1. 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.
0: Tot na het nieuws van 2 uur.
2: Marnix Jampersen met het NOS Journaal. Door de hitte is het asfalt op meerdere wegen omhoog gekomen. Het gaat onder meer om de A15 bij knooppunt Gorinchem. Rijkswaterstaat gaat daar een spoedreparatie uitvoeren. Die duurt tot in de middag. Ook op de A270 bij Nuenen komt het asfalt omhoog. Op het spoor zijn er ook problemen door de hitte. Tot zeker dinsdag rijdt de NS met een aangepaste dienstregeling. Daardoor rijden er minder treinen tussen onder meer Rotterdam en Utrecht en Den Haag en Amsterdam. Burkina Faso heeft de diplomatieke banden verbroken met Frankrijk. Het militaire regime van het land vindt dat Frankrijk zich te veel bemoeit met binnenlandse aangelegenheden. Ook zegt Burkina Faso dat Frankrijk in de regio terroristen steunt. De Franse minister van Buitenlandse Zaken spreekt van een vijandige beslissing. Burkina Faso was tot 1960 een Franse kolonie. De relatie tussen de twee landen is de afgelopen jaren flink verslechterd. In 2023 trok Frankrijk alle militairen terug uit het land na aanhoudende protesten. De VS heeft luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op een aanval van donderdag op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Volgens de VS zat Iran daarachter. President Trump sprak van een domme schending van de wapenstilstand. De VS zegt dat de aanvallen gericht waren op radarinstallaties en opslagplaatsen voor raketten en drones. Het kabinet wil de leegstaande gevangenis Almere Buiten toch weer openen om het cellentekort aan te pakken. Daar lagen eerder ook al plannen voor, maar die gingen toen vanwege geldgebrek niet door. Het complex was in 2019 een van de 26 gevangenissen die werd gesloten vanwege leegstand en bezuinigingen. Het is de bedoeling dat de gevangenis in Almere Buiten in 2033 weer in gebruik kan worden genomen. Het weer, droog en op de meeste plaatsen helder. Het blijft warm met 20 tot 25 graden. Overdag opnieuw heet 29 tot 38 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.